0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta. Zo

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsof.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Wow, we zijn er klaar voor. Ik heb mijn haar weer gefeund en Anke heeft daar een baardje weer bij geschoren. We zijn helemaal fris voor een nieuwe dag.
5: Nou, de snor heb ik ook aangepakt vandaag.
4: Ja, het nieuws met Grim.
6: Goedemorgen. Honderden arrestaties in Frankrijk. Pleidooi voor extra steun aan Brusselse jongeren. En Lionel Messi wint zijn afscheidsmatch met Argentinië. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt en raakten 43 politieagenten en brandweerlieden gewond. Drugscommissaris Ine van Wijmeers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Dat deed ze in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in Brussel. Volgens haar worden veel kwetsbare jongeren en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van de criminaliteit.
7: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wilskracht. Niet aan een juist normen- en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
6: En Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi is 39, heeft wel nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS.
4: Tja, wel straf hè, als je die beelden zag daar uit Argentinië.
6: 80.000 mensen.
4: Ja, dat is afscheid nemen van God voor al die voetbalfans. Hè.
6: De dag begint nog vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen, mogelijk met onweer. Temperatuur vandaag nog rond de 22 graden. Morgen 14 graden, wisselen bewolkt en buien.
4: Hoho, tada. Zijn we er klaar voor?
5: Ja, half eigenlijk. Wow, maar bon.
4: Half.
5: Ja, nee, ik heb heel goed geslapen, maar te goed. Dat kan ook fout zijn.
4: Oei, ben
5: te goed, dus ik ben nu nog zo moe van te veel slaap.
4: Klein beetje nog eigenlijk.
5: Maar ja,
4: dat is
5: goed. Mij wakker.
4: Wij vooral niet komen wakker schudden. We hebben geen behoefte aan zo'n vroege ochtend. Welkom allemaal, we gaan erin vliegen. En niet toevallig vandaag met Clouseau, vonken en vuur.

0: dronken en vuur van Clouseau. En de cake die ik echt wou, die krijg je op de zoveelste augustus. Drie concerten gaan ze doen in het Koning Boudewijn Stadion. En vandaag start de ticketverkoop voor dat derde concert op 7 augustus om 12:30. Het is nog even een sweet reminder voor mensen zoals ik die altijd alles vergeten. 12:30 start die voorverkoop voor het derde concert.
1: Ook op de voorpagina van alle kranten veel vonken en vuur vandaag. Het is in Frankrijk begonnen met grote protesten van de scholieren. Ja, ongeveer heel Frankrijk staat in brand, hè, als je de beelden daar ziet. En als er iets in Frankrijk gebeurt in Parijs, dan slaat het over naar Luik, Charleroi, Namen. Want ja, Wallonië kijkt heel erg voor het nieuws naar Frankrijk. En ook daar zijn er natuurlijk enorme besparingen in het onderwijs. Niet helemaal raar, want de begroting in Wallonië en Brussel is er nog veel belabberder aan toe dan die nationaal, laat staan die in Vlaanderen. Dus dat zijn grote besparingen bij het onderwijs. En dat wordt, vind ik, een beetje misbruikt door jongeren met hele slechte bedoelingen. Aan de ene kant snap ik nog wel dat jongeren zouden opkomen voor hun leerkracht. Ik vind het heel mooi. Ik vind het mooi.
0: Zoals wij vroeger ook deden.
1: Ja, want je hoort dan ook inderdaad leerlingen. Je hoort leerlingen echt zeggen in het nieuws van ja, dat gaat toch niet voor die leerkrachten. Ze moeten te grote klassen onder controle houden. Ze moeten te veel uren werken. Ja, sorry. Maar
0: en dan nog een molotov cocktailtje smijten.
1: Nee, en dan wordt dat inderdaad gekaapt. Heel dat protest wordt gekaapt door echt van die schorremorrie. Een bepaald soort jongeren. Je kan er allerlei labels op kleven, maar die dat leuk vinden om ook volledige restaurants kapot te slaan. De Kwik helemaal eraan. De McDonald's helemaal eraan. Molotov cocktails, vuilnisbakken in brand.
0: Ja, maar dat
1: brand.
0: Zijn toch niet scholieren meer. Dat zijn gewoon dezelfde die dat ook doen tijdens voetbalmatchen.
1: Ja.
0: Of op oudejaarsavond.
1: Ja,
0: weet je, toch?
1: Ja, maar wellicht. Ja, wellicht. Ja.
0: Ja, we zien niet, want ze zijn verkleed. Hè. Ze zijn toch van boven
1: die bivakmutsen hebben die aan.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, dan kunnen we dat toch niet zien dat dat in feite eigenlijk 28-jarigen zijn in plaats van 17-jarigen.
1: Ik kan daar zo niet aan doen, hè, maar ik zou daar zo'n afschuwelijke rechtse praat kunnen over uitslaan. Maar ik word daar zo kwaad over.
0: Theo Franken heeft dat al in jouw plaats gedaan.
1: Theo Franken is mijn vriend.
0: Theo Franken pleit. Ja, hij was gisteren aan het gaan, hè, op de socials. Hij zegt van, je moet de verplichte dienstplicht terug invoeren.
1: Ja, ja.
0: Dus,
1: maar niet alleen leger is. Hè?
0: Voor jongens en meisjes, nee, niet alleen leger. Ook zo in de zorg, in het onderwijs. Een jaartje dat de jongeren van vandaag terug leren wat samenleven is. En daarna kunnen ze dan losgelaten worden in de samenleving. Maar hij zegt, en ouders moeten beter opvoeden.
1: Ja, natuurlijk.
0: En hij voegt er ook aan toe. En TikTok, dat moet ook verdwijnen.
1: Ja, maar, sorry,
0: gaan.
1: Maar dat kan toch niet als onze steden in brand staan? Dat wil je toch niet? Nee?
0: Ja.
1: Maar ik zou daar het leger op afsturen als ik Theo Frank was. Is het goed dat ik niet minister van Defensie ben? Ik zou nog veel harder gaan dan hij. Sorry,
0: ook een goede morgen, hè?
1: Ja, sorry.
0: Ja.
1: Ja, ik moet mij zo niet opjagen, maar...
0: Nee, dat zou ik ook niet doen. Maar we gaan zometeen nog een goed liedje draaien. Een goed liedje dat we anders nooit meer opzetten.
1: We gaan alleen maar goede liedjes
0: van een jarige vandaag.
1: Ah, oké, dat is goed.
0: Is dat goed, nee?
1: Ja.

0: Goedemorgen, Anne-Marie en Shania Twain. En een healthy 13 over 6 geworden.
1: De ochtend van Joe. Gisteren was birthday queen Heidi van Tiele jarig.
0: Ja, hoe oud werd hij eigenlijk?
1: Ons Heidietje.
0: Ik weet dat niet precies.
1: Oh, ik moet ook wel even nadenken.
0: Het is wel net de 40.
1: 41.
0: Voor mij,
2: ja. Ik heb het gevraagd, 41. Ja, ik heb het durven vragen.
1: Dat is mijn bestie. En ik, ja. 5 jaar jonger is hij.
0: Ja, dan ziet ze er toch nog goed uit, hè? Dat is, hè?
1: Absoluut. Ja, dat
2: is toch nog goed, omdat ze maar, al 41 is.
0: Ja, maar nee, maar die ziet er toch fantastisch uit.
1: Wij allemaal, bij Joe van de vrouwen.
0: Ja, bij jou, als jij zou zeggen, ik ben vrouwen. 46, ik zou het meteen geloven. Bij haar, denk ik, die is half de 30 of zo. Ja. Nee, dat ja, is toch zoiets.
1: Ik gun het je, ik gun het je. Ik ga er niks op zeggen. Maar vandaag is birthday queen 2-jarig. Tess Gossens.
0: Ja, Teske is jarig.
1: Ja, Tess, dat is ook jouw bestie eigenlijk.
0: Ja, dat is een heel goede vriendin. En dat weet ik, die wordt dus 45, Tess.
1: Heb je al bloemetjes opgestuurd?
0: Nee, ik heb nog geen bloemetjes opgestuurd. Maar meestal is er ook een verjaardagsfeest voor haar. En dit jaar...
1: Niet uitgenodigd.
0: Ben ik niet meer uitgenodigd. Ja. Ben ik uit de gratie gevallen.
1: Zit niet meer in de inner circle. Dat kan gebeuren. Simon Cowell is ook jarig. Je weet wel, hè, die nurk.
0: Is die in de 60,
1: jury
0: zoiets
1: van Got Talent.
0: Is hij al in de 60, begin de 60, zoiets?
1: 67.
0: Ah, toch al. Ah,
1: 6-7.
0: Ja, 6-7.
1: En Chris van den Durpel?
0: Ja, die is dus al... Chris, wacht, dat is niet moeilijk. Nee, dat is gemakkelijk.
1: Oh, ik wou ervoor nog zeggen, doe het niet. Don't do it.
3: Dat is geen gemakkelijke leeftijd, maar ik denk dat hij toch ook al over de 60 is.
1: 66.
0: Ook al, ja, 66.
1: Ja, ja, okay. Ja, en we gaan iemand draaien die volgend jaar 60 wordt.
0: Oké. Okay.
1: Iemand die dus vandaag 59 wordt. En een zangeres die je echt nooit meer hoort. Als wij ze nu niet draaien, wordt die nooit meer gedraaid. Oei. Terwijl vroeger, die heeft 7 Grammys ooit gewonnen.
0: Ja, ja, goede muziek gemaakt.
1: Fantastische
0: hè?
1: Liedjes gemaakt, zoals daar zijn. Breathe again, breathe again. En ook, he wasn't man enough for me.
0: Ja.
1: Maar dat gaan we allemaal niet draaien. We gaan naar allergrootste hit draaien van de one and only Toni Braxton.

0: die heb ik lang geleden waarschijnlijk een miljoen keer mogen afkondigen in alle hitparades op een van de vorige zenders waar ik zat. Maar goeie muziek nog altijd, die Toni Braxton, inderdaad.
1: Is nog altijd mooi ook.
0: Is nog altijd mooi.
1: 4,8 miljoen volgers nog altijd op Instagram.
0: Oké. Okay,
1: ze post veel, maar haar carrière is nu vooral zo deelnemen aan Dancing with the Stars. En zo van die reality-programma's, hè. Zo van, als
0: treedt
1: je zelf...
0: ze nog op, denk je? Ja, in Amerika misschien nog wel.
1: En met haar zussen misschien. Want ze is begonnen eigenlijk in The Braxtons. Okay. Net zoals je hebt The Jacksons, maar dan The Braxtons. Met haar zussen en dan is ze solo gegaan.
0: Oké. Ik ben blij dat het goed met haar gaat. Gelukkige verjaardag.
2: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
3: Wat lief?
2: Bij Gamma krijgen we
4: 25% korting op alle verf.
2: Oh, je weet het al.
3: Ja.
2: Oh, en wat gaan we doen dan?
3: Schilderen natuurlijk.
4: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
2: Nee, zeker niet.
5: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schat, ik heb
9: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee. Bij CPXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Privacy Deals op icpxl.be of via icpxl.
10: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
13: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
12: Ja. Kom een keer kijken.
13: Amai. Oh, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
15: Bebat.
14: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
16: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
17: Ramen, deuren, veranda's.
18: Reinaerts Aluminium.
19: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
20: Sven en Anke.
21: Good times, great music.

0: Hey, goedemorgen allemaal. Het is alweer woensdag. Dat is de derde dag van de week, maar ook de derde dag van onze top 2000. We gaan om 9 uur weer verder. En helemaal in die laatste week gaan we deze nog eens tegenkomen. Bronski Beat zal terechtkomen op 396 in de lijst met Small Town Boy.
1: Zeg, weet je wat nu hip is online? Toverspreuken om uw lief alles te laten doen wat jij wil. Zometeen eens kijken of wij vatbaar zijn voor die magic.
0: Oké, ik ben heel benieuwd. Toverspreuken.
1: Denk ik niet.
0: Mooi.

0: hocus pocus, hoppa, hup. Ik wil graag een D-cup. Allee, ja. Zoiets, dat soort dingen zo meteen.
1: Absoluut.
0: Allee. Tips van Anke zometeen. Eerste nieuws van half zeven met Grimme.
2: Goedemorgen. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister De Prateren. Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. En Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0, Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Eerst nog wat zon, later meer wolken en regen, mogelijk met onweer bij 22 graden. Morgen wisselen bewolkt en buien en nog maar 14 graden.
0: Ja.
1: La la la la. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je een kwartier.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Half zeven. Een tip voor een betoverend leven.
1: Ja, heel hot online zijn de love spells. Dat zijn eigenlijk dingen die je tegen je partner moet zeggen. En dan doet hij alles wat je zegt.
0: Ja, dat bestaat ook gewoon.
1: Er zijn heel gemakkelijke love spells die ik eigenlijk zelf al toepas, omdat ik dat al 100 keer heb gelezen.
0: Okay.
1: En gebruik nooit het woordje nooit.
0: Okay.
1: En gebruik ook nooit het woordje altijd. Jij doet nooit dit voor mij. Jij doet altijd dat. Snap je? Mag je nooit doen, want dan stijgt je partner. Echt waar, die twee woorden moeten weg uit je vocabulaire.
0: Oké. Okay.
1: Maar die andere love spells, jongens toch. Oh, ik ga een voorbeeld geven. Hè. Er zijn heel veel voorbeelden. Bijvoorbeeld als je met je partner op restaurant gaat. Mm-hmm. En je ziet duidelijk dat je partner naar de D-cup van de serveerster zit te staren. Dan zou je kunnen zeggen, hey, ik zie dat wel, hè, dat je dan naar die borsten zit te kijken. Kijk eens naar mij. Zou je kunnen, maar je zou ook kunnen zeggen, dat is dan de love spell. Het is me opgevallen dat jij met die serveerster aan het lachen was. Ik heb gemerkt dat ik daar wat onzeker en jaloers van werd.
0: Oh,
1: wat denk jij hierover? Ja. Maar zo, allemaal van die dingen. Bijvoorbeeld,
0: en dat is nu hip of wat?
1: Dat is mega hip. Eigenlijk willen ze je gewoon leren communiceren.
0: Ja.
1: Maar op een ChatGPT manier. Want bijvoorbeeld, als je man tegen je man zou zeggen, godverdomme, wil je nu alsjeblieft eens het tuinhuis gaan opruimen? Dat werkt niet, dat kan ik aannemen. Maar hoe moet je het dan zeggen? Ik heb de hele winter plezier gehad toen jij dat tuinhok had opgeruimd. Zou je het zien zitten om dat opnieuw te doen? De kinderen gaan dat zo fijn vinden.
0: Dat is wel een zeven pakjes.
1: Ik heb daar geen tijd voor die communicatie. Ja, nee. Ik heb alleen maar tijd voor... Godverdomme, doe het nu! Ja, sorry, we gaan dat niet doen, die love spells. We gaan het laten voor wat het is.
0: En dan zegt hij, breng mij gewoon een pintje alstublieft. Voilà. Jongens, voilà. Oh, doe eens normaal alstublieft, zeg. Jongens.

0: Bücher. Und mag die Steak gebacken sein?
1: Gebacken, bleu. Das ist dasselbe als Signat, okay? Hallo, zeg, zoals ze zeggen, hè.
0: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
1: Bleu.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
3: Keukensrapdij. Oh, de Amazon Prime deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: GIX merkt je op.
8: Mode voor haar.
7: Voor hem.
9: En voor ons.
7: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
9: Bij GIX.
7: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
9: Dat is GIKS.be, want...
7: GIX merkt je op.
10: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
13: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
14: Hallo, ik ben Angèle.
15: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
14: Bisous.

0: is een beetje de tijd van de druivenoogst. Dat gaat wijn worden, hoe goed is dat? I heard it through the grapevine, Marvin Gaye. En het is weer bijna 7:15.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Op woensdag 7 oktober, de dag na het afscheid van The Goats. The greatest of all times. God wordt hij ook wel eens genoemd. Misschien wel de beste voetballer aller tijden. Heeft vannacht onze tijd officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg. De tijd is daar om te oogsten en een goede oude wijn te worden. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Tja, oké. Hebben ze gewonnen met 3-0. Tegen Benin. Dat is nu net niet zo van dat de Belgen zo nog een wedstrijd tegen Liechtenstein zouden doen. Maar het gaat wel een beetje die richting uit. Maar dat deed er allemaal niet toe. 80.000 fans waren erbij. Stadion bomvol en in de straten nog veel meer volk erbij. Ik zag van die shirts, Anke. Zo'n shirt. Maar niet, ik bedoel, zo groot als een plein was gemaakt. Het shirt van Messi.
2: Waar lag dat dan op?
0: Dat lag dan eens op een gigantisch plein. Lag dat in de stad. Ja, en Messi gaf 2 assists. Heeft hij goed gedaan. Hij scoorde zelf ook een penalty.
3: Leo Messi, the greatest of all time. About to take the penalty. Leo, goal! Goal! Thank you so much. Goal! For Argentina, the greatest of all time. Lionel Andrés Messi, the young boy from Rosario, who conquered the whole world and make a whole nation celebrate as they did never did in history, now receives the love of his country. Thank you so much.
0: Ja, zo gaat hij nog lang door hoor. Messi speelde 208 wedstrijden voor Argentinië. Hij scoorde 126 doelpunten. Hij gaf 7 assists. Hij is 39. Heeft nog een contract van 2 jaar bij Inter Miami in de Verenigde Staten. Maar voor zijn land heeft hij nu afscheid genomen. Ja, hij was ook zo groot bij Barcelona op een bepaald moment. Ik krijg kippenvel als ik het mag vertellen op de radio. Ja. Wauw, indrukwekkend.
2: Heel veel mensen waren aan het huilen, maar hij heeft wel zijn kans niet gepakt, hè?
0: Hoe heeft zijn kans niet gepakt?
2: Ja, ik had dan het publiek zo stilgelegd en dan gezegd: don't cry for me, Argentina.
0: Ja, maar hij is niet zo'n grote zanger als jij.
2: Heel funny hebben gevonden. Heel funny.

0: Fire to the Rain. Oh.
1: Een blik achter de schermen.
0: Oh, soms gebeuren de leukste dingen hier gewoon niet op de radio, maar achter de schermen. Er is een nieuwe versie van ons kookboek, waar iedereen liggen heeft in de kast. Mm-hmm. Van de mama of de oma. Jij hebt er zelfs één liggen.
2: Ik heb er zeker één ooit zelfs gekregen. Ja, ook, dat is gewonnen. Dat boek.
0: Ooit gekregen, nooit gebruikt. Hè? Dat is dat boek eigenlijk.
2: Dat is dat boek waarvan je denkt dat het net nieuw is.
0: Ja, ja.
2: Zo ongeopend is
0: wacht,
2: het.
0: Wat hier nu... Ach, dus er is een nieuwe versie. En de cover is bekendgemaakt. Die gaat begin 2027 uitkomen. En Anke sprak letterlijk, je hebt gehoord, is Sander de woorden uit. Nou ja, dat is, je hebt die nieuwe cover gezien van ons kookboek van Fern van de Boerinnenbond. Is dat prei, zei
2: ja,
0: jij.
2: Ja, ik wou dubbel checken. Ik wou geen fouten maken.
0: Ja, wat zou dat anders zijn? Courgetten, tomaten, bloemkool.
2: Kijk, prei, het lijkt ook, als je de cover ziet, Ferm trouwens, kookmodel trouwens, die prei. Ja. Maar als je het ziet, zou je kunnen denken... Pijpajuin en prei, google het mensen, het lijkt op elkaar.
0: Als dat pijpajuin is, dan moet je een brede mond hebben.
2: Dat
0: is prei, gewoon.
2: HR.
0: Dat jij dat woord ook wel weer kent, je kan het ook gewoon lenteuitjes noemen of bosuien.
2: Is dat hetzelfde?
0: Ja, dat is hetzelfde.
2: Sorry, een pijpajuin is leukste. Ik spreek het graag uit, ik heb het nog nooit gekocht.

0: je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
1: Hurman. Zet de puntjes op de O.
0: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
2: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
3: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
2: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
3: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
2: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
4: Oh, één advies vandaag, niet van de zon, want vanavond is ze weg. Dramatisch, maar het is zo, sorry.
5: Ja, het wordt herfst.
4: Het nieuws van 7 van Grim.
6: Goedemorgen iedereen. Er vallen weer meer verkeersdoden op in ons land. Honderden arrestaties in Frankrijk en Argentinië zwaait Lionel Messi uit. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen tegenover 2010 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Volgens Wies Kalles van de Fietsersbond moet de focus anders.
7: We zien dat er al lang heel wat van die zogenoemde moordstrookjes zijn en dat die nog niet altijd snel genoeg aangepakt kunnen worden. Dat komt eigenlijk ook omdat we ook nog andere nieuwe fietspaden aanleggen. Denk aan de fietsstelwegen. De vraag vanuit de Fietsersbond is om echt veel meer in te zetten op die onveilige fietspaden die er zijn.
6: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600 of soms 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Prater.
8: We zien dat daar heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
6: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient betaalt zelfs geen rente. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6.500 mensen opgepakt. Onze jonge rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo dus rechtstreeks door te stoten. De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. En Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte ook iedereen.
9: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias. Los quiero.
6: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië, is 39 jaar en heeft nog wel een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de Verenigde Staten.
10: Ja, je moet er van alles afscheid nemen van Messi, van de zomer ook. Het is uitzwaaien vandaag, Frank.
11: Het is uitzwaaien, dat is een feit. Nog eventjes gaan we wel kunnen genieten van het mooie nazomerweer. Met vooral 's ochtends toch nog redelijk zonnige periode. Na de middag begint dan de bewolking toch al toe te nemen. En ja, kort na de middag halen we toch nog een 23, 24 graden. En het is pas tweede helft na middag dat dan de eerste buien vanuit Frankrijk over het land gaan trekken. En dat kunnen felle buien zijn, hè, dus met eventueel onweer. Ook vanavond en vannacht overigens eerst buien, felle buien. Daarna gaat het ook nog regenen vanaf het westen. Dat bij temperaturen van om en bij de 9 graden. Morgen zitten we dan achter die regenzone. Dan krijgen we een beetje een mix van zonnige perioden, maar ook stapelwolken en buien die dus vanaf het noordwesten binnenkomen. Ja, en dan is het een pak kouder. Hè. 14 graden nog maar maximaal. En ook vrijdag 15 graden dan maximaal. En dan gaat het regenen vanaf het westen. Dus duidelijk een ander weerbeeld.
10: Herfst, krijgt, Frank. Herfst. Ja, herfst. Zo valt het wel samen. Ja, inderdaad. Ja.
1: Richting Antwerpen gaat het traag. Op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem verlies je 20 minuten. En 10 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen.
10: Oké, je zit misschien in de auto of je zit aan de ontbijttafel, maar als je nu op een 5 zou staan waar ik DJ, dan zou ik zeggen... Hey, alle handjes in de lucht! En we gaan zingen. Iedereen gaat meezingen nu zo meteen. All right.

0: Mag ze nu naar beneden doen?
1: Ja, Anneke is
0: drie minuten
1: beneden.
0: Die handen naar omhoog, omdat Sven het zo graag wil.
1: Maar goede sfeer.
0: Oké, zeg halleluja.
2: De ochtend van Jo. Elke dag van 6 tot 10.
1: Ja, ik vond het eigenlijk wel fantastisch gisteren. Het was echt van sing halleluja. Want we hebben nog eens, als kleine Belgenlandje, de Nobelprijs gewonnen. Maar dat is wel fantastisch, hè?
0: Ja.
1: Je kan dan zo zeggen van, oh ja, het zal wel.
0: Nee,
1: maar het WK voetbal, dat winnen wij niet. Maar dit hebben we toch wel weer. Het is fantastisch, echt.
0: Dat
1: fantastisch.
0: Is, wauw.
1: Weet je waarvoor ook?
0: Nee, ik heb het, als ik het lees, dan hoog energetische neutrino's in het heelal.
1: Neutrino's, nee.
0: Wat dan?
1: Is neutrino's, is dat juist?
0: Dat staat hier toch in de krant?
1: Het zijn een soort van spookdeeltjes. En die zijn zo minuscuul klein, dat ze overal doorheen gaan. En toen die man, die dat eigenlijk heeft ontdekt eigenlijk, toen die daarmee tevoorschijn kwam, Francis Halsen, die trouwens ondertussen al 50 jaar of zo in Amerika woont en daar aan de universiteiten les geeft. Toen hij daarmee tevoorschijn kwam, werd hij uitgelachen. Iedereen zei, maar jij bent gewoon gaga. Maar later bleek dat dan helemaal te kloppen. En die deeltjes gaan overal door ons heen. Terwijl wij hier zitten, wat is het, biljoenen van die deeltjes gaan dwars door ons heen.
0: Ja.
1: Zot, hè, eigenlijk.
0: Ja, dat is... maar dat fysica vind ik zoiets zo...
1: Moeilijk, hè?
0: Ik ga mijn petje te boven. Zo van, ik denk, oh, ik krijg koppijn als ik nadenk over wat die heeft uitgevonden. Maar
1: Maar ze moesten het ook in het nieuws van VTM. Ik heb wel moeten lachen gisteravond. Oh, het was zo goed. In het nieuws van VTM hadden ze Martijn Peters die het ook probeerde uit te leggen met een appel en een ei. En hij kan dat goed. En het was inderdaad nog niet zo gemakkelijk. Het is zoiets abstract. Maar ze waren ook, ja, wat moet je daar nog mee doen? Ze hadden een foto van die brave man van Francis Halsen, de Nobelprijswinnaar, afgeprint om in tienen rond te wandelen en te vragen. Want iedereen kent
0: die.
1: Sorry, maar alleen nee, dat was een spookdeeltje op zijn eigen. Niemand wist het, niemand herkende het, natuurlijk niet.
0: Ja.
1: Dat was het dan. Dan hadden ze ook zo... Ja, toen zei de burgemeester, misschien moeten we een standbeeld hier voor hem bouwen. Want ze hadden wel al een standbeeld dat de dingen... die Dancing with the Stars had gewoon... Bart Lemmelijn had dat gemaakt voor het programma van Sven de Leijer. Dat
0: dat helemaal niet op Bart Lemmelijn lijkt.
1: Nee, maar ze hadden al een standbeeld, nu misschien ook één voor de Nobelprijs. Ik dacht, je weet niet goed welke reportage dat je moet maken vanavond. Maar het leukste was toen ze naar het Atheneum zijn gegaan. Waar hij op school zat. 50 jaar geleden. En toen hadden ze een interview met een hele breed lachende fysica-leraar. Die heel trots was. Hè, dat er dus een

0: Dus ja, ja, nee. Hier zit er geen ertussen.
1: Ik ga niet van deze lichting komen. Oh, dan zit je daar schoon, hè. Ja. Maar, zo geëxposed worden. Hier zit geen bolleboos in de klas. Het gaat niet van hier zijn.
0: Maar wel sympathiek, zo een beetje met blozende wangstjes, een kalende leraar.
1: Ja, ja.
0: En gewoon, hij was op VTM Nieuws en zit er hier al een Nobelprijs weer naar binnen.
1: Nee. Yeah, yeah.
0: Ja, ik denk het niet.
1: Dan zet ik al mijn geld in dat het niet van deze lichting gaat zijn.
0: Brian Ford.

0: het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden en nu hier en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Motorhome of camperfan? Op het D-Car Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton.
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Ah, ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder, liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
6: Dat Imo!
7: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
8: Chelsea, Lenzi, komen eten.
7: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
9: Giks merkt je op.
10: Mode voor haar.
9: Voor hem.
11: En voor ons.
9: Bij Giks vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
11: Bij Giks.
9: Giks. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op giks.be.
11: Dat is giks.be, want...
9: Giks merkt je op.

0: voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt, 26% korting op spinazie van Boni.
1: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: gaat nog eens met die heupen komen schudden ergens rond de 1300. 1301 in onze top 2000, die weer start straks om 9 uur. Shakira, whenever, wherever. En dan uw beste vrienden.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Ja. Want dat zijn jullie, dat werken we al 11 jaar. Maar we zijn dit seizoen echt bezig dat luisteraars elkaar kunnen helpen als er iets is wat ze echt nodig hebben of als ze met een droom zitten of zo.
2: Yes, en we hebben aan de lijn Fabrizio. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Fabrizio, wij zijn met u bezig, hè? Volle bak al sinds gisterochtend. Uw kameraad Mario had een oproepje gedaan, want jij bent zeer slechtziend. Jij mag niet met de auto rijden, maar je had één droom, hè? Vertel eens.
3: Ja, ik wil toch wel eens achter het stuur kruipen en met de auto rijden. Ik vraag hier al een aantal jaar naar. En het lijkt toch goed te gaan komen nu.
0: Het lijkt wel goed te komen.
2: Ja, want je bent binnenkort ook jarig, dus voor jou zou dat het ultieme verjaardagscadeau zijn. Wij deden een oproep en daar kwam meteen een reactie op. Scott van Hooydonk van Jesco Auto Training School reageerde. En die beschikt over het ideale terrein om dat te doen.
0: Dat is ergens slipschool langs een A12.
2: Exact, in Puurs is dat.
0: Met veel ruimte om gek te doen, man.
2: Ja, echt ideale plek, check. Ja. Ideale auto hadden we nog niet, want je moet zo'n auto met zo... De passagier...
0: Als je te zot gaat doen dat er kan voor je veiligheid gezorgd worden.
2: Exact, dat hij ook pedalen heeft. En nu hebben we iemand aan de lijn van Rijschool Dirk in Mechelen en Brussegem. Goedemorgen, dag Wouter.
0: Hey Wouter.
4: Goedemorgen.
2: Hey, jij hebt een auto waarmee Fabrizio zelf gaat kunnen rijden.
4: Die hebben zeker een vast. En hij kan daarmee rijden en gelukkig wij ook.
2: Oh, dus Wouter, jij gaat naast Fabrizio zitten en jij gaat hem helemaal door dat parcours heen loodsen.
4: Ja, dat is de bedoeling. Dus de wagens die beschikken, zoals dat jullie ook zeiden, over dubbele bediening. Dus dat betekent dat ik naast hem kan zitten op de passagiersstoel en kan ingrijpen of dat nodig is.
2: Maar, en is dat dan handgeschakeld of automaat? Of kan je aan het stuur rukken?
4: Dat kan eigenlijk allebei, maar het lijkt ons veiliger om misschien voor handgeschakeld te gaan.
0: Waarom?
4: En misschien ook wel leuker.
0: Waarom? Ah, dan moet hij nog schakelen.
4: Ja, dat schakelen maakt het misschien net iets moeilijker, maar ik denk dat de beleving voor Fabrizio zo nog echter gaat zijn en leuker gaat zijn. En misschien, we moeten toch wel zien dat het veilig blijft, kunnen wij vanuit de andere kant makkelijker ingrijpen, bijvoorbeeld de koppeling induwen. Stel dat er dan toch iets gebeurt, kan er eigenlijk niks misgaan.
2: Ja, ik snap het wel. Jij wilt dat ook, Fabrizio, een echte versnellingspook. Hè? Wil het toch eens vast hebben in je leven, hè?
4: Ja, het moet echt zijn, ja.
0: Oké.
2: Maar hoe snel geregeld is dit? Fabrizio, ben je nu blij? Want ja, het gaat echt gebeuren. Je wilt toch nog, hè? Het is niet dat je nu een beetje met de pieper zit, hè? Je wilt het heel graag nog.
4: De persoon die langs mij moet graag willen.
2: Wouter, goede levensverzekering.
4: Zeker en vast, goede verzekering. Nee, dat komt in orde. Ook het terrein bij Jesco is ideaal geschikt om dat te gaan doen. Dus ik kijk er zelfs enorm naar.
0: Ah, ik ben wel een beetje, hoe rap denk je dat hij gaat kunnen rijden, zodat het nog veilig blijft? Hoe snel?
4: Dat is zeer moeilijk in te schatten. Dat is heel persoonlijk afhankelijk. Maar we gaan dat gewoon stap voor stap doen. En we gaan zien dat Fabrizio zeker die beleving kan hebben.
0: Ja.
2: Maar je klinkt al als een hele toffe instructeur.
0: En geduldig ook zo.
2: Ja,
0: we gaan wel. We moeten daarbij zijn en we willen dat zien hoe dat gaat.
2: Ik zal op de achterbank komen zitten.
0: Echt? Oh. Pas op, we houden u daaraan.
4: Dat kan.
0: Het is zoals
4: een examen.
0: Oh my god. Oké. Fabrizio, dat zal echt heis in het boekje zijn. Hè? Pas op!
2: Ik ben wel zo iemand.
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Sorry, hè.
0: Zelfs bij gewoon goedziende.
2: Ja, dat is waar.
0: Oké, we gaan dat regelen. Dankjewel. Heel tof, Wouter, dat je dat wil gaan doen. En Fabrizio, we gaan de agenda erbij halen. Dat wordt spannend.

0: die gaat er hoog in staan uiteraard in onze top 2000 ergens volgende week of zo. Straks beginnen we rond 9 uur, ergens rond de 1700. Daar zit hij, 1770 ergens zo. Maar dat is voor straks.
1: Het nieuws van 7:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers, nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister De Prater. Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. En onze jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo dus rechtstreeks door te stoten. Eerst nog zon, later meer wolken en nadien regen bij 22 graden. Morgen wisselen bewolkt en buien en nog maar 14 graden.
0: Ja, je zegt altijd zo dramatisch, maar het is wel waar, je hebt wel gelijk.
1: Moet het positief bekijken, eigenlijk kan je die herfstkleren aantrekken die al sinds eind augustus in de kast liggen. Richting Antwerpen gaat het traag op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, verlies je 1/2 uur. Een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een kwartier op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Ook nog een kwartier, overal een kwartier zeg, richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen. A12 tussen Londerzeel en Domein Levendalen een kwartier en een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Het cijfer van de dag.
0: Ah, alright. Ik weet of jullie aan de ontbijttafel zitten of niet meer. Want het gaat over dingen die we in ons mondje steken.
1: Hola.
0: 5,2 kilo per jaar, gemiddeld.
1: Oké. Okay.
0: De Belg.
1: Chocopasta.
0: Chocopasta, nee, dat is...
1: Speculoospasta.
0: Nee.
1: Charcuterie.
0: Dus jij meteen al wap op de pasta, op de pasta.
1: Ik ben aan het overlopen wat ik in mijn mondje steek.
0: La la la.
1: Wacht, is het ontbijt? Het is toch ontbijt?
0: 5,2 kilo eten we per jaar.
1: Aan het ontbijt.
0: Maar nee, dat heb ik niet gezegd aan het ontbijt.
1: Maar je zei, ik weet niet of jullie nog aan de ontbijttafel zitten.
0: Het gaat over eten. Het gaat over eten.
1: Dan is mijn gedachte direct ontbijt. Dus oké, iets anders. Iets
0: van 5,2 kilo. Je moet dat een keer omrekenen. Hoeveel dat dan is per week.
1: Wie van ons twee eet het meest?
0: Ja, dat zou ik nog niet zo zeker weten, eerlijk gezegd. Huh? Ja, dat weet ik niet zo zeker.
1: Is het lekker?
0: Ja, ik vind het wel lekker, ja.
1: Is het een ingrediënt? Ik bedoel, nee, is het een kruid of zoiets? Is het zoiets zoals zout of suiker?
0: Ah ja, wacht. Doe eens iets met dat cijfer. 5,2. We hebben 52 weken per jaar.
1: Ja?
0: Dus okay. dat betekent dat je dus eigenlijk 100 gram...
1: daarvan per week.
0: Per week eet.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Dus dat kan je al helpen. 100 gram. Dus reken dat dan nog eens een keer over 7 dagen gespreid. Dan gaat het eigenlijk over maar...
1: boter?
0: Een goede 10 gram per dag eigenlijk. 10, 12 gram per dag.
1: Is dat niet boter?
0: Dat is zo ontzettend veel. Het is ook niet boter. Nee. Je zou eigenlijk ervan uitgaan, en daar gaat het gesprek over gaan, je zou ervan uitgaan dat dat eigenlijk veel meer zou zijn.
1: Is het gezond of niet?
0: Ja, dat zal ook wel interessant
1: zijn. Ja, dan is het ook suiker. Het gaat suiker zijn.
0: Nee, het is niet suiker. Het is niet niks.
1: Peper.
0: Het is ook niet peper. Dat zou heel...
1: Kurkuma.
0: Nee, kurkuma.
1: Daar ben je niet in zijn huis.
0: Nee, dat dacht ik al.
1: Zo maar, zeg
0: help Anke eens even.

0: zoals wij ons zeiden, uitgeslierd. Uitgekleed op de dansvloer en Never Gonna Not Dance Again. Pink.
1: Het cijfer van de dag.
0: Alright, het belangt jullie allemaal aan. Want ik schrik eigenlijk van het cijfer, dus we moeten het gaan checken. Ik vind het aan de lage kant. 5,2 kilo, ik had echt veel meer verwacht. Ja? Ik snap het niet. Ja, ik snap het eigenlijk.
2: Maar het is dus eigenlijk, was het 10 gram of zo, zei je?
0: Ja, maar als je begint om te rekenen, is het, ja, het is 12, 13, 14 gram. Maar ja, dat is niet veel, hè.
2: Oké.
0: Dat is echt weinig.
2: Er komt van alles binnen. Er komt ook binnen tandpasta.
0: Ja, nee, dat
2: maar
0: is...
2: Maar dat is het niet. Het is iets om te eten, hè?
0: Ja, inderdaad.
2: Chocolade.
0: Chocolade.
2: Vlees.
0: Vlees.
2: Oh, dat kan allemaal niet, hè. Aardappelen. Boter. Ja. Geraffineerde suikers.
0: Nee.
2: Speeksel. Je eigen speeksel. Neusvocht, ja. Mensen sturen ook zo'n dingen, hè. Honing in de yoghurt. Olijfolie. Zout komt ook heel vaak binnen. Ja, is het niet zout dan? Het is niet suiker, zei je, het is dan zout.
0: Wacht, kijk, ik wil even dat je meegaat in de redenering. Jij ook, beste luister. Dat is ongeveer 100 gram per week. Dan denk je, weet wat dat is, 100 gram?
2: Ja, dan zie ik 5 schelletjes kippenwit voor mij.
0: Hey, zout zou dat heel veel zijn, hè? Zout zou dat heel veel zijn, hè? Ja. 100 gram, dat is dan eigenlijk een tiende van een kilo zout. In uw eten smijt, dat zou zeer ongezond zijn. Dus ja, maar bij vlees denk jij, dat kan. Bij vlees kan het niet, hè?
2: Nee.
0: Dat is te weinig, hè?
2: Te weinig.
0: En bij chocolade kan het ook niet, hè? Dat is ook te weinig, hè? Maar 100 gram per week, dat zou niet kunnen.
2: Alles is te weinig.
0: Ja, weet je wat? Het is chocolade. Het is chocolade. Maar 5,2 kilogram per jaar chocolade.
2: Ja, maar dat is dan omdat sommigen het gewoon niet in hun bakken steken en anderen non-stop.
0: Ik weet niet hoe het komt. Zoals ik doe meer.
2: Maar dat is... Waar hebben ze dat gedaan? In een diabeteskliniek waar ze dat niet mogen eten?
0: Wij vragen dat Dominique persoonlijk zo.
2: Dat kan toch niet?
0: Ja.
1: Vanavond bij VTM pak Denzel uit met een gewaagd cadeau in Blind Getrouwd. En bij VTM 2 een speciale erfenis van een spookjager in Ghostbusters Afterlife. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in de voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
4: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
5: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
7: Voilà, ons huis is verzekerd.
6: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Zeg, schat.
7: Ja?
8: Die badkamer, daar is een lek geweest.
7: Oei.
8: Dat is een zwembad. Wat nu?
7: Oh, ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
11: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippen chipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
14: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
1: Keukens Beemsterkaas.
4: Lekker, echt lekker.
15: Sven en Anke.

0: Het is Madonna, Papa Don't Preach. En nog een uur en een kwartier. En we zitten weer in top 2000 land. De derde dag.
1: Het cijfer van de dag.
2: Ja, we snapten het eigenlijk allemaal niet zo goed bij de redactie toen we het zagen. 5,2 kilo chocolade zou de Belg eten per jaar. Dat lijkt zo zeggen heel veel als je dat samen ziet. 5,2 kilo, maar over een jaar gespreid is dat een goede 100 gram. Een kleine chocoladereep per week. Jij zegt dank.
0: Maar dat kan toch niet? Ja, ik ben het type, ik stop aan een tankstation en ik koop gewoon al minstens 1 reep. En ik heb gezien, dat is 45 gram. Ja. Dus ja, mij hebben ze ook niks gevraagd over dat onderzoek. Want anders waren die cijfers duidelijk anders.
2: Dominique Persoon, onze chocoladekoning van België, van de Chocolate Line in Brugge en zo'n beetje van overal eigenlijk. Dominique, goedemorgen.
0: Hallo.
3: Hey. Goedemorgen, dat is van de Hank. Goedemorgen.
2: Ja, 5,2 kilo, heeft dat misschien te maken, is dat aan het zakken, dat cijfer, hoeveel we er consumeren? Heeft dat te maken met het feit dat ja, chocolade is wel meer en meer een luxe product aan het worden? Het is duurder en duurder aan het worden, Dominique.
3: Wel, de basis van chocolade is natuurlijk cacaobonen. En die zijn natuurlijk wel enorm gestegen de laatste jaren. Wat misschien ook niet slecht is, want daardoor krijg je de cacaobonen een betere prijs voor een product. Want je moet toch het hardste werken voor een reep chocolade. Maar ja, het is een feit. Maar gelukkig, ik denk dat we wel heel veel chocolade verkopen en dat er heel veel chocolade ons land verlaat.
2: Ah ja, ja. Ja, maar ja, je zit ook in Brugge bijvoorbeeld, jij. Dat is niet normaal, hè. Dan denk ik, hoe kan dat nu dat daar honderden chocoladewinkels naast elkaar zijn in Brugge? Allee, honderden is veel, maar toch op elke hoek van de straat is er wel eentje, hè?
3: Ja, het is natuurlijk een beetje de specialiteit van ons land. En Brugge is natuurlijk een toeristische stad. En ik denk, ja, als je ervoor daarna naar Amsterdam gaat. Allee, als ik dan denk aan mijn madame, die neemt altijd tulpenbollen mee als ze van Amsterdam komt.
2: Ik dacht dat je zou zeggen wiet.
3: Dus is ook ergens een
2: souvenir. Ik dacht dat je zou zeggen wiet, maar ah, tulpenbollen.
0: Want dan misschien ook, maar dat moeten we niet per se hier zeggen.
2: Ja, nee. Ik snap het helemaal. Ja,
0: ja maar ja, ik vind jouw chocolade heel lekker, Dominique. Want eigenlijk ben ik zo van de chocolade die chocolatiers verschrikkelijk vinden.
2: Wat is dat?
0: Zo. Ja, ik ben van de witte Sinterklaasjes en zo. Ah, daar haten jullie toch als mensen dat zeggen, hè? Toch?
3: Nee, helemaal niet. Een goede chocolatier is een koffie aan man, die kan met alles leven. Okay. En zelf in de witte chocolade heb je ook hele goede kwaliteit chocolade, hoor, geloof me.
0: Wat is jouw favoriet eigenlijk? Wat denk jij van, oh, dat kan je me echt gelukkig mee maken als ik dan mijn mondje stop? Hemels.
3: Ah, van mij hangt dat af van het moment van de dag eigenlijk. 'S morgens heb ik graag melkchocolade met mijn pistolet en een goede laag boter erop. En dan een beetje melkchocolade tussen mijn pistoletje. Heerlijk.
2: Ja.
3: En als ik s'avonds naar televisie kijk met een glaasje wijn, dan krijg ik een heel mooi bittere chocolade. Dan kan je daar echt de plezier mee doen.
2: Ja, ja, maar
3: dat is een beetje zoals een zak chips eigenlijk. Ja. Een stuk chocolade bij een televisie.
2: Alright, oké, okay, perfect. Is het eigenlijk gezond? 5,2 kilo chocolade per jaar eten? Jij gaat natuurlijk ja zeggen. Dat is als aan een brouwer vragen. Is het gezond om nog een pintje te drinken? Maar is het gezond? Heb jij daar aanwijzingen voor dat het kan?
3: Wel, ze hebben de laatste jaren heel veel studies gedaan naar de gezondste producten. De producten met de meeste antioxidanten ter wereld.
2: Ja.
3: En daar zijn natuurlijk heel veel groenten bij. Tomaten staat heel hoog. Maar helemaal bovenaan staat chocolade. En dan natuurlijk wel bittere chocolade. Hele donkere chocolade. Want ik ga je zelf nog iets anders zeggen. We hebben klanten bij ons. Die eigenlijk doorgestuurd worden door een oncoloog.
2: Mooi.
3: Dus door de kankerspecialist. En dan vooral voor prostaatkanker bijvoorbeeld. En op aanraden van de oncoloog moet ze elke dag een mooi stukje bittere, heel bittere chocolade
2: eten. En hoeveel procent is dan de hele bittere dat het gezond wordt? Want ja, een keer boven de 80 vind ik het wel lastig worden, hoor.
3: Ja, maar het is natuurlijk te zien. Hè. Meestal is het rond de 75 dat ze een mooie bitterheid. We hebben in de winkel wel 90 of zelfs nog ietsje meer, 95. Maar dat is dan meer chocolade om te verwerken in bijvoorbeeld stoofvleessaus of een wildsaus of noem maar op, zoiets.
2: Hey, maar dat je door de kankerspecialist naar de chocolatier wordt gestuurd, dat is toch dat
3: en
2: onthouden
3: ik heb
2: van vandaag?
3: Die achter bonen.
2: Die wat?
3: Ja, en klanten die achter bonen komen, pure geroosterde boontjes.
2: Op de kouwe.
3: Dus wij roosteren zelf en dan mengen ze dat met een granola of een vervanging van nootjes op een slaatje met gegeten kaas, zo'n beetje crunchy erop. Er zijn echt heel veel gezonde.
0: En zo maak je toch heel de wereld in feite blij, hè, Dominique Persoon.
3: Ik probeer.
2: Blijven proberen, vriend. Maar heel tof dat we hier nog eens aan de lijn hebben gekregen. Dominique Persoon van de Chocolate Line.
3: Met veel plezier.
0: Doei.
3: Ciao.

0: koop van chocolade gaat stijgen vandaag. Ze gaan goede cijfers halen, de chocolatiers en de supermarkten. Weet je, we gaan nog alleen, want veel discussie over de favoriete kleur. Bruin, wit, zwart, even in de app gesmeten. Dat jullie kunnen zeggen wat je favoriete kleur is. Wat ga jij aanklikken? Favorieten.
1: Wit.
0: Wit. Sander?
2: Bruin.
0: Oh, we zijn goed verdeeld. Ik zwart.
1: Ja,
0: we zijn goed verdeeld. Zwart.
1: Alle kleuren bruin, van de regenboog.
0: Oké. Okay.
1: Geen racisme hier.
0: Laat het even weten via de app van Joel. En eens horen wat jullie favoriet is, beste Joel.

0: Ook eentje uit de top 2000, Little Lies van Fleetwood Mac. Ja, het is lekker stond dat je bij de ontbijttafel kan tevoorschijn toveren. Chocolade, jullie zijn aan het gaan via de app van Joe. Ja, Sinterklaas, die komt er toch binnenkort weer aan. De cijfers even van onze tussenstand, hè, van onze poll. Wat is je favoriete chocolade? Ja, absoluut, Anke, jij zit keihard in het verliezende kamp.
1: Ik weet het,
0: 1
1: altijd.
0: 1 op de 5. 20% van de luisteraars vindt witte chocolade de beste.
1: Ja.
0: En dan is het, bruin staat met 36%, beste Sander, op de tweede plaats. Maar de meerderheid, nu zelfs met 45% van de mensen, gaat voor de zwarte chocolade. Dus bijna de helft van de mensen gaat voor zwarte chocolade.
1: Dat had ik niet zien aankomen.
0: Weet je wat heel lekker is?
1: Want ik krijg dat zelfs niet binnen, zwarte chocolade.
0: Een goed pistoleetje met een laag boter, daar zeer donkere fondant hagelslag en een glas koude witte melk daarbij.
1: Ik vond jou zeer discriminerend. Ik heb het jou gezegd toen we de poll aanmaakten. Ik zeg, je vergeet iets. Wim, goedemorgen.
0: Wat vergeet ik?
2: Goedemorgen.
1: Ja, Wim, jij zegt, jij herkent je niet in de poll, want jouw favoriete smaak zat er niet bij, hè? En dat is...
2: Ruby.
0: Wat is Ruby?
1: Ruby is roze chocolade.
0: Ah, ja, ik zag er wel eens
1: en
0: in
1: dat
0: de winkel
1: liggen. De Callebaut heeft dat ontwikkeld. Dat is een officiële smaak.
2: Ja.
1: En dat is ook erkend als officiële
0: dat
1: smaak.
0: Dat is een soort van vermomde LGBTQ-versie van witte chocolade.
1: Maar nee,
0: jongen.
1: Maar nee, kijk, weet je wat jij eens moet doen? Jij moet eens naar Chocolate Nation gaan. Dat is het chocolademuseum in Antwerpen.
0: Ja.
1: Daar, dan leer je de geschiedenis van de chocolade op een interactieve manier. Maar dat is... En, wacht, op het einde mocht je proeven à volonté.
0: Ja, maar uit Dubai komt er ook groene chocolade.
1: Maar dat is niet. Dat is, jongen, dat is iets anders. Dat is iets helemaal anders. Maar bon, nu klink ik hier als brilsmurf die het beter weet. Maar het is wel echt zo. Het is echt zo.
3: Ik haat roze chocolade!
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
5: Ego Keukens.
4: Open deze zondag.
6: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
7: Patsers for life!
6: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Goed, al de chocolade even wegslikken en dan nu het echte nieuws van de wereld tot ons nemen. Het nieuws van 8 uur met Grim.
9: Goedemorgen allemaal. Er vallen weer meer verkeersdoden. Het gaat beter met de ter dood veroordeelde Christa Pike en onze jonge rode duivels gaan naar het EK. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer, voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode vorig jaar. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers, nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
10: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn, als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
9: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. De kans bestaat dat niet elke gemeente binnenkort nog een postkantoor zal hebben. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bpost moet vanaf volgend jaar 50 miljoen per jaar besparen. Bevoegd minister Mats kijkt daarom naar het aantal postkantoren. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Prater.
11: We zien dat daar heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
9: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient betaalt zelfs geen rente. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op. En ook alle executies voor de rest van dit jaar in Tennessee zijn uitgesteld. Onze jonge rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort de bondscoach Gilles Swerts.
7: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd, want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
9: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. En Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0, Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte ook iedereen.
12: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias, los quiero.
9: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 jaar en heeft nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de Verenigde Staten.
1: Frank, vandaag moeten we doen van leef alsof het je laatste zomerdag is, hè?
13: Ja, inderdaad. Daar komt het eigenlijk op neer. Vandaag nog heerlijke temperaturen. Na een frisse start wordt het toch nog 23 of 24 graden op vele plaatsen. Eerst gaan we vrij mooi weer hebben. Dus wat hoge wolkenvelden, dat wel. Maar af en toe ook nog wel wat zon. Maar het is vooral later in de namiddag. Hè, dan gaat de bewolking echt toenemen vanaf de Franse grens. En nog voor de avond kunnen dan de eerste buien de grens oversteken. Dat zijn felle buien. Dus vanavond zeer wisselvallig. Met dus later ook nog regen die binnenkomt vanaf het westen. En morgen, ja, dan zitten we daar achter die regenzone. En hebben een noordwestcirculatie. Dat wil zeggen dat er dus noordzeebuien tot bij ons kunnen komen. En dat het een pak kouder gaat zijn. Hè. Dus een koude wind gaat er staan en dat bij 14 graden. En vrijdag 14, 15 graden ook met toch wel vrij snel regen die binnenkomt vanaf het westen. Dus de herfst is toch wel in aantocht.
1: Richting Antwerpen gaat het traag op de E313 tussen Herentals-West en Borgerhout verlies je een half uur. Ook een half uur op de A12 tussen Boom en Wilrijk. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier. Een half uur richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Grootbijgaarden door een ongeval. Tussen Bert en Mens en Steven-Schoorjoe een kwartier. 20 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. En nog een half uur op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen.
0: We hadden net over roze chocolade net nog voor het nieuws van 8 uur. Ik weet niet als je wel eens binnenkijkt in de studio. We zijn hier roze cola light aan het drinken. Die blikjes die zijn nu helemaal roze. Heeft te maken met Think Pink. En daar moeten we het zo meteen eens even over hebben. Niet over de cola light, maar wel over die maand die nu bezig is. Think Pink, borstkanker. Het overkomt veel te veel mensen. En niet alleen vrouwen. Echt niet. Daar gaan we het dus over hebben zo meteen.

0: Het zal in de laatste week van onze top 2000, die trouwens eergisteren gestart is, onze nummer 569 worden. Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. En straks na Rictor, zo'n 50 minuutjes, beste vrienden. Dag 3 hier bij Joe.
1: Sven en Anke. Oktober is de roze maand, de borstkankermaand, een heel belangrijke maand. En een dikke, dikke boobieknuffel voor iedereen die dat van zeer dichtbij beleeft. Of van ietsje minder dichtbij. Maar ik denk dat er op dit moment niemand is die nog nooit in aanraking geweest is met borstkanker in de familie.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Bij jezelf. Je laat het checken. Een collega, een vriendin, iemand verloren. Het is waanzin hoe dichtbij die borstkanker bij vrouwen voor iedereen is. En ja, heel moeilijk denk ik altijd als je dat dan nog hoort, maar we moeten erover praten en we moeten er voor elkaar zijn. En vandaag is een speciale dag, want vandaag is het eigenlijk dag van de borstkankerman.
0: Ja, bij mannen komt het ook voor. Ja, want je denkt altijd, zoveel vriendinnen inderdaad, en als je wat ouder wordt, dan voel je het vaker en vaker in je omgeving. Ik ben ook zo mee te doen met al die mensen die daar tegen vechten.
1: Wezenlijk.
0: Maar dan denk je, ja, dat is iets van vrouwen. Dat is iets van, maar dat is niet alleen van vrouwen. Ook bij mannen komt dat voor en vaak worden die signalen minder goed herkend en is de diagnose daardoor later, dus gevaarlijk. Wij vroegen aan Sivilay Altintas van het UZA, dat is een dokter, hoe vaak komt borstkanker eigenlijk voor bij mannen?
2: Ongeveer 1% van alle borstkankers komt bij mannen voor, dus dat is wel een laag percentage. In België gaat het jaarlijks om ongeveer 100 à 150 mannen.
0: Ja, maar toch 100 à 150. Ja, waarom wordt het zo laat ontdekt bij mannen meestal?
2: Dat is vaak omdat mannen niet verwachten dat ze borstkanker kunnen krijgen. Het is inderdaad een zeldzame aandoening, maar het bestaat wel, zoals ik eerder heb gezegd. Een knobbel wordt daardoor soms genegeerd of men denkt eerder aan iets onschuldigs. Ook bij zorgverleners staat borstkanker bij een man minder snel bovenaan de lijst van mogelijke diagnoses.
0: Ja, jullie vrouwen weten dat je jezelf moet controleren en laten controleren. Bij de gynaecoloog is dat zeker?
1: Of bij de huisarts kan ook. Hè.
0: Ja. Maar moeten mannen dat dan ook gaan doen?
2: Er is voor mannen geen algemeen bevolkingsonderzoek of systematische screening zoals we die kennen voor de vrouwen. Maar ik zou mannen wel aanraden om alert te zijn op veranderingen in hun borst. Als je een nieuwe knobbel of een andere opvallende verandering voelt of ziet, laat die dan zeker onderzoeken door je huisarts. Zeker wanneer er borstkanker in de familie voorkomt of er sprake is van een erfelijke aanleg zoals een BRCA-mutatie, dan is een extra opvolging zeker noodzakelijk.
0: Oké, wauw. En de vraag, natuurlijk de belangrijkste vraag, is dat bij mannen goed behandelbaar?
2: Absoluut. Wanneer borstkanker bij mannen vroeg wordt ontdekt, zijn de behandelingsmogelijkheden en de kansen op genezing vaak goed. De behandeling lijkt grotendeels op die van de vrouwen en is afhankelijk van het type en het stadium van de kanker. Omdat de borstkanker bij mannen vaak hormoongevoelig is, speelt hormonale therapie daarbij een belangrijke rol.
1: Amai, dat was nu toch eens interessante informatie.
0: Ja,
1: heel veel mensen weten dat toch niet, hè?
0: Nee, ik wist dat

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
4: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
5: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
4: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
6: Dat's 24.
7: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
13: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
12: In Libelle naar...
13: De 5 beste looks van nu.
12: In Feeling of naar...
13: De hotste adresjes in je buurt.
12: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.

0: bij Zelfbouwmarkt keukens om in te roepen.
1: Chelsea, Lindsay, kom en eten.
0: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
3: Discamania, media bij Carrefour.
4: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Krevel.
6: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
5: Krevel. Leef beter.
7: Ramen, deuren, veranda's.
8: Leenaars Aluminium.
9: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Maar jongens, toch wat een goede ochtend is dat. Nog een goed half uurtje en we gaan de top 2000 induiken, dag 3. En dan hebben we nu Genesis, I Can Dance. En zometeen komt Soul Sister eraan, The Way to Your Heart. En daartussen nog een classic in ons programma.
1: Advocaat van de duivel.
0: Rick Tops.
2: Ah, ja. Yes, Ricky T in the house met een dilemma van een luisteraar. En
0: ja, inderdaad.
2: Heftig dilemma. Het is ook zo'n dilemma dat niet heel vaak voorkomt. Want het is wel
0: heel vaak?
2: Niet vaak.
0: Ah, nee, dat denk ik
2: niet. Want het betreft een toevalstreffer. Maar je gaat wel meteen de feels voelen van wat je ermee zou doen, denk ik. Rick Tops.
3: Ja, het verhaal komt van Ellen. Hè? En ze zegt, deze zomer werd ik op een festival lastig gevallen door een man die plots mijn heupen vastnam en me op mijn poep kletste.
0: Nou, een vies peuk eigenlijk, hè? Want ze was er wel van onder de indruk. Het is een lange mail die ze gestuurd heeft.
3: Wel, en ze zegt ook, ik was helemaal in shock. Ja. Dus het was toch niet direct de meest elegante man. Enkele weken later vertelde mijn beste vriendin dat ze de man van haar leven had leren kennen en hem tijdens een etentje aan mij wilde voorstellen. We hebben afgesproken en toen ze samen het restaurant binnenkwamen, kon ik mijn ogen niet geloven. Het was de man die mij op het festival lastig had gevallen.
0: Een misbruiker.
3: Ik was zo verbaasd dat ik eigenlijk niks gezegd heb tijdens dat etentje. Maar nu worstel ik toch met de vraag, zeg ik mijn vriendin wat er is gebeurd? Of, andere mogelijkheid, zwijg ik om haar geluk niet kapot te maken.
0: Nee, dat moet je zeggen.
2: Geen dilemma.
0: Zeggen.
2: Zo, maar ik had het al tijdens, als die binnenloopt en ik ben 100% zeker dat het die vetzak is, zou ik het al hebben gezegd. Want waarschijnlijk had ik ook al tegen mijn vriendin gezegd, weet je nog, op Pukkelpop, toen werd ik lastig gevallen,
0: Dat ben jij!
2: Dat is hem, de vuile dader.
0: Aan tafel?
2: Ik kan dat dan ook niet laten, omdat ik zou ook zo verrast worden dat ik het ook niet kan verstoppen en het moet zeggen.
0: Ja, maar dat vind ik dan wel misschien een goede strategie. Want wacht, hè, ik vind wel, dat was op een festival. Hè, dat was, en dat is een paar maanden later. Ofwel ben je er echt 100% van overtuigd dan dat hij het is. Maar ik kan me ook voorstellen dat je een andere situatie uit de context getrokken, kom je die tegen. Je bent helemaal in je verhaal psychologisch voorbereid op de man van haar leven.
2: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat je niet meteen...
2: Halverwege, en dat je dan denkt, wacht.
0: En dat je dan wel zo duidelijk, ik zou niet enorm hard, enfin, ik ben geen vrouw die ooit misbruikt is, maar ik kan me voorstellen dat je niet meteen heel hartelijk dan tegen hem bent. En dat je als hij naar het toilet is, of zo weet ik veel wat, dat je zegt, sorry maar, we zitten hier met een huge problem. Mm-hmm. Ik moet dat met jou bespreken. Maar bespreken, uiteraard.
2: Ja, uiteraard.
0: Ik bedoel,
2: ze kent hem nog maar net. Je moet daar toch behoeden voor een vieze, vuile vetzak.
0: Maar is er iemand van onze luisteraars, ik wil even vragen, die daar anders over denkt?
2: Ja, die dat niet zou zeggen. Dan ben je een slechte vriend of vriendin.

0: Soulsister. En dat vond hij, The Way to Her Heart. Dat hart van je vriendin, maar The Way to Your Bips had hij ook al gevonden. Op een festival een tijdje geleden, wat moet je daarmee doen? Er komen kei veel berichten binnen.
1: Kim stuurt, wow, dat is het moment om eens, zoals in de film, een glas wijn over die mand te kappen en dramatisch recht te gaan staan en te roepen, jij vieze vuile vetzak!
0: Oei, maar dat is
1: wel... Dat is een optie van Kim.
0: Ja, maar die vriendin had wel al gezegd dat ze verliefd was op hem, de man van haar leven. Ja, je gaat het toch subtiel moeten aanpakken, denk ik, hoor. Je kan ook zeggen, zegt iemand, je kan ook vragen aan die man, heb jij niet toevallig een tweelingsbroer die soms wel vuil manieren heeft?
1: Ah!
0: Het is niet dom,
1: ja, ja, ja, ja, ja. Dan heeft hij nog de kans eigenlijk om daar te zeggen van...
0: Ja, te doen. Ja,
1: sorry,
0: ja,
1: ja, ik was dronken.
0: Of
1: whatever.
0: Hij, of hij heeft er echt een.
1: Ik ben zelfs een zesling.
0: Ja. Caroline die heeft net iets anders, maar iets soortgelijks meegemaakt.
2: Ik heb ooit een man, allee, toekomstige man van mijn vriendin gehad, die mij een bericht stuurde om te vragen dat ik geen trio wou doen met hun.
0: Oh, wow.
2: Vlak voor hun huwelijk.
0: Oei.
2: Ik was uitgenodigd op het feest. Ik wist van niks. Ik heb het daar ook nooit niet durven zeggen. Maar ik heb eigenlijk ook de vriendschap stilaan afgebouwd. En ik heb eigenlijk tot nu geen contact meer met haar.
0: Oh, wauw. Okay.
1: Wat een verhaal, zeg.
0: Ja, wat een verhaal. Goed, laat maar komen jullie reacties.
1: Het nieuws om 8:30 nog van Grim.
3: Goedemorgen. Premier Wever wil dat we volgend jaar al netto meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder dan eerst gepland, dat schrijft HLN. De Wever zou zo vooral de MR tevreden willen houden tijdens de begrotingsgesprekken die straks hernemen. De vervroegde belastingverlaging zou ons land wel zo'n 7,5 miljard euro kosten, net nu de federale regering 10 miljard wil besparen. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer, voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode vorig jaar. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. En Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. Eerst nog zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien. Temperatuur rond 23 graden vandaag. Morgen zon en buien en nog maar 14 graden.
0: Oh, Danny zeg. Danny zegt, oh jee, wat een trauma. Op een festival even bij de heupen en een tik op de poep, als het dat maar is. Ja, sorry. Oh, maar Danny, dat
1: sorry,
0: gaat
1: maar...
0: Niet.
1: Nee. Allee. Ik ben nu samen met Tom, maar ik had het toch graag geweten van een vriendin. Stel dat het ooit gebeurd zou moeten zijn, ik had het echt willen weten.
0: Ja, ja,
1: en dan zou ik ook, dan was het al gedaan. Had ik geen kinderen nu. Enfin, richting Brussel, E40 tussen Aalst en Bijgaarden. Verlies je door het ongeval 40 minuten. Een kwartier tussen Bertemens en Stevenswoluwe. Richting Antwerpen, E313 tussen Hasselt-Zuid en Lumme. Verlies je door een ongeval 40 minuten. Een half uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En nog file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Een half uur.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
0: Oh, zeg. Er komen heel interessante visies binnen. Even gaan we verder praten. Na Kylie Minogue, In Your Eyes.

0: Minogue en In Your Eyes. Het dilemma van vandaag, Rictors.
1: Ja, Ellen wordt op een festival lastiggevallen door een man die haar bij de heup grijpt en op haar poep slaat. En even later wordt ze uitgenodigd door haar beste vriendin die haar nieuwe liefde wil voorstellen. En wie blijkt dat te zijn? Die man,
2: de viespeuk.
3: Ja, die man, want inderdaad, wat Sven daar straks zei, die mail was uitgebreid, ze was daar echt niet goed van. Ze werd daar echt gepakt aan de heupen. Allee, het was niet zo een tikje, hè. Het was echt zo laten zien van... Dus wij zijn het er toch over eens dat we dat niet leuk vinden, dat we dat niet doen. Ik meen het, ik zou geen man willen die dat zou doen, echt niet. Maar heel veel mannen sturen van, och, dat kan toch geen kwaad. En heel straf, heel veel vrouwen sturen dat ook. Zoals een naamgenoot van mij, Anke, die zegt... Best zwijgen. Het is de tijd van vandaag. Ik zou het niet tegen mijn vriendin zeggen. Moest ik alle mannen slecht praten... die in de jaren 80 op mijn poep geslagen hebben... jongens toch, daar begin ik niet aan. Vroeger lachten we daar eens mee. Niet iedere man is slecht.
0: Ja, ja, maar in de jaren 80. We zitten wel nu in de jaren 80. Hè. Sophie, goedemorgen. Jij zit ook een beetje in dat kamp, hè?
4: Goedemorgen. Ja, ik zit inderdaad ook een beetje in het kamp van de naamgenoten van Anke. Nu, waarschijnlijk ook wel mijn leeftijd. Ik ben 55, dus ook jong geweest en uitgegaan in de jaren 80. Ik zou dat wel tegen mijn vriendin zeggen, maar om daar nu het drama van te maken... ten eerste is al de vraag, heeft die man dat gedaan voor... Was hij al samen met die vriendin?
0: Denk
4: of was hij nog vrijgezel?
0: Dat is toch vrijgezel, maar
4: als
0: ja.
4: Als hij nog niet samen was met die vriendin, zou ik wel eens zeggen van... Maat, dat was wel bijzonder ongepast. En ik hoop dat je dat nu zeker niet meer doet, nu dat je in een vaste relatie bent. Maar om naar nu het... Dat van dat triootje vind ik bijvoorbeeld veel van een heel andere orde.
0: Veel erger of wat?
4: Dat vind ik toch wel veel erger, dat iemand vlak voor zijn huwelijk... een trio gaat voorstellen bij iemand die nog vrijgezel is, en laat het ons daar wel eerlijk over zijn, zich bijzonder ongepast gedraagt, is toch voor mij van een andere orde.
0: Maar Sophie, maar ik wil er wel toch de nuance even bij zeggen, want dat vergeten we nu eigenlijk, hè, dat het meisje waarover het gaat, dat als heel chockerend had ervaren. Dat is toch een belangrijke nuance. Jij vindt het dan misschien niet zo erg, fair enough, maar zij vond het echt totaal ongepast.
3: Misschien had ze het ook wel tegen die vriendin verteld, hè, dat ze dat verschrikkelijk vond, en dan is dat die keer dan kan je toch bijna niet anders dan het toch gewoon zeggen van... Ik moet u iets zeggen. Weet je nog, in de zomer, dat is gewoon die event.
4: Dat is inderdaad wat ik ook zei, dat ze dat zeker tegen haar vriendin zegt. Zeker als dat voor haar zo ingrijpend was geweest. Dan kan ze dat best tegen haar vriendin vertellen. En dan is het aan haar vriendin om te besluiten van... Ja, ik wil met die kerel verder of niet.
0: Ja, okay.
4: Maar de
0: sowieso.
4: Omstandigheden zijn... Zoals ik zeg, ik denk dat dat een beetje het leeftijdsverschil is.
0: Zeker.
4: En de periodes waaruit we komen. Ik zou daar dat drama niet van maken, maar ik denk dat wij misschien in onze tijd op een festival, als de ene zoiets deed, al veel rapper geneigd zouden geweest zijn van ons om te draaien en die eens even een goede saflet te geven.
0: Ah, maar dat vind ik ook wel heel goed. Trouwens, Sophie, ondertussen zijn er al 4 billenkletsers die zich aangemeld hebben en die jouw adres vragen.
5: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
6: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
5: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
6: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
5: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
6: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
8: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
10: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
11: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: De Mistje Dutchess van Connections.
15: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
16: Doe me, gemist.
17: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
18: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
19: Code Yellow!
20: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
21: Dat is goeie business. En pleasure.
20: Info op telenet.be.
21: Ja, dat wordt weer overwerken.
22: I beg your pardon.
23: Samen aan tafel.
22: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
23: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
22: I love the witloof van de Lunch Garden.
24: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.

0: voor morgen de herfst begint, is dit ideale soundtrack. Richie Poveri en Sara Perchettiamo en...
1: Advocaat van de duivel.
0: Nou, kort samengevat als ik mag, Rick Tors. Een luisteraar van ons is op een festival betast, aan de heupen vastgenomen, op de billen gekletst. Ze vond het heel traumatisch. Ze vond het echt niet leuk. En kort daarna zegt haar beste vriendin, we moeten samen gaan eten. Ik heb de man van mijn leven ontmoet, komen die binnenwandelen. Blijkt dat die viespeuk te zijn. En nu heeft ze daar niks van gezegd, maar ze zit daarmee. Ze zegt, ik moet die vriendin eigenlijk verwittigen.
2: Heel veel meningen zijn binnengekomen via de Joe-app. Het ging alle kanten op. Gelukkig vindt de grote meerderheid het ongepast om een vrouw op de billen te tikken.
0: Ongevraagd.
2: En om gewoon, bij de heupen vast te grijpen als je passeert om naar het toilet te gaan of zo. Nou dan, dat weten we wel. Maar iets anders is, hè, nu komt de nuance, zeg je het tegen je vriendin die smoorverliefd is en die echt denkt dat ze de vader van haar toekomstige kinderen gevonden heeft.
0: Ja.
2: Hoe gaat die vriendin reageren? Dat kan ook twee kanten uitgaan. Zoals bij Sabine. Sabine stuurt, ik heb dat exact zo aan de hand gehad. Ik heb het meteen gezegd tegen mijn vriendin. Allee, conclusie of verhaal, hoe is het nu geëindigd? Ze zijn nog altijd samen, maar mijn vriendin, die zie ik niet meer.
0: Ja,
3: het blijft een delicate zaak. Hè. Ik denk ook wel dat de romantiek van de jaren 80 wat wordt overdreven. Ik heb toen nooit een vrouw bij de heupen gegrepen. Ik ben gelukkig ook nooit bij de heupen gegrepen door een vrouw.
0: Ongevraagd bedoeld.
3: Maar als het vroeger dan...
0: Überhaupt nooit een vrouw.
3: Wel, als een schriftelijk verzoek indiende, was ik altijd bereid om daar even over na te denken. Maar die worden toch als iets te wild voorgesteld. Nu, het is inderdaad zo, het gaat hier om de beste vriendin. Hè, dat wordt duidelijk gezegd.
0: Ja.
3: En ik vind dat je tegen je beste vriendin iets eerlijker moet zijn dan tegenover bijvoorbeeld je tweede beste vriendin.
0: Ja, ja.
3: En in dit geval denk ik dat het wel degelijk moet gezegd worden, ook omdat de ervaring traumatisch was. Maar je moet wel zien hoe. En dan denk ik, als je alleen verontwaardigd zegt, ja, maar dit kan toch niet, dan ga je waarschijnlijk inderdaad in conflict komen met die vriendin. Je moet het denk ik zacht aanbrengen.
0: Ja.
3: Duidelijk laten zien dat het niet klopt. Maar de keuze moet uiteindelijk bij die vriendin liggen. Als het heel dwingend klinkt van, ja, je moet dit uitmaken bijna. Dat lijkt mij niet goed. En het zou jammer zijn. Ik neem aan dat die vriendin een beetje kwaad zal zijn bij aanvang. Maar natuurlijk, als ze dan later toch met die man moeilijkheden krijgt, en dat is niet helemaal uitgesloten gezien zijn exuberant gedrag. Ja, en je hebt het niet gezegd, dan zou je dat misschien ook kwalijk nemen.
2: Terwijl nu kan je smalend zeggen, told you so.
3: Maar het hangt er ook. Ik vind dat je je eigen verontwaardiging niet helemaal moet overbrengen, maar wel de boodschap. Daar komt het op neer.
2: Dat is 100%
0: heel
2: waar.
0: Goed. Want dan als je zegt, ik zit met zoiets lastig en misschien, ik wil het ook niet overdrijven en ik gun je alle liefde, maar ik zou mijzelf zo kwalijk nemen dat ik het jou niet heb gezegd. Dus allee, als je niks wil mee doen, je blijft mijn beste vriend.
3: Absoluut.
0: Jij mag alle keuze. Dat is echt wel
2: en zij
0: slim.
2: Kiest, hè?
0: En zij kiest.
2: Je zegt gewoon, jij blijft mijn vriendin, wat je ook doet, maar
3: absoluut.
2: Ik moet het je gewoon even zeggen.
0: Dan kun je
2: als vriendin ook niet anders zeggen dan dank u wel.
0: En het scheelt ook eigenlijk een slok op de borrel als je het glas wijn niet over de kop kiepert van die gast, maar dat je het gewoon lekker zelf opdrinkt. Hè.
3: Al die verspilling, dat zijn
2: maar,
3: we niet. Hè.
2: Doe niet aan. Ik wil dat toch ook ooit wel eens doen.
0: Glas wijn
2: lijkt
0: over
2: mij heel
0: smijten.
2: Fijn. Over zo iemand die je zo niet moet of zo. Hè. Zo een keer zoals... Hè? Dat lijkt me toch zo heel bevredigend om dat te zeggen.
3: Als morgens. Ja.

0: Dat was nog eens die blonde god uit de 90s, Chesney Hawkes, the one and only.
1: The one and only, top 2000 is weer volop bezig. Beste vrienden, je weet dat je in de clips kan gaan rondwandelen. 4 clips uit onze top 2000, die zijn echt uitgebeeld, real life, in het centrum van Kortrijk. Dus ga er eens naartoe, een van de komende weken, tot 23 oktober, kan je super toffe foto's van jezelf maken

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
1: Peren.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
1: Kom, we peren hem.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Gix merkt je op.
3: Mode voor haar.
2: Voor hem.
4: En voor ons.
2: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
4: Bij Gix.
2: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
4: Dat is gix.be, want...
2: Gix merkt je op.
5: Oh, goeie muziek zo meteen. Onder andere... Ja, zoveel fijne muziek. Ja, echt waar. Top 2000, dag 3 komt eraan, beste vrienden. Na het nieuws van 9 uur, Grim Vermeijden.
6: Goedemorgen. Je netto-loon zou volgend jaar al kunnen stijgen. Het gaat beter met de ter dood veroordeelde vrouw in de VS en Spanje stoot door in de Nations League. Premier Wever wil dat we volgend jaar netto al meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder dan eerst gepland, dat schrijft HLN. Zo'n vervroegde belastingverlaging zou ons land wel 7,5 miljard euro kosten. Collega Fleur Mees.
7: Klinkt een beetje paradoxaal. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro en dan zou de Wever net meer geld willen gaan uitdelen. Het is een manier om de MR over de streep te trekken. Willen ze die snellere en grotere lastenverlaging, dan moeten ze wel hun go geven voor een BTW-hervorming. Bijvoorbeeld de tarief van 21% naar 22% verhogen.
6: Straks praten de federale ministers voort over de begroting. De Wever wil een akkoord tegen volgende week dinsdag. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op en ook alle executies voor de rest van dit jaar zijn uitgesteld. En in de Nations League voetbal heeft wereldkampioen Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het ging met 1-2 winnen in Kroatië en pakt zo 12 op 12. Spanje heeft nu al 42 wedstrijden op rij niet verloren en ook Engeland stoot bijna zeker door. Staat stevig in de groep na 3-0 winst tegen Tsjechië.
8: We gaan nog 1 keer aan jouw lippen hangen, Frank, omdat we heel blij zijn om jouw boodschap te horen. Vertel die maar.
9: Ja, wel, dat ziet er goed uit voor vandaag. Het is opnieuw een nazomerse dag met temperaturen mogelijk tot 23, 24 graden. Voor de rest, 's ochtends ziet het er allemaal goed uit met sommige perioden. Wat hogere wolkensluiers. Na de middag gaat de bewolking geleidelijk aan toenemen. En dat vanaf de Franse grens en nog voor de avond. Dan kunnen de eerste buien de grens oversteken. Dat zijn plensbuien, hè? Dus ook met kans op onweer. En dat betekent dan ook dat we vanavond en vannacht wat het kletsnat gaat zijn. Hè. Het is pas in de loop van de tweede helft van de nacht dat het droger wordt vanaf de kust. En tegen morgen vroeg zijn dan eerste buien al actief in het westen van het land. Elders begint de dag nog wel grotendeels droog, maar uiteindelijk gaan de buien zich verspreiden over heel het land. Wordt het wisselvallig dagje met af en toe ook wel wat droge momenten en enkele opklaringen. Maar ja, het is een pak kouder. Hè. 9 graden moeten we van die 23 graden afdoen. Dus we komen uit op 14 graden en staat ook veel wind. Hè. Dus gaat ervoor zorgen dat het echt een koude wind is. Ja, dat is een heel ander weertype morgen.
8: Ja, en dan zijn we vertrokken. Vrijdag, zaterdag, zondag nog van dat...
9: Ja, wel, het is zo dat vrijdag tegenvalt. Hè. Dan gaat het snel regenen vanaf de kust. En dat bij temperatuur rond 15 graden. Het weekend zou nog kunnen meevallen. In die zin zijn wel een paar buitjes die actief zijn. Maar het zijn er niet al te veel. Het is heel plaatselijk. Ik wil zeggen dat we zeker ook af en toe de zon gaan te zien krijgen. Maar ja, het blijft nog altijd koud, kan ik niet zeggen. Hè, want het zijn echt de normale waarden voor de tijd van het jaar. 15, 16 graden. Dat zijn de temperaturen voor dit weekend.
5: En daarna...
9: Ja, het is nog een beetje afwachten. Voorlopig lijkt het allemaal wel wisselvallig te blijven. Niet echt zo van die actieve regenzones waarbij het heel veel gaat regenen, dat niet. En voorlopig lijkt het ook weer iets zachter te gaan worden met dan temperaturen maandag, dinsdag van een 17 of 18 graden.
8: Bon, hoe zit het op de baan op deze woensdagochtend op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen? Verlies je 25 minuten, 20 minuten extra richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Tussen Hasselt-Oost en Hasselt-West een kwartier, ook op de A12 file tussen Boom en Wilrijk een kwartier. Een kwartier richting Franse grens op de E17 tussen het UZ Gent en Gent Centrum file daardoor een ongeval. En nog, er liggen verloren voorwerpen op de baan, maar ik weet niet wat. Ja, op de E19 tussen Loenhout en de Nederlandse grens. Je verliest daar een kwartier.
5: Verloren voorwerpen.
2: De top 2000 met Sven en Anke. Ah.
5: Ik weet niet, als deze regering die nu aan het proberen is om de begroting in orde te krijgen, nu naar verkiezingen zou gaan, ik weet niet wat het teweeg zou brengen. Maar wat er wel is gebeurd, is toch een behoorlijke schokgolf in onze top 2000. Er staan maar liefst 105 nieuwe nummers in de top 2000, waarvan 46 voor de allereerste keer. Er staan maar liefst 17 nieuwe nummers in de top 100, die vorig jaar er niet in stonden, en één nieuwkomer in de top 10. Dus jullie hebben goed jullie best gedaan om alles een beetje overhoop te gooien. In elk geval, Landenbeat staat er maar één keertje in de lijn.
1: Nummer 1762.

0: Londen biedt maar één keer in jouw top 2000 op 1762, maar wel 119 plaatsen gestegen.
1: Ja, goed gedaan. En dan nu, zoals net al aangekondigd, uit 1985. Ting, ting, ting, ting.

0: allerpopulairste Nokia ringtones geweest.
1: Ach.
0: Weet je dat nog?
1: In wat een tijden.
0: In de tijd dat we betaalden voor onze ringtones.
1: Ja, dat zat er niet standaard op, hè. Daar moest je voor betalen.
0: Moest je voor betalen.
1: Voor dit, hè.
0: Maar hoe ging dat ook alweer, dat je daarvoor betaalde? Je kon dat ergens kopen, hè?
2: Ik heb dat gedaan, ja. Op de achterflap van de Humo of van de Joepie stond dan zo'n hoop ringtones. Dan kon je kiezen, moest je eigenlijk een sms'je sturen naar een bepaald nummer met dan een code bij.
0: Ja.
2: En dan kreeg je die ringtone op je gsm.
1: En
2: dan werd dat zo bij de Proximus zo afgehouden. Ik heb Crazy Frog, maar wel Call on Me van Eric Prydz. Ken je dat nog?
0: Call on me.
2: Was een goede ringtone, was dat.
0: Heb jij dat nooit gedaan?
1: Maar jongen, ik ben een type, tuurlijk heb ik dat nooit gedaan. Ik heb mijn eerste Ford Fiesta ook nooit een naam gegeven. En ik heb ook geen tattoo van Winnie de Pooh of Speedy Gonzales op mijn schouders. Dus ja, zo dingen, sommige dingen heb ik vroeger zo laten passeren.
0: Ja, en ik had ook gewoon deze Nokia beltoon, weet je. De standaard was het, ja. Ik zou er ook niet voor bijbetaald hebben, denk ik, in die tijd. En weet je wat nu is? Niemand heeft nog een ringtone. Iedereen zet zijn gsm altijd op stil.
1: Ja.
0: Altijd. Want ik wil niet dat je gestoord wordt. Tijden kunnen veranderen, mensen.
3: Nummer 1760.

0: Ze staat er 8 keer in de top 2000. Lady Gaga, Alejandro. Top
1: 2000. Ja, en Lady Gaga staat er voor de eerste keer ook in als moeder. Ze is mama geworden, hè?
0: Ja, klopt.
1: Dat weten we sinds 2 weken. Het meisje is in juni geboren. Maar zelf zegt ze er niks over. Ze hebben gewoon foto's gemaakt, de paparazzi's. Terwijl ze de baby in een draagdoek heeft. Is via een draagmoeder ter wereld gekomen. Mm-hmm. En het meisje heet Rose Bean.
0: Rose Bean?
1: Rozeboom.
0: Rozeboom. Okay.
1: Rose Bean. Rose, omdat haar favoriete bloem is, heeft ook een tattoo van een roos op haar rug.
0: Ja?
1: En Bean verwijst naar iets muzikaal.
0: Is de Bean. Ja
1: waarschijnlijk. Bean. Dat vond haar een man grappig.
0: Ja, vermoedelijk. Proficiat aan haar. Zometeen komt er een Elton John aan. Ja, een nummer dat je niet zo vaak op de radio hoort. Het duurt ook 6 minuten en 17 seconden. Maar wat een schitterend liedje. Tiny Dancer van Elton John over een minuutje.
2: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
3: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
2: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
3: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
2: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
4: Beleef deze kerstvakantie Winter Circus Camille vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het nieuwsblad VTM en Joe.
5: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
6: Oh, was dat?
5: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
6: Ik was nog niet klaar!
5: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijd.

0: met inspirerende recepten kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
2: Nummer 1759.

0: 6 prachtige minuten Elton John en de Melbourne Symphony Orchestra. Als je denkt, goh, 6 minuten veel te weinig, ik kan 6 jaar naar Elton John blijven luisteren. Hij staat 18 keer in jouw top 2000 en dit was pas de eerste keer. Dus kom nog van alles aan, hè. Your Song, Circle of Life, I'm Still Standing en ga zo maar door.
1: Ja, dat is een van die nummers die je wel eens kan horen, bijvoorbeeld in de avondspits bij onze Raf van Brussel op Joe Gold. Dat is onze digitale zender met alleen maar muziek uit de jaren 60, 70 en meer. En die doen iets heel fijn. De naam is Gold, maar ze geven ook Gold weg. Vanaf maandag 12 oktober gaan ze in totaal 4 verschillende goudstaven van €2.500 weggeven op de zender samen met de Europese goudstandaard, want die zorgen daarvoor. En het verhaal is eigenlijk heel simpel. Als je een artiest hoort en daarna een andere bekende artiest en die hebben een duet samengemaakt en dat duet hoor je na die twee artiesten, dat is het golden moment dat je moet reageren. Dus bijvoorbeeld die Elton John, je hoort hem met Tiny Dance, daarna komt bijvoorbeeld I've Got The Music In Me van Kiki D. En daarna hoor je, oh, die hebben samen een nummer gemaakt.
0: Don't go breaking my heart.
1: Whatever. En dan kan je uiteraard gewoon even laten weten.
0: Heb ik al goud gewonnen?
1: Nee, je hebt geen

0: fantastische Bette Midler. The Beast of Berlin komt eraan. En ook de fantastische Tina Turner. En dat allemaal het komende half uur onderweg naar Heidi, die het dan van ons gaat overnemen in de top 2000. Het nieuws van 9:30, dat krijgen we van Krim Vermeijden.
1: Goedemorgen. In het station in Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Kwam volgens de NMBS door een kleine brand aan de remmen. De brandweer was er snel bij, niemand raakte gewond en er is ook geen hinder voor de andere treinen. Premier Wever wil dat we volgend jaar al netto meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder dan eerst gepland, dat schrijft HLN. De Wever zou zo vooral de MR tevreden willen houden tijdens de begrotingsgesprekken die straks hernemen. De vervroegde belastingverlaging zou ons land wel zo'n 7,5 miljard euro kosten. En dat net nu de federale regering 10 miljard wil besparen. En in Kiev in Oekraïne zijn zeker 2 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Journalisten melden dat er de hele nacht meerdere ontploffingen waren. Volgens de burgemeester is er veel schade. President Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor zware Russische aanvallen. Eerst nog zon, later meer wolken en nadien pittige buien bij zo'n 23 graden. Morgen maar 14 graden en afwisselend zon en buien.
2: Je verliest een uur op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Nederlandse grens op de E19 ligt de rommel op de baan. Tussen Loenhout en de Nederlandse grens, daar verlies je 20 minuten. En het gaat nog traag richting Frankrijk op de E17 tussen Gent-Brugge en de Pinte verlies je een kwartier.
3: De top 2000 met Sven en Anke. Good times, great music, dit is Joe. Nummer 1757.

0: of Burden op 1757 van Bette Midler, topzangeres, topactrice, genoemd naar actrice Bette Davis van Bette Davis Eyes. Want haar ouders wilden zo graag dat zij ook actrice werd. Om die reden heb ik ook mijn zoon naar Max Verstappen genoemd. Je weet maar nooit of het werkt.
1: Of Max, de film van Dingske.
0: Jacques Vermeijer, hè?
1: Jacques Vermeijer. Misschien wordt hij wel een bekkentrekker, gekke bekkentrekker.
0: Ja, of is toch liever een autocureur.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
2: Nummer 1000.

0: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via bild.living.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
4: Patsers for life!
3: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
8: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
9: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
8: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
9: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
8: Nou.
7: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.

0: We krijgen Perfect Day ook nog eens van Lou Reed later in de lijst. Lou Reed, Welcome the Wild Side.
1: De top 2000.
2: Kwam uit het jaar 1973, tevens jouw geboortejaar, Sven Ornelis.
0: Ja, dat is wel waar, ja, inderdaad.
2: Eigenlijk hadden Annie en André ook het geniale idee kunnen hebben om jou Lou te noemen, hè?
0: Lou Ornelis.
2: Lou Ornelis.
0: Ja. Geniaal idee, ja. Ja. Voor een jongen.
2: Ja, tuurlijk. Er zijn toch Lou is voor jongen. Lou zit bij Lou in de klas. Mijn dochter Lou zit ook een jongens Lou.
0: Ah ja, jongens Lou.
2: Ja, ja, ja, dat, die worden al sinds de eerste kleuterklas meisjes Lou en jongens Lou genoemd.
0: Ah ja, zo.
2: Ja, zo gaat dat dan, hè, jongens.
0: Tijdens de top 2000 jongens, meisjes en alle andere soorten. Jullie maken kans bij elke DJ op 4 tickets voor de top 2000 afterwork party. Vrijdag 23 oktober alleen maar op uitnodiging van 6 uur 's avonds, meteen na het einde van de top 2000 tot 9 uur 's avonds. In Mary's Irish Pub in Kortrijk. Tom de Kok gaat het draaien, ik ga er ook draaien. En we spelen een soort van hitster. Moet je spelen om erbij te kunnen zijn. Ik ga een fragmentje laten horen van een liedje. Namelijk

0: Zou deze Beyoncé van vroeger of later zijn dan Jennifer Lopez en Let's Get Loud? Gewoon doorsturen, vroeger of later, via de app van Joe.
1: Parate kennis moet dat zijn, hè?
0: Dat denk ik eigenlijk ook wel in dit geval.
1: Voilà.
0: Als je erbij wil zijn, 23 oktober, vroeger of later sturen. We gaan verder in de lijst. Ik had het al aangekondigd dat ze zou komen zingen. Tina Turner en Disco Inferno.

0: Joe, Tina Turner, die er wel een paar keer in staat in de lijst. In totaal komen we ze 16 keer tegen. We hadden ze al eerst met I Don't Wanna Lose You. En dit was Disco Inferno. 10 plaatsen winst gemaakt. Dat nummer uit 1993. En ze is terechtgekomen op 1754.
1: Oké, we hebben misschien of misschien niet een winnaar aan de lijn. Ruben. Ruben had ik net gebeld en heeft hij ingehaakt.
0: Oh, dat is wel jammer.
1: Ruben Vermeulen uit Brugge.
0: Hadden we dat hij doorgestuurd, vroeger of later?
1: Had hij later gestuurd.
0: Ja, dat is ook zo, hè.
1: Ja.
0: Crazy in Love was uit 2003 en Let's Get Loud van Jennifer Lopez.
1: Welkom bij voicemail. Maar Ruben, wat doen we nu?
0: Hij heeft gewoon gewonnen.
1: Hij heeft die tickets gewonnen. Hij krijgt ze, maar ik had ook al een voorbabbeltje met hem gedaan. Ik zeg, Emma, vind je het goede muziek, Jennifer Lopez en Beyoncé? En hij zei, hij durfde de woorden uit te spreken... Bij ons hij iets minder.
0: Bij ons hij iets minder.
1: Dat vond ik toch een gewaagde uitspraak om dat tegen een superfan te zeggen.
0: En waar ging hij dan voor? Dat was zijn favoriete
1: muziek. Zijn top 3 was. Hij had op 3 had hem Nirvana.
0: Oké, dat is goed.
1: Met een liedje. Niet zo Smells Like Teen Spirit. Het was zoiets wat onbekender. En op 2 Amy Winehouse, Back to Black. En op 1 had hem Thriller van Michael Jackson. Dat is wel een uitmuntende keuze natuurlijk.
0: Ruben Vermeulen, bij deze zoek maar 3 mensen die mee kunnen komen. Vrijdag de 23e oktober in Kortrijk voor die afterparty. Helemaal na onze top 2000. Als je er zelf ook graag zou willen bij zijn, dan moet je luisteren naar onze collega's. Zometeen is dan Heidi om 10 uur.

0: Ja, komt er nog aan, maar dit was El Mismo Sol van Alvaro Soler. Ja, eigenlijk de hofleverancier van de zomermuziekjes. Al jarenlang heeft hij toch geen dikke hit meer gehad bij ons. Ik heb eens gekeken op zijn Instagram. Hij maakt nog wel liedjes, maar die komen niet tot bij ons. Okay. Verder maakt hij kookvideo's met Italiaanse nonna's.
1: Is waar, maakt hij kookvideo's ook? Wat heeft hij dan gemaakt?
0: Spaghetti vongole voor 4 personen.
1: Oh, heerlijk.
0: Het zag er nu wel echt heel lekker uit.
1: Is ook fantastisch. Oh, zo'n goede vongole, een glaasje wijn, op de achtergrond, de heuvels van Toscane.

0: Loving You van Minnie Riperton. En dat is het enige liedje uit de top 2000 dat je zelf niet mag proberen zingen.
1: Nee, dat klinkt te vaak fout.
2: Zometeen in de top 2000.
1: Zometeen sowieso in de top 2000. De fantastische Heidi, die er keihard rustig in heeft en heel veel toffe muziek heeft meegebracht. En als

0: muziek in die top 2000.
1: Helle balletjes.
0: Ja. Geniet ervoor, Mark, van fijne werkdag. Veel plezier met Heidi, straks met Jan Bosman, met Astrid en met Tom. En tot morgen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Dit is Joe! Bijna 10 uur, het nieuws dat krijg je al van Lore Brijsink.
5: Goedemorgen. Brand op een trein in Brugge. De Wever wil werken sneller doen lonen. En de energiesteun van de overheid was een flop. In het station in Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Het kwam volgens de NMBS door een kleine brand aan de remmen. De brandweer was er snel bij, niemand raakte gewond en er is ook geen hinder voor de andere treinen. Premier De Wever wil dat we volgend jaar netto al meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder dan eerst gepland, dat schrijft HLN. Zo'n vervroegde belastingverlaging zou ons land wel 7,5 miljard euro kosten. Collega Fleur Mees.
6: Klinkt een beetje paradoxaal. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro en dan zou De Wever net meer geld willen gaan uitdelen. Is een manier om de MR over de streep te trekken. Willen ze die snellere en grotere lastenverlaging, dan moeten ze wel hun go geven voor een btw-hervorming. Bijvoorbeeld de tarief van 21% naar 22% verhogen.
5: Straks praten de federale ministers voort over de begroting. De Wever wil een akkoord tegen volgende week dinsdag. De energiesteun die de federale regering in april aankondigde, flopt. Het was de bedoeling om de hoge brandstofprijzen voor het woon-werkverkeer wat te compenseren. Maar volgens HR-bedrijf Acerta heeft minder dan 1% van de werknemers daar iets van gemerkt. Het komt vooral omdat bedrijven het geld moesten voorschieten om het later dan terug te vragen aan de overheid. En dat hebben er veel niet gedaan. In Kiev in Oekraïne zijn zeker 2 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Journalisten melden dat er de hele nacht meerdere ontploffingen waren. Volgens de burgemeester is er veel schade. President Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor zware Russische aanvallen op Kiev. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind en we halen nog maar 14 graden.
4: 3 files op onze snelwegen nu nog waar je meer dan 5 minuten verliest. Brusselse bindering een kwartier erbij tussen de Expo en Machelen. Op de E314 richting Nederlandse grens 8 minuten in de file tussen Genk-Oost en Maasmechelen komt daardoor een brandend voertuig. En op de A12 richting Antwerpen 7 minuten extra ter hoogte van Aartselaar.
3: De top 2000 met Heidi van Tielen.

Eigenlijk is dit mijn all-time favorite van Kim Wilde. Een van haar 6 noteringen in de top 2000. Maar er zijn er nog 3 hoger genoteerd. Die ga je dus nog een van de komende weken horen. You Keep Me Hanging On op 1751. Dit is dag 3 van die geweldige top 2000 die jij mee hebt samengesteld door te stemmen de afgelopen week. En ook vandaag ga je natuurlijk weer zalig heen en weer geslingerd worden tussen tijdperken en tussen stijlen. Zometeen Steely Dan, nu eerst en français met Alizée.

0: Uit het begin van de jaren 70 Steely Dan in deze top 2000 met Do It Again op 1749.
1: Dit is de top 2000.
0: Vanaf morgen is het gedaan met het nazomerse weer. Dan gaan we heel wat temperatuur of graden moeten afgeven. Zo is dat en regen komt er ook bij. Maar we kunnen natuurlijk terugblikken op een broeierige zomer. Hè. Heel veel warmte, heel veel zon. En toch was er een dag in die zomer waarop het heel slecht is geweest. De dag van Werchter Boutique. Meer bepaald die avond, want toen werd er ineens een grote storm voorspeld en werd er last minute het concert van Katy Perry afgelast, waar tienduizenden mensen op aan het wachten waren. Een bummer was dat voor de fans, ik denk voor Katy zelf, een fedi ver. Ik heb trouwens zelf haar concertagenda nog eens bekeken voor de komende weken en maanden. En op oudejaarsavond vond ik wel heel opvallend, gaat ze lekker cashen in Dubai, want daar gaat ze een groot concert geven in de Atlantis en dat is zo'n gigantisch over de top 5-sterren resort waarbij de gasten dus ook het nieuwe jaar zullen ingaan met Katy en haar fireworks erbij. Nu, geen firework van Katy Perry in die top 2000. Er is maar één song van haar die de lijst heeft gehaald. En dat is die over haar lichtjes lesbische fantasie.

0: Mooi.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
2: Da, Simo!
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen.

0: alle oren blij.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk. Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
3: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
4: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
5: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
4: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ah. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
5: Oh, dat was makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
4: Oh.
3: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Ja, dat was de deur.
7: Ja.
8: En wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
12: Krevel. Leef beter.
13: De mistje datjes van Connections.
14: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
15: Ah, oh, miljard gemist.
16: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
17: Ramen, deuren, veranda's.
18: Lijnaars Aluminium.
19: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Lijnaars.be.
20: Dit is Joe.
21: De top 2000.
20: Nummer 1747.

Soulful Rock uit de jaren 80. All Out of Love van Air Supply op 1747. En er wordt gezegd dat de band eerst de muziek had en dan pas de tekst. En dat ze heel lang als werktitel I'm All Out of Fries hebben gehad. Vertaald, ik heb geen frietjes meer. En dat er dan toch iemand zei van doe maar love in plaats van fries. Dat gaat wat beter werken. De volgende song heeft ook wel een heel bijzondere tekst. Yamo Be There, James Ingram en Michael McDonald. Die staan ermee op 1746.

0: krijg je dus deze geweldige bondmuziek van Gladys Knight. License to Kill komt eraan op 1744. Ook bekend in een heel leuke danceversie, maar de original Steve Winwood die hoor je zo meteen op 1741. Het is 10:30 geworden, er zijn twee problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Brusselse binnenring 10 erbij tussen de Expo en Machelen. En op de A12 richting Antwerpen 6 minuten in de file ter hoogte van Aartselaar.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen.

Zometeen gaan we spelen voor die tickets voor onze Top 2000 After Work Party in Kortrijk op vrijdag 23 oktober. Dus wil je daar graag bij zijn, blijf bij mij. Spin Doctors hoorde je nu en Two Princes. Eind jaren 80 was er de James Bond film License to Kill met Timothy Dalton. Amper twee keer een Bond mogen zijn in een film, maar dat was dus het geval bij License to Kill. Voor de opnames in Mexico en in Florida gezeten. En ik moet zelf altijd denken aan de t-shirts die je op minder stijlvolle vakantiebestemmingen kan vinden, waarop staat License to Chill. Moet ik nog altijd een klein beetje mee lachen, maar License to Kill van Gladys Knight in deze Top

0: smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
1: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
4: Nu bij internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
3: Alles wat je weet over A-mode. Start.
5: Ah, oh, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
3: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
5: Amode, familie van mooie merken.
6: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very Sure, zoveel meer dan een alarm.
7: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt, 26% korting op spinazie van Boni.
8: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen...
11: Chelsea, Lindsay, kom en eten!
10: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige netto-prijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
12: Dit is Joe.
13: De top 2000.
12: Nummer 1743.

0: Earth, Wind and Fire op 1743. En jij mag nu ook je fantasy gebruiken, maar vooral ook je muziekkennis. Of ChatGPT, we doen niet moeilijk.
1: De top 2000.
0: Tijdens onze top 2000 maak je elke dag bij elke DJ kans op 4 tickets voor de top 2000 After Work Party. Die gaat door op vrijdag 23 oktober van 6 tot 9 s'avonds in Kortrijk in Mary's Irish Pub met de beste DJ's. Ah ja, want Sven Ornelis gaat er onderbij zijn. Tom de Kok en Jarno Bonnet, die gaan daar voor een feestje zorgen. En je kan daar dus bij zijn met 3 anderen, maar de enige manier om daarbij te zijn is om tickets te winnen nu tijdens onze top 2000. Wat gaan we doen? Zometeen hoor je een bekende song, een heel kort stukje daarvan. Ik geef jou de titel en de uitvoerder en ook het jaar waarin die song uitgebracht werd. Maar dan begint het spel. Dan krijg je van mij nog een song te horen, ook een stukje daarvan. En het is aan jou om te bepalen of die vroeger of later is uitgebracht. Dat is de vraag. En vroeger of later moet dan ook doorgestuurd worden via de Joe-app. Beginnen bij het begin dus, dat is deze. Whitney Houston en I'm Every Woman, uitgebracht in 1993. Dat krijg je dus, maar de volgende is die vroeger of later uitgebracht. Het gaat om deze.
2: Ik was verliefd op Chris Lommen.
0: Maar godverdomme, zeg je, geen enkel probleem.
2: Dat meisje met het blonde haar.
0: Verliefd op Chris Lommen van de Kreuners. Is die vroeger of later uitgebracht dan Whitney Houston en I'm Every Woman, wat dus in 1993 het geval was. Vroeger of later doorsturen via onze Joe-app. Ja, lukt jou dat om het juiste antwoord door te sturen? Pik de computer daaruit. Dan krijg je zo meteen even een telefoontje van mij met de gelukwensen dat we jou verwachten op die party. We gaan door met top 2000 op 1742 nu.

0: Steve Winwood en Valerie op 1741. Olivia uit Oost-Rozebeke, zo is het. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Heidi.
0: Dag Olivia. Zeg, ben je aan het werk vandaag of ben jij thuis?
1: Ja, ik ben aan het werk.
0: Bent aan het werk en wat doe je van job?
1: Ja, ik moet vroeg.
0: Poetshulp. En dat wil zeggen dat jij daar altijd wel een klein beetje kan kiezen waar de radio op staat, of moet je je soms ook aanpassen aan de klanten?
1: Nu, kan altijd kiezen.
0: Oh, heerlijk, heerlijk. Goed, dan krijg je die top 2000 zeker ook heel goed mee. Heb je al veel kunnen meezingen? Heb je al veel kunnen meedansen?
1: Zeker weten, ja.
0: Oké, en dat gaat alleen nog maar beter worden.
1: Muziek.
0: Ja, absoluut. Ja. En we zijn nog maar dag 3. Dit is een proces van 3 weken, hè, Olivia. Dus het wordt alleen nog maar beter en beter. Maar het kan voor jou ook nog beter worden op een andere manier. Want daarnet heb jij Whitney Houston gehoord, I'm Every Woman uit 1993. En het was aan jou om door te sturen. Chris Lomme, verliefd op Chris Lomme van de Kreuners. Is dat vroeger uitgebracht of later? Wat heb jij gestuurd?
1: Vroeger.
0: Dat is helemaal goed. Uit 1989 was dat, dus die tickets zijn binnen. Ja, met 4 personen kan je naar de top 2000 party komen. Wie gaat er mee? Ja. Weet je dat al?
1: Oh, ik denk dat zeker al mijn zoon gaat meegaan, want hij is super fan van Queen.
0: Oké.
1: Okay. Dat is dan zeker. Dus ja, ik hoop natuurlijk aan mijn vriend. En ik moet nog kijken voor 1 persoon.
0: Voilà, denk daar rustig over na. Je hebt nog meer dan 2 weken om daar eens goed over na te denken wie er ook zo'n feestbeest is. Hè? Want we zoeken wel mensen die echt uit de bol willen gaan op die vrijdagavond. Olivia, geniet nog van die top. En tot, tot binnen 2,5 week op vrijdag daar in Kortrijk. Hè?
1: Ik weet het niet. Salutjes,
0: bye-bye.
2: Zometeen in de top 2000.
0: Ja, weet je, een gekke song als je het letterlijk neemt op 7 oktober. Maar goed, we gaan hem draaien, Alice Cooper, want die staat op 1740. En toen nog America's Sweetheart. Britney Spears komt eraan op 1735 met Sometimes.
3: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
4: Wat lief.
3: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf. Oh, je weet het al.
4: Ja, ja.
3: Oh, en wat gaan we doen dan?
4: Schilderen natuurlijk.
5: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
3: Nee, nee, zeker niet.
6: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
8: Oh, een eekhoorn.
7: Een safari in de jungle.
8: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
7: Of maak van je koffiezet.
8: Voilà, uw koffie.
7: Een professionele espresso-machine.
8: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
7: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
9: Dat gaat lukken, dat gaat lukken, dat gaat lukken.
7: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
9: Ja, dat lukt niet.
7: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Hallo, ik ben Angèle.
13: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
12: Bisous.
0: De top 2000 gaat door, maar nu even een kleine pauze. Het is 11 uur en het nieuws dat krijg je van Lore Breysink.
14: Goedemorgen. Uitstel in het baronesproces. Wie gekend is voor overlast wordt in Antwerpen meteen opgepakt en een medaille op het EK tijdrijden. Het assiseproces over de moord op barones Ulens wordt uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ulens werd gisteren veroordeeld voor moord met voorbedachte raden op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. Maar zijn advocaat diende een wrakingsverzoek in tegen het hof. De beslissing van de jury was gisteren nipt, waarop het hof zich aansloot bij de meerderheid. Maar dat mag volgens de advocaat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De politie van Antwerpen gaat mensen die gekend zijn voor overlast meteen oppakken, zonder dat ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester Els van Doesburg beslist.
11: Het gaat voor alle duidelijkheid niet om iemand die is na een avond op café dronken over straat wandelt. Dit gaat over mensen die heel bewust op straat leven, die zware problematieken hebben met drugs, met alcohol. Mensen die ook heel vaak al herhaaldelijk naar hulpverlening gestuurd zijn, dat pertinent weigeren.
14: Ook mensen zonder papieren of zonder wettige verblijfplaats kunnen meteen opgepakt worden. De Liga voor Mensenrechten heeft bedenkingen bij die aanpak. Een nieuwe medaille voor ons land op het EK wielrennen in Slovenië. Laura Vivé is tweede geworden in het tijdrijden bij de junioren vrouwen. Ze reed nogthans aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar op de streep was ze 3 seconden trager dan een Spaanse. Het brons ging naar een Litouwse. Eerst nog zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 23 graden. Morgen afwisselend zon en buien, ook meer wind en nog maar 14 graden.
0: Het is 11:02 geworden en op dit moment geen files waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: De Top 2000 met Heidi van Tielen.

Ik ging zelf altijd graag naar school, maar dit is toch een van de meest irritante geluiden ever. Dat van de schoolbel heeft zoiets heel dwingends. En dat heb ik niet graag. Het was uit 1740, Alice Cooper en School's Out. De top 2000 is genieten als je houdt van muziek, als muziek je leven is. Maar het kan ook ideaal zijn ter voorbereiding van een concert. Want binnen exact 1 week en 1 dag, dan staat deze Bryan Adams in de AFAS Dome in Antwerpen. En met 15 noteringen in de top 2000 heb je dan echt wel het grootste deel van zijn carrière ineens ingehaald. En herhaald ook.

0: 64 plaatsen achteruit. Savannah, Doobie Brothers en Listen to the Music op 1738. Het is wel een mooi verhaal, want de zanger van de Doobie Brothers, Tom Johnston, die heeft die Listen to the Music echt heel bewust geschreven. Hij droomde over een wereld waarin leiders meningsverschillen en strijd aan de kant zouden schuiven zodra de muziek begon te spelen. Goh, misschien moet ik die file eens doorsturen naar Trump. You never know, al gaat hij waarschijnlijk ook wel zo raar dansen op dat liedje. En dat willen we ook niet meer zien. Swat, we gaan door met de top 2000, want een plaats hoger staat The Calling.
1: De top 2000.
0: En dat is nummer 1737.
1: De

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
1: Peren.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
1: Kom, we peren hem.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Ja, dat is Loes.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Kop
2: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
2: Heurman, zet de puntjes op de O.
9: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
10: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
11: Amai, schoon.
10: Ja, ja.
11: En dat paste binnen jullie budget?
10: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
11: Slim.
10: Prachtige keuken, hè.
11: Ja.
12: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen.
13: Ego Keukens.
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Joehoe!
17: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
16: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw

0: Oh, my zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
2: Hoe mag dit steek gebakken zijn?
3: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
4: Dit is Joe.
5: De top 2000. Nummer 1736.

Je hoorde net Loverboy van Billy Ocean op 1736. En dat is wel gek, want nu, 2026 en de laatste jaren, Loverboy absoluut geen positief woord meer. Hè. Wordt vaak gebruikt voor mannen die vrouwen manipuleren en mee de criminaliteit insleuren. Dat was echt niet het geval toen Billy Ocean gewoon heel passioneel wilde zijn in 1985. Ja, dat merk je in de top 2000 natuurlijk. De tijden veranderen en in die jaren kunnen mensen zelf ook heel hard veranderen. Brengt ons perfect bij Britney Spears. Dit is Sometimes op 1007.

0: Ja, even overlopen wat de mogelijkheden zijn. Paul Simon komt eraan op 1732 met 50 Ways to Leave Your Lover. En je kan alvast de voorbereidingen treffen. Maak een kring, want de kuskusdans komt eraan op 1730. 11:40 geworden, 1 file waar je exact 5 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Antwerpen. 5 minuten ertus bij, ter hoogte van Aartselaar.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen.

En van de ene relatiebreuk naar de volgende, van Green Day naar Paul Simon in de top 2000. Deze schitterende song van hem staat op 1732.

0: Free.
1: Deze week in Date Night.
2: Het mooiste compliment is dat ze mij in het begin van onze relatie omschreef als haar ride or die.
1: Date Night. Best op date met Sammy Medi.
2: Over 10 jaar ben ik 11 jaar getrouwd. Hoop ik uiteraard dat wij mooie kindjes hebben. Als je het mij vraagt, 5.
3: Is dat waar?
2: Ja, als ik mag dromen, hè.
3: Wat zegt zij?
2: Dan zegt ze kalmpjes aan, jongen.
1: Date Night met Tess Goossens en Sammy Medi. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk. Hoera, ze zijn er weer.
8: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
7: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
9: Dat24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
10: Even stoppen langs de baan. Bij Dat24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
9: Prachtig. Dat24. Dat is vlot en voordelig tanken.
11: Dat24. Krevel.
12: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
11: Krevel. Leef beter. Giks merkt je op.
13: Mode voor haar.
11: Voor hem.
14: En voor ons.
11: Bij Giks vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
14: Bij Giks.
11: Giks. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op giks.be.
14: Dat is giks.be, want...
11: Giks merkt je op.
15: Wel, je hebt geen gaatjes.
16: Maar?
15: Nee, geen maar.
16: Als of nog?
15: Wat blieft?
11: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
17: Dit is Joe.
1: De top 2000. Nummer 1731.

0: grote nummer 1 hit in 1994 voor Edwyn Collins en A Girl Like You.
1: Zo, top 2000 hotspots.
0: Michael Jackson was een waanzinnige zanger, maar natuurlijk ook een waanzinnige danser. En ik heb altijd, als hij zo wordt geïmiteerd ergens, dan is dat op een of andere manier, zeker als dat gaat over die oehoe of die dansmoves, dan heeft dat soms zoiets, oh, ik weet niet, iets lachwekkend. Die stijl is zo uniek van hem, dat als dat geïmiteerd wordt, dat vaak een beetje een raar showke wordt. Nu, een van zijn meest legendarische moves is toch wel die legendarische leunbeweging uit Smooth Criminal van dus Michael Jackson. En als jij die dance move toch ook eens wil nadoen op een heel erg toffe manier en ook zonder rugschade, dan moet je zeker eens langsgaan in shoppingcenter K in Kortrijk. Dat is een van de plaatsen waar je die hotspots vindt van Joe. Dat zijn dus omgebouwde decors, dat zijn videoclips waar jij in kan stappen. En de bedoeling is dat je dat doet, dat je daar langs gaat in Kortrijk, maar dat je dan ook een foto maakt en die deelt op sociale media met de vermelding hashtag JoeTop2000Hotspots, want dan valt er ook wat te winnen, namelijk een shoppingbon of een overnachting in een 4-sterrenhotel. Het is vandaag woensdagmiddag. Heel leuk om te doen met de kinderen, met de kleinkinderen. En er is misschien nog een extra leuke reden om daar naartoe te gaan. Want de fans van Niels de Stadsbader, die mogen zeker Shopping K niet missen vanmiddag. Die gaat daar signeren, Niels, vanaf 4 uur. Zijn gloednieuwe album, Zo kan het dus ook, zo heet dat. Dat gaat hij daar signeren. En Niels de Stadsbader, die staat zelf ook 2 keer in onze top 2000. Die ga je nog horen. Maar eerst, zoals aangekondigd, krijg je van mij de kusjesdans. En als je die nu met collega's wil doen, je weet het, hè, in 2026. Consent is the key. Dus spreek goed af, liever, en laat je dan volledig gaan op Lavamba.

sfeertje. Lana Del Rey en videogames op 1729. En deze groep kent iedereen van The Final Countdown. Ze stonden voor veel gitaren, veel haar. Hun songs die vragen ook om headbang en om luchtgitaar. Hou je vooral niet in om 11:55 op deze woensdagmiddag. Europe staat 3 keer in deze top 2000. Rock the night op 1728.

0: Franstalige rap in de top 2000 zal wel zijn. Zometeen op 1725 krijg je Falco. En ook deze gaat passeren. Het is een soort cult-hit uit de jaren 80. Propaganda en Duel Eye to Eye. Die hoor je na 12 uur op 1723.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Het is woensdagmiddag 12 uur. De top 2000 gaat door. Eerst het nieuws nu met Lore Brijsink.
3: Goedemiddag. Een wrakingsverzoek op het Baronesproces. Nieuwe maatregel tegen overlast in Antwerpen. En twee medailles op het EK tijdrijden. Het assize proces over de moord op barones Ulens wordt uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ulens werd gisteren veroordeeld voor moord met voorbedachte raden op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. Maar zijn advocaat diende een wrakingsverzoek in tegen het hof. De beslissing van de jury was gisteren nipt, waarop het hof zich aansloot bij de meerderheid. Maar dat mag volgens de advocaat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De politie van Antwerpen gaat mensen die gekend zijn voor overlast meteen oppakken, zonder dat ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester Els van Doesburg beslist.
4: Het gaat voor alle duidelijkheid niet om iemand die is na een avond op café dronken over straat wandelt. Dit gaat over mensen die heel bewust op straat leven, die zware problematieken hebben met drugs, met alcohol. Mensen die ook heel vaak al herhaaldelijk naar hulpverlening gestuurd zijn, dat pertinent weigeren.
3: Ook mensen zonder papieren of zonder wettige verblijfplaats kunnen meteen opgepakt worden. De Liga voor Mensenrechten heeft bedenkingen bij die aanpak. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. Ons land heeft twee medailles gepakt op het EK tijdrijden in Slovenië. Laura Fivet greep nipt naast het goud, moet ik zeggen, bij de junioren vrouwen. Ze was op de streep, maar 3 seconden trager dan een Spaanse. Maar Fivet kan daarmee leven.
5: Ontgoocheling is een groot woord. Het is vooral een beetje zuur om te zien dat maar 3 seconden is. Maar als je dan ziet tegen wie dat ik verlies, doet het ook al veel minder pijn. Het is een wereldkampioen voor iets op de weg. Dus ik had natuurlijk graag die trui aangetrokken, maar ik ben zeer blij met zilver.
6: En je bent ook zeer diep gegaan, hoor ik aan je stem.
5: Ja, echt mega. Mijn longen zijn gewoon dichtgeklapt.
3: En bij de junioren mannen pakt Victus met brons. Het goud was voor een Spanjaard, het zilver voor een Deen. En de zeekat is de vis van het jaar. Dat is een soort inktvis eigenlijk die massaal in onze Noordzee zwemt, maar meestal naar Spanje gaat om calamares a la plancha van te maken. We zouden hem dus beter ook hier vaker eten, zegt North Sea-chef Philippe Klaes.
7: Het moeilijkste is eigenlijk het keuzewerk, maar laat dat over aan de vishandelaar. Dan is het eigenlijk heel simpel. Je snijdt dat in mooie fijne reepjes en je pakt een bakpan, je warmt dat heel goed op, je doet daar wat olie in en je telt tot 10, terwijl dat je dat bakt, 10, 15 seconden en eruit. En dat is perfect.
3: Zo'n zeekat smaakt een beetje hetzelfde als een octopus. Dus vanavond gewoon eens uitproberen in de keuken. Hè? Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er een pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind. Nog maar 14 graden en ook vrijdag regen.
0: Hoera voor de vis van het jaar. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de ring rond Gent richting Zelzate. 10 minuten daar in de file tussen Brugsevaart en Wippelgem. Op de E313 richting Hasselt komen er 6 minuten bij. Tussen Geel-West en Geel-Oost komt door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent sta je 5 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
2: De top 2000 met Heidi van Tielen.

0: Dat kan gebeuren, hè, als je luistert naar de top 2000 Lost in Music. Je kreeg Sister Sledge.
1: Dit is de top 2000.
0: Maar als je dan toch een beetje de weg wil terugvinden, ga dan even naar joe.be. Daar kan je de top 2000 plaat per plaat volgen. Mocht je iets gemist hebben, dan werk je jezelf zo weer bij. En als je dan ook op joe.be zit of in onze Joe-app, daar kan het ook, dan kan je ineens stemmen voor onze top 10. Zoals vorig jaar, ook die 10 songs, die liggen vast. Dat is bepaald tijdens de stemweek. Maar die volgorde, die kan nog door elkaar geschud worden. En dat lijkt nog veraf, die top 10. Want dat is pas voor binnen 2 weken, dik 2 weken. Maar we weten allemaal, de tijd vliegt als we ons amuseren. Dus zeker de moeite om daar eens te gaan kijken. En dan zie je dus de 10 mogelijkheden. Kan je nog een laatste keer stemmen op jouw absolute favoriet. En de opvallendste nieuwkomer bij die 10 is toch wel deze. Islands in the Stream van Kenny Rogers en de natuurlijke, nog maar pas overleden, Dolly Parton. Zij zijn dus zo wat de nieuwkomers in die top 10. Misschien kan het wel lukken dit jaar gewoon op nummer 1 te staan, of wordt het toch weer Queen en Bohemian Rhapsody. Jij bepaalt dat door te stemmen op joe.be of dus in die Joe-app. En ik zei het daarnet al, het kan ook Queen zijn, Bohemian Rhapsody, want die staan maar liefst 24 keer ook genoteerd in deze top 2000. Maar dit is hun allereerste keer dat ze passeren sinds we gestart zijn met die top op maandag 1726.

0: geweldige eigen stijl had hij. Falco, 3 keer genoteerd in onze top 2000 ter commissar op 1725. En zometeen Barry over Lola, de showgirl met gele veren in haar haar.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Oh, zalig, hè.
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het bij ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
6: Kom aan,
7: maar nee, de frituurbrand.
5: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, dat is waarom ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
8: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
10: Ook in mij?
9: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
13: Discamania, media bij Carrefour.
14: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
15: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
16: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
15: Ja.
16: Wauw.
15: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
16: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
15: En daarom sturen we updates over je verbruik.
16: Om de 6 seconden?
15: Nee, nee. 1 keer per maand.
16: Ah.
15: Meer info op luminus.be.
0: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
17: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet... verandert in een turbojet.
17: Ik was
0: nog
17: niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be. Tridici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Tridici deals op icipariexcel.be.

0: Conseil ici Paris XL. Ici Paris XL.
1: Love to see you shine.
0: Ramen, deuren, verandas.
2: Leenaars Aluminium.
3: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op.

Luisteren naar de top 2000 levert soms ook een gratis tropische vakantie op Barry Manilow, de Copacabana, op 1724. En wie een grote Friends-fan is, die heeft waarschijnlijk net als ik aan Rachel gedacht, die het zingt in een heel grappige aflevering van Friends. We hebben allemaal zo onze kronkels, of kronkels, ik zeg het op zijn Engels, op zijn kronkels bedoel ik, waarmee dat we bepaalde muziek associëren. Dit gaat sommigen onder jullie zeker terugkatapulteren naar de jaren 80. Dit is Propaganda.

Debbie uit Afflichem stuurt via de Joe-app. Ik heb hier nog veel op staan dansen in mijn zwarte jas eind jaren 80. Topsong die duel op 1723. Ja, dat zijn de herinneringen die dan terugkomen. Stuur gerust door via de Joe-app wat dat met jou doet.

0: Wie weet wat deze song met jou doet. Ze staan als eerstvolgende klaar op 1722. De Cranberries komen eraan. En ook deze powervrouw passeert Tina Turner zometeen op 1719. Ondertussen 12:30 geworden. Er zijn 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Hasselt sta je 10 minuten in de file tussen Herentals Oost en Geel West. Antwerpse ring richting Gent 7 minuten extra tussen Antwerpen Noord en Deurne. En op de Brussels buitenring reken op 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: De top 2000 met Heidi van Tielen.

Een van de meest melancholische songs uit deze top 2000. Dat zit hem in die wat treurige melodie. Dat zit hem ook zeker in de tekst. Het is eigenlijk een song die voortkomt uit heimwee. Zangeres Dolores die schreef dat nummer in 1993. Ze was toen zelf nog maar begin 20. En ze toerde met de band, met de Cranberries, voor het eerst door Amerika. En ze had heel veel last van heimwee. Ze miste ontzettend hard haar vertrouwde thuis, haar Ierland. En het was de basis voor die Ode to My Family. Dat soort emoties, die zijn natuurlijk voor heel veel mensen heel herkenbaar wereldwijd. En Ode to My Family stijgt dit jaar 51 plaatsen en staat dus op 1722. Een plaats hoger is voor de eerste passage van Nick Kershaw. Die staat 3 keer in deze top 2000. Je gaat hem nog horen met The Riddle en I Won't Let the Sun Go Down on Me. Maar eerst is het de beurt aan Wouldn't It Be Good. En dat is nummer 1721.

Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.

0: betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
6: Wat lief?
5: Bij Gamma krijgen we
7: 25% korting op alle verf.
5: Oh, je weet het al.
6: Ja, ja.
5: Oh, en wat gaan we doen dan?
6: Schilderen natuurlijk.
7: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
5: Nee, nee, zeker niet.
8: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
10: Patsers for life!
9: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
11: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
12: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
11: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
13: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
14: Wat nu?
12: Ja, ik bel rap de makelaar.
11: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
17: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
18: Proximus presenteert.
19: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
20: Ja.
19: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
20: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
19: Ja, dat is louche.
18: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
21: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
22: 30 ideeën voor pastaschotels
21: in Libelle Lekker naar
22: de 5 beste beleggingen van het moment
21: in Trends of naar
22: Belgische politiek achter de schermen
21: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Je hoorde net The Neck and My Sharona op 1720. Lisbeth uit Vraassen, die stuurt via de Joe app mijn twee jongens van 12 en 15 zijn net thuis van school en ze vinden dat ik iets te veel lawaai maak tijdens het koken. Maar ik heb hen al uitgelegd dat zij dat binnen 20 jaar ook wel zullen snappen, dat meezingen met muziek uit je jeugd, dat dat ongelooflijk deugd kan doen. Ja, dat is vaak zo. Hè. De muziek waar je mee opgegroeid bent, die kleurt de rest van je leven. Maar het kan natuurlijk ook bijzonder fijn zijn om die muziek door te geven aan, zeg maar, de volgende generatie. En het is heel bijzonder, want sommige songs van vroeger kennen dan heel veel jongeren, omdat er een soort van revival van is geweest, of nog ja, bezig is, of er is recent een cover van gemaakt. En andere muziek die is gewoon voor hen nog te ontdekken alsof het nieuw is, terwijl het eigenlijk soms al 40, 50 jaar meedraait. En daar kan je natuurlijk perfect bij helpen tijdens deze Top 2000 als ouder. Top 2000 elke dag tussen 9 uur 's morgens en 6 uur 's avonds. En ook dit weekend gaan we lekker door. Dan hoor je de top tussen 12 en 6. Het is nu tijd voor een vrouw van wie ik altijd dacht, wauw. Wat een kapsel heeft hij, wat een haar heeft hij. Daar zou ik zo goed in kunnen roefelen en mee kunnen zwaaien. Tot ik op een moment besefte, want dat zijn allemaal pruiken. Voor de rest wel een opvallend, goede en oprecht fantastische zangeres. Dit is Tina Turner.
1: De top 2000.
2: Dit is Joe, nummer 1719.

0: En weg waren ze. Disappear van NX6 op 1718. Het is te zeggen met die song Disappear. Want ze staan in totaal 9 keer in deze top 2000. En je gaat ze nog 7 keer horen. Ik ga nu zelf ook verdwijnen. Maar ik doe dat enkel en alleen om plaats te maken voor een man die jou deze middag door de top 2000 zal leiden. Zoals enkel hij dat kan. Jan Bosman die neemt het van mij over met onder andere deze topplaten.
1: Zometeen in de top 2000.

0: schriel, beetje schraal, klein ventje, maar tegelijkertijd een muzikaal genie. Moby ga je horen op 1750. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. En op die laatste nazomerse dag extra genieten van nummer 1713, want daar staat Mungo Jerry met In the Summertime.
1: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN-gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
2: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
3: Balju
2: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
3: Abdij
2: glimlachte ze terug. En een week later aan
3: Buil
2: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
3: ULB.
2: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
3: Aan Marie-José.
2: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
4: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
7: Hele fijne middag, het is woensdag vandaag en ik denk dan dat iedereen een halve dag heeft, zoals op school, om thuis te blijven en extra te kunnen genieten van de muziek in de top 2000. Maar waar je ook mee bezig bent, doe dat gewoon. Het is ondertussen 1 uur geworden. Tijd voor nieuws met Lore Brijsink.
8: Goedemiddag. Een moordonderzoek in Sint-Gilis. Meer dan 100 arrestaties bij de scholierenprotesten in Luik. En 3 jaar oorlog in Gaza. Moordonderzoek in Sint-Gilis in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde, omdat niemand haar jonge kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Luik zijn deze maand al bijna 110 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Zowat de helft van hen gisteren, dat meldt de politie. Er is al dagen protest in Wallonië tegen de besparingen in het onderwijs. Hier en daar liep dat uit de hand. Je kan binnenkort geen verborgen gebreken meer melden. Als je nu een huis of apparaat koopt en daarna een fout ontdekt, moet je volgens de wet binnen een korte tijd naar de rechter stappen. Maar die omschrijving is veel te vaag en dus verdwijnt ze over een jaar uit het wetboek, zegt Nicolaas Vinkier van advocaat.be.
9: Wat zegt de wet nu? Dat is eigenlijk een beetje overdreven om u te gaan verplichten om daar een procedure onmiddellijk al bij de rechter te starten. Wat men nu heeft voorzien is om dat ter kennis te brengen van de verkoper. En dus te zeggen van kijk, je zal er iets moeten aan doen. En dan heeft men eigenlijk een periode waarin dat er onderhandelingen kunnen gebeuren. En pas als dat niet lukt, moet men dan naar de rechtbank gaan.
8: Het kadert in nieuwe grote lijnen die Europa oplegt over de rechten voor consumenten. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat melden lokale hulpverleners. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Collega Robin Ramakers.
10: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
8: En een oplossing is nog niet in zicht. Een Franse en Japanse wetenschapper krijgen samen de Nobelprijs voor de chemie voor hun baanbrekend onderzoek over moleculen, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.
11: Als je een molecuul gaat maken, krijg je dat in 2 vormen. Dat zijn spiegelbeelden van elkaar. Het probleem is dat je in de natuur, bijvoorbeeld in jouw lichaam, maar 1 van die 2 spiegelbeelden gaat zien. En deze wetenschappers hebben ontdekt hoe je enkel dat spiegelbeeld gaat produceren wat dat je nodig hebt. Belangrijk voor bijvoorbeeld de geneeskunde en farmaceutische industrie.
8: De 2 krijgen naast de erkenning samen ook 1 miljoen euro. Elise Mertens heeft gesteund op het tennistoernooi in Peking in China. Ze klopte in de achtste finale als de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld, in 2 sets. 2 keer 6-3. In de kwartfinales speelt Mertens tegen de Poolse Iga Świątek. Dat is de nummer 8. Mertens zelf staat 19e. Ons land heeft 2 medailles gepakt op het EK tijdrijden in Slovenië. Laura Vivet greep nipt naast het goud bij de junioren vrouwen. Ze was op de streep maar 3 seconden trager dan een Spaanse. En bij de junioren mannen pakte Vic de Smet brons.
3: Ik mag echt heel blij zijn met deze prestatie. Misschien een beetje op het laatste teruggezakt. Ik denk dat ik misschien net iets erop ben gestart op die klim en dan een beetje ben stilgevallen op die plateau. Maar ik denk dat ik nog steeds heel blij mag zijn met deze brons medaille.
8: Het goud was voor een Spanjaard, het zilver voor een Deen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. En ook vrijdag valt er regen.
7: Bijna 4 minuten over 1. 3 files waar je 5 minuten of meer verliest richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Vilvoorde Luchthavenlaan. Daar wordt een brandend voertuig gemeld. Dat zorgt voor een vertraging van 35 minuten. Antwerpse ring richting Gent. Daar gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Weg is daar afgesloten. Je verliest er 10 minuten. En in de richting van Antwerpen ook nog op de E19. Daar staat file tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Daar komen 5 minuten bij.
6: De top 2000 met Jan Bosman.

Wat een manier om de woensdagmiddag te beginnen natuurlijk met deze Rufus en Chaka Khan. Flink gestegen trouwens ook in de top 2000, 193 plaatsen en dit jaar dus op 1717. Oorspronkelijk was dit een heel lief, romantisch, klein liefdesliedje, maar de mannen van Rare Earth die dachten er helemaal anders over. Er een paar gitaren aan toevoegt, wat drums en wat geschreeuw. En dit is dus hun hit geworden, deze Get Ready.

nummer 1715 in de top 2000. Deze Porcelain van Moby was trouwens absoluut geen fan van het nummer. Wilde het niet op een album zetten omdat hij vond dat zijn stem veel te zwak klonk in dat liedje. Maar zijn manager die heeft hem overtuigd om het toch op te nemen en een album vol te zetten met dat soort van liedjes. En was meteen zijn dikke hit die je te horen kreeg. Nu Fine Young Cannibals.

0: deze week in Date Night.
1: Het mooiste compliment is dat ze mij in het begin van onze relatie omschreef als haar ride or die.
0: Date Night. Best op date met Sammy Medi.
1: Over 10 jaar ben ik 11 jaar getrouwd. Hoop ik uiteraard dat wij mooie kindjes hebben. Als je het mij vraagt, 5.
2: Is dat waar?
1: Ja, als ik mag dromen, hè.
2: Dat zegt zij.
1: Dat zegt ze kalmpjes aan, jongen.
0: Date Night met Tess Goossens en Sammy Medi. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
5: Da, Simo!
6: Hallo, ik ben Angèle.
7: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
6: Bisous.
8: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
10: Peren.
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we peren hem.
9: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
12: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
13: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
14: Krevel. Leef beter.
15: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom

0: Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Nummer 1713.

De zon in een liedje is dit, maar ik heb even naar het weerbericht gekeken. Vandaag nog ruim 20 graden. Morgen doen we daar toch wel heel wat graden af, dus het wordt heel wat frisser. Dus Mango Jerry en In the Summertime is net nog op het juiste moment voorbijgekomen in de top 2000. Net zoals deze, want dat Night Swimming van R.E.M. dat zal pas vandaag ook de laatste keer zijn dat je dat nog kan doen, tenzij dat je naar een of andere zonnige bestemming

0: Het origineel van Without You van Nilsson, die haalt straks de nummer 1706. Eerst onderweg even gaan kijken, want er staan behoorlijk wat files op de weg. Ik hou bij de files waar je op dit moment 10 minuten of meer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Merksem, door een defect voertuig, verlies je daar 25 minuten. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen Oost komen 20 minuten bij. En richting Brussel op de E19 gaat het traag tussen Zemst en Vilvoorde Luchthavenlaan. Daar verlies je 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je dus op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Met Jan Bosman. Good times, great music, it is Joe. Nummer 1007.

1711 was For the Longest Time van Billy Joel. En het achtergrondkoortje dat je daarin hoort, dat zijn geen dames die dat inzingen. Dat is Billy Joel zelf. Heeft dat 14 keer zo over elkaar opgenomen. Zo telkens in een verschillende toonaard. Waardoor je dat effect krijgt dat je net te horen kreeg in die For the Longest Time. Goed gedaan. 1710, daar staan dus Adamski en Seals zoals beloofd. Met

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Er gebeurt iets in jouw straat, in Vlaanderen of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
8: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
7: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
9: Ah, maar dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
11: Info op telenet.be.
12: En wel, ik ga eens gaan kijken.
13: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
9: Bij Cyparis XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op cyparisxl.be of bij je Cyparis XL.
10: Nummer 1709.

Met Christina Aguilera, die duidelijk ook wel wat in de pap te brokken had bij dit liedje van Maroon 5. Moves Like Jagger op 1709. Maroon 5 met Adam Levine, die nog altijd in de jury zit natuurlijk daar in Amerika van The Voice. Die regelmatig zijn stoel laat draaien op zoek naar nieuw talent, net zoals dat hier bij ons het geval is. De Beatles voor de 6e keer al in de top 2000. Op 1708, While My Guitar Gently...

0: Wishing Well van Terence Trent D'Arby heeft hem een 1707e plaats opgeleverd. De volgende, of het volgende liedje, dat kennen we eigenlijk allemaal in verschillende versies. Origineel werd het uitgebracht in 1970 door de Britse rockband Badfinger. Deze versie kennen we en deze kennen we nog beter. Mariah Carey met haar cover van deze Without You. En hier hebben ze toch wel een beetje vreemde versie van gemaakt in Bulgarije.
1: Kelly, the live without you.
0: Voilà, dus wij gaan gewoon voor het origineel, stel ik voor, van Niels. Niet het origineel, maar een cover van Nielsen op 1706. No.

0: Pracht van een versie heeft die Nilsson ervan gemaakt van Without You. Romantische muziek, dat krijg je straks ook in het volgende uur.
1: Zometeen in de top 2000.
0: Maar onder andere ook onze collega Raf van Brussel, want She Makes Me Happy van Sunny Side Up, die krijg je sowieso straks te horen. En over die heel romantische muziek gesproken. Alhoewel romantisch, het is heartbreaking vooral. You Left Me Just When I Needed You Most van Randy Van Warmer. Die hoor je straks na twee uur.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is loesje.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
6: Amai, schoon.
5: Ja, ja.
6: En dat paste binnen jullie budget?
5: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
6: Slim.
5: Prachtige keuken, hè?
6: Ja.
7: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Ego Keukens.
2: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
8: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
2: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de winnaar is, maar de weg niet.
8: Nee, ja, dat lukt niet.
2: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
9: Schat, ik zie u graag.
10: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Nu bij Aldi, 5 kilo friet aardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Ja, al mooie muziek die je krijgt voorgeschoteld, maar ook Janet Jackson die doet mee. Zometeen na het nieuws van 2 uur met When I Think of You. En dat nieuws van 2 krijg je van Lore Brijsink.
13: Goedemiddag. Een onderzoek naar de dood van een vrouw in Sint-Gilles. Opnieuw Israëlische luchtaanvallen in Gaza en nu al 3 medailles op het EK tijdrijden. Een moordonderzoek in Sint-Gilles in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde, omdat niemand haar jonge kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Die gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Collega Robin Ramakers.
14: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
13: En een oplossing is niet in zicht. Elise Mertens heeft gestunt op het tennistoernooi in Peking in China. Ze klopte in de 8e finales de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld, in 2 sets. 2 keer 6-3. In de kwartfinales speelt Mertens tegen de Poolse Iga Świątek. Dat is de nummer 8. Mertens zelf staat 19e. En een 3e Belgische medaille op het EK tijdrijden in Slovenië. Bij de mannenbelofte reed Matthijs van Kerkhoven de 2e tijd. Hij leek lang op weg naar goud, maar op het einde deed een Spanjaard nog 3 seconden beter en dus pakte hij zilver. Eerder pakte Laura Fivé ook al zilver bij de junioren vrouwen en Vic de Smet won brons bij de junioren mannen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden en ook vrijdag regen.
0: Het is 2:02. De files staan richting Antwerpen op de E313. Schuif je aan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 25 minuten extra rekenen daar. Op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Een kleine 10 minuten die erbij komen. De Antwerpse ring dan in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar verlies je op dit moment 20 minuten. In de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komt er een kwartier bij. En tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel verlies je door een defect voertuig 10 minuten. Tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout, ook daar komen 5 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je minder dan 5 minuten.
2: De top 2000 met Jan Bosman.

flink achteruit. Deze When I Think of You van Janet Jackson zakt dit jaar naar 1705. Maar je hebt Janet Jackson nog twee keer te goed. Totaal dus drie keer in de top 2000. Together Again and That's the Way Love Goes. Die heb je sowieso nog te goed. Die staan hoger in de top 2000. En zoals beloofd, deze is 1704 waard. Sunny Side Up.

Ook maar één keer in de top 2000. Kraftwerk met The Model. Op nummer 1703. En daarvoor dus Sunny Side Up and She Makes Me Happy op 1704. Een bloemlezing even uit de berichten die dan zijn binnengekomen. Onze Raf mocht wat mij betreft veel hoger staan genoteerd. Dat schrijft Fabienne. Oh, Rafke, mijn favorietje, nu al veel te vroeg. Onze Raf met heel veel hartjes erachter. Hier zij, daar zij, ons Rafke in de top 2000 mocht wel hoger. Maar ik ben blij dat hij erin staat. Dat is wat Serge nog laat weten. En volgens Claude heeft Raf met de draai van die single alweer een halve boterham met chocover. Zo snel gaat dat dus duidelijk. In ieder geval, jullie hebben er veel op gestemd op die Sunny Side Up. Want 181 plaatsen gestegen dit jaar. En dus veel hoger geëindigd dan vorig jaar. Daartussen dus de Model van Kraftwerk die je net hoorde. En dan uiteindelijk toegekomen nu bij 1702. Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off, is dit.

0: doe waar je zin in hebt, denk ik dan altijd. Dus als je de raad van Jermaine Stewart wil ophouden, vooral thuis doen. Geen foto's sturen, niet nodig. 1702 was dat. Zometeen heb ik voor jou YouTube.
1: Wie bij AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
2: Bel op onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
5: Wat blieft?
4: Bij Gamma krijgen we
6: 25% korting op alle verf.
4: Oh, je weet het al.
5: Ja, ja.
4: Oh, en wat gaan we doen dan?
5: Schilderen natuurlijk.
6: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
4: Nee, nee, zeker niet.
7: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over je verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, nee. 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
11: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
10: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
12: Dat's 24.
13: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
14: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
13: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
14: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
13: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
14: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
15: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
17: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
18: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
17: Ja, kom een keer kijken.
18: Amai, oh merci.
19: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
20: B-Bad.
19: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
21: Discamedia, media bij Carrefour.
22: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
23: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
24: Go

staan blijkbaar op het punt om een nieuwe stadiontour aan te kondigen. De leden van U2 hebben daar blijkbaar allemaal weer heel veel zin in om erop uit te trekken. Dus misschien staan ze binnenkort ook wel weer in ons land en kan je meezingen met onder andere Hits Even Better Than The Real Thing. Een nummer van U2 op 1701. Deze hemelse held scoorde eind jaren 70 dit succesje. Fijn nummer van Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most.

0: gewoon toch, dit liedje.
1: Ja, zometeen in de top 2000.
0: Ja, en dat is meteen een heel andere stijl natuurlijk. Hè? Maar dat is nu eenmaal de top 2000. Dat gaat van links naar rechts, van boven naar onder. En van de ene stijl in de andere. De Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang hoor je straks op 1698. En Duran Duran voor de tweede keer in de top 2000 met Notorious op 1696. Ondertussen is het 2:30 geworden. De files die staan richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 1 uur en een kwartier extra rekenen daar. Beste buurt, daar zoveel mogelijk vermijden. Op de A12 richting Antwerpen tussen Leugenbergen en Antwerpen-Noord komen 10 minuten bij. E34 tussen Oelichem en Ranst ook 10 minuten. En op de E19 tussen Kleine Barriel en Antwerpen-Noord 5. De Antwerpse ring dan in de richting van Gent. Daar gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar verlies je op dit moment bijna 50 minuten. In de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West zorgt een defect voertuig voor een vertraging van een kwartier. En ook een defect voertuig dat voor vertraging zorgt tussen Antwerpen-Centrum en Berchem. Daar verlies je op dit moment 10 minuten. En ook nog eentje op de Brusselse buitenring. Daar gaat het moeilijk tussen Strombeek-Bever en Jette. Ook daar komen 5 minuten bij.
1: De top 2000 met Jan Bosman. Nummer 1699.

Trustfall was dat van Pink op 1699. Het was haar derde notering in de top 2000. En er volgen er nog wel een aantal, want ze staat 12 keer in de lijst uiteindelijk. Het is altijd heel fijn om berichten te krijgen van luisteraars. Die laat weten op welke bijzondere plaatsen er soms naar de top 2000 wordt geluisterd. En zo is er Petra, die is nu aan het genieten van de top 2000. Op reis door de wouden van Zweden, zo schrijft ze. Maar geweldig om daar ook dus beluisterd te worden tussen al die geweldig hoge bomen. En genieten dus van deze, van de Sugar Hill Gang. Als er een

0: Geschreven als de geboorte van de rap. Dit zou de allereerste echte rapplaat zijn geweest die in de hitlijsten is gekomen van Rapper's Delight, de Sugar Hill Gang op 1698. Spice Girls, die staan klaar voor de deur, maar nog eerst 3 minuten wachten.
1: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
2: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
1: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
2: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
2: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
7: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
8: Nee, goeiedag samen. Kan ik helpen?
9: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
10: Okay. Maar een grote, want we zijn 5 kinders.
8: Ja, ja. Ah, wel, probeert in deze eens.
9: Ah. Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
8: En?
9: Goeie akoestiek. Verkocht.
10: Mag je zijn zakkie vergeten? Zelfbouwmarkt.
7: Bouwen aan je thuis. Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
11: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaderdagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
12: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
13: Proximus presenteert.
14: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
15: Ja.
14: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
15: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
14: Ja, dat is louche.
13: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
16: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
17: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ben je op zoek naar je eerste job?
20: Zo klaar voor.
19: Of is het tijd voor een carrière switch?
20: Ja, zo klaar voor.
19: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
20: Zo klaar voor.
19: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
21: Dit is Joe.
22: De top 2000. Nummer 1697.

beetje teleurstellend, want amper twee nummers in deze top 2000 voor de Spice Girls. Dit is daar de eerste van Say You'll Be There op 1697. Dan doen de volgende het toch wel veel beter.

opduikt in de top 2000. ATC uit 2001, A Touch of Class, helemaal voluit met Around the World. En vooral die la-la-la-la-la zingen we allemaal uit keels mee natuurlijk. Op 1695 binnengekomen. En iemand die jullie vorig jaar helemaal vergeten waren, dat is deze Rolf McTell. Want verdween uit de top 2000, maar gelukkig opnieuw binnengekomen dit jaar. Op 1694. Dit zijn de Streets of London.

0: Redelijk jaloerse Joe Jackson krijg je straks te horen met Is She Really Going Out With Him? En deze over het einde van de wereld krijg je ook Jeff Wayne en The Eve of the War hoor je straks op 1689.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? GIX merkt je op.
3: Mode voor haar.
2: Voor hem.
4: En voor ons.
2: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de Open Deurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
4: Bij GIX.
2: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
4: Dat is GIX.be, want...
2: GIX merkt je op.
0: Maar eerst zullen het zo meteen de Blues Brothers zijn die volledig hun gang mogen gaan op Everybody Needs Somebody to Love na het nieuws van 3:00 met Lore Brijsink.
5: Goedemiddag. De scholenprotesten breiden zich uit. De dodentol in Oekraïne loopt op en een derde medaille voor ons land op het EK tijdrijden. In Brussel staat de politie paraat aan het parlement van de Franstalige gemeenschap om het gebouw en de straat af te sluiten. Een van de organisatoren van de scholierenprotesten in het Franstalig onderwijs roept leerlingen en leerkrachten op om daar massaal te verzamelen vanmiddag. Ook in Wallonië zelf werd de afgelopen dagen al actie gevoerd. Vooral in Luik liep het uit de hand en staken relschoppers van alles in brand. Bijna 110 jongeren werden opgepakt. In Oekraïne zijn nu al zeker 20 doden gevallen bij de Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie ook enkele kinderen. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Een derde Belgische medaille op het EK tijdrijden in Slovenië. Bij de mannenbelofte reed Matthijs van Kerkhoven de tweede tijd. Hij leek lang op weg naar goud, maar op het einde deed een Spanjaard nog 3 seconden beter.
6: Het zijn 3 seconden, dat is wel pijnlijk, maar ja, kijk, ik heb alles gegeven en het is nu zo. En ja, ik was gewoon eentje sterker.
5: Eerder pakte Laura Vivet ook al zilver bij de junioren vrouwen en Vic de Smet won brons bij de junioren mannen. En geen medaille op het WK judo voor Matthias Kassen. Hij verloor in de kwartfinales van een Azerbeidzjan en daarna in de herkansingen van een Zuid-Koreaan. Kassen eindigt daardoor als 7e. Het was wel als straf dat hij het WK haalde, want hij was lange tijd onzeker door een ribblessure. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer wolken en ook regen bij maxima tot 23 graden. Vanavond ook kans op onweer. Morgen zon en buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: 2:03 files richting Antwerpen op de E313. De langste file daar tussen Massenhoven en Borgerhout. Je schuift daar 1:40 extra aan. Meer informatie ontbreekt, dus ik weet niet wat er precies aan de hand is. Maar de buurt vermijden lijkt mij een goede optie. E34 tussen Oelichem en Randst komen 25 minuten bij. Op de A12 naar Antwerpen tussen Poldervliet en Antwerpen Noord 20 minuten. En tussen Aartselaar en Kleidalaan komt de Steenweg 5 minuten extra tellen. Op de E19 dan ook nog tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord een kwartier verliestijd. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Burgerhout. Daar verlies je op dit moment 3 kwartier. Ook best daar wegblijven, lijkt mij. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook daar verlies je op dit moment zo'n 10 minuten.
7: De top 2000 met Jan Bosman.

0: voor iedereen liefde, dankzij de Blues Brothers op 1693. Ik draai zo meteen Miley Cyrus in de top 2000. En over Miley Cyrus gesproken, jij kan nog altijd even in de huid kruipen van die Miley Cyrus. Maar dan moet je dus wel even richting Kortrijk, want vergeet het niet, de Joe Top 2000 hotspots, die zijn daar nog altijd te beleven. En dat is een hele leuke belevenis, want er staan dus 4 decors verspreid over de binnenstad van Kortrijk, waar je kan binnenstappen in het decor van één van de legendarische videoclips die wij hebben uitgekozen. En je kan daar dus een soort van wandelroute van maken, maar je kan even goed kriskras van de ene naar de andere plek gaan. Alle praktische informatie kan je trouwens vinden op onze website joe.be. En je kunt dus zelf heel leuke foto's en video's gaan maken, elke dag vanaf 10 uur tot 5 uur in de namiddag. En met een beetje geluk win je misschien ook een shoppingbon van 200 euro. Of mag je binnenkort in Kortrijk gaan overnachten in een 4-sterrenhotel. Dat kan gebeuren als je dus die foto's en video's gaat posten met de hashtag JoeTop2000Hotspots. Dan kunnen we die makkelijk terugvinden. En trouwens, deze leuke meiden die zijn daar ook al geweest.
1: Hallo,
2: ik ben Omeima.
1: Ik ben Olivia.
2: En vandaag zijn we hier bij JoeTop2000Hotspot.
1: We vonden het heel leuk. En we keken er zeker naar uit om naar de Belfort te gaan om Miley Cyrus te zien.
2: En de andere plekjes te bezoeken in Kortrijk.
0: Ja, voilà, kijk, dus die Wrecking Ball, die hebben ze daar al bezocht. Zoveel is duidelijk. Nog niet aan Wrecking Ball 2 trouwens in de top 2000 van Miley Cyrus. Want op 1692 vinden we haar End of the World.

En wat ben ik blij dat Be My Number 2 nog hoger in de top 2000 staat. Op 1691 Is She Really Going Out With Him was dat van Joe Jackson. Rond of in 2000 besloot Santana nog eens een album uit te brengen. Dat was een gigantisch schot in de roos. 10 weken op nummer 1 heeft dat gestaan en een Grammy Award waardig. En

0: deze week in Date Night.
1: Het mooiste compliment is dat ze mij in het begin van onze relatie omschreef als haar ride or die.
0: Date Night. Best op date met Sammy Medi.
1: Over 10 jaar ben ik 11 jaar getrouwd. Hoop ik uiteraard dat wij mooie kindjes hebben. Als je het mij vraagt, 5.
2: Is dat waar?
1: Ja, als ik mag dromen, hè.
2: Dat zegt zij.
1: Dat zegt ze kalmpjes aan, jongen.
0: Date Night met Des Goossens en Sammy Medi. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter. The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
4: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Patsers for life!
4: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
7: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op een Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Relaxed.
9: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Hallo, ik ben Angèle.
11: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
10: Bisous.
12: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
13: Hurman. Zet de puntjes op de O.
12: Ontdek nu de Hurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hurman.be.
14: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
15: Ego Keukens.
14: Open deze zondag.
16: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
17: Krevel. Leef beter. Bij Super XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire, This Is Her, 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix d'ici deals op icparixl.be of bij je icparixl.
18: De top 2000.
19: Dit is Joe, nummer 1689.

0: aankondiging van het einde van de wereld door Jeff Wayne en The Eve of the War. Want we gaan sowieso overrompeld worden door Marsmannetjes en Marsvrouwtjes. Dat was Eve of the War dus in de top 2000.
1: De top 2000.
0: Tijd om jou nog eens iets te laten winnen. Want je weet het, tijdens onze top 2000 maak je elke dag en in elk blok kans op 4 tickets voor de top 2000 After Work Party op vrijdag 23 oktober tussen 6 uur en 9 uur 's avonds. Dus even in je agenda kijken of je daar, als je meespeelt, inderdaad ook wel kan bij zijn. Want dat is wel de bedoeling. Vrijdag 23 oktober tussen 6 en 9 in Mary's Irish Pub in Kortrijk. Wij trakteren. En we spelen een soort van hitsterspel. Dus dat wil zeggen dat je van mij om te beginnen een geluidsfragment te horen krijgt. Ik geef je titel, uitvoerder en ook het jaartal wanneer dat is uitgebracht. En dan draai ik nog een tweede nummer en jij moet dan zeggen of dat vroeger of later is uitgebracht dan het fragment dat ik eerst heb laten horen. Het wijst en het klaart zichzelf uit op het moment dat we gaan spelen. Dus het fragment dat je van mij als eerste krijgt

Coldplay, die herken je wel met The Scientist. Dat is een nummer dat is uitgebracht in 2002. Dus dat is het jaartal dat je moet onthouden. Hitstergewijs moet je dat nu op een soort van tijdlijn zetten. En dan beslissen of het volgende nummer ervoor of erna gaat komen. Vroeger of later. Dus je stuurt ofwel vroeger ofwel later in de Joe-app om kans te maken op die tickets. Het gaat om dit nummer. Vandaag.

Je kreeg dus van mij de scientist van Coldplay uit 2002. Is Marco Borsato met Rood uitgekomen vroeger of later dan die 2002? Je antwoord mag je vanaf nu doorsturen in de Joe-app.

0: Tweede notering voor Darren Ross in de top 2000. Deze I'm Coming Out zakt een paar plaatjes naar 1688.
1: Zometeen in de top 2000. Goedemorgen,
0: morgen. Maar hoe leuk is dat toch? Straks kan je meezingen met Goedemorgen, morgen van Nicole en Hugo op 1686. Fijn dat jullie die niet vergeten zijn. En net in ons spelletje hadden we het al over Coldplay. Maar die Coldplay passeert sowieso ook nog dit uur met Adventures of a Lifetime. Ze staan straks op 1684. Onderweg is het heel druk geworden ondertussen. Ik heb hier de files klaarstaan waar je 10 minuten of meer verliest richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost komen er 2 uur bij op dit moment. Er zou een zwaar ongeval gebeurd zijn en een paar rijstroken versperd, dus daardoor dat aanschuiven. E34 tussen Zoersel en Ranst, 35 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord ook 35 minuten. En op de A12 naar Antwerpen tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord verlies je ook een dik half uur. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout komen 35 minuten bij. En op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette, ook daar wordt een ongeval gemeld met een vrachtwagen. En daar verlies je op dit moment zo'n 10 minuten. Als je op een andere plaats nog in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: De top 2000 met Jan Bosman. Good times, great music, dit is Joe. Nummer 1687.

Een beetje tipsy als je Bob bent, dan mag dat misschien nog wel tijdens ons feestje, ons after work party op 23 oktober daar in Kortrijk. En het kan zijn dat je daarvoor uitgenodigd wordt als je meegespeeld hebt met onze wedstrijd, want dat is het geval voor Peter de Klerk uit Deinze. Die wist dat Rood van Marco Borsato later werd uitgebracht dan The Scientist van Coldplay. Coldplay uit 2002, Marco Borsato met Rood uit 2006. Dus dat wil zeggen, Peter, je hebt het juiste antwoord doorgestuurd. We verwachten jou op 23 oktober tussen 6 en 9 daar in Kortrijk om samen met ons een klein afterwork feestje te gaan bouwen. Jij hebt gewonnen, de volgende die hebben niet gewonnen, maar het blijft wel zo een van die klassiekers die in ons aller geheugen gegrift blijft staan. En dan heb ik het natuurlijk over deze Goeiemorgen Morgen van Nicole en Hugo uit 1971. Fijn dat die ook in de tijd

0: Und mag das dir gebacken sein?
1: Gebacken, das ist das selbe als Signato, gell? Nee, nee, nee, nee, aber hallo, so was zu sagen, ne?
2: Steekstress? Das is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
1: Bleu.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder hoe liever.
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Dat is Imo!
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
10: Gix merkt je op.
11: Mode voor haar.
10: Voor hem.
12: En voor ons.
10: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
12: Bij Gix.
10: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
12: Dat is gix.be, want...
10: Gix merkt je op.
13: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
14: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
13: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
14: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
13: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
14: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
15: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
14: Peren.
15: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
14: Kom, we peren hem.
15: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
16: Nummer 1685.

Ja, wat ik ook zo bizar vind, is de tekst van dat nummer van Running in the Family van Level 42 stond op 1785. From the backseat of the car and then with Joseph and Lemony. Of ze, ja, ik moet dat echt eens opzoeken, want ik zing dat dus constant fout. Maar misschien kan jij wel helpen, mag je het altijd doorsturen. Coldplay nu, 1684 is een plaatsje voor hem.

derde notering voor Bob Marley en The Wailers. One Love staat op nummer 1683. Ik weet ook ondertussen dat Joseph en Emily on the backseat of the car zaten daar in Running in the Family van Level 42. Iedereen heeft me dat doorgestuurd met Pascal helemaal vooraan, want die heeft mij een hele uitleg over de tekst van het nummer gegeven. Maar vanaf nu ga ik dat proberen dus juist te zingen. Joseph en Emily. Live versie nu, want die staan natuurlijk ook in de top 2000. Deze van Show Me.

0: zometeen in de top 2000.
1: Nee, sorry, ik blijf nog een paar platen zitten. Want ik wil deze het zelf draaien.
2: Oh,
1: je mag blijven.
2: Hij dacht hetzelfde.
1: Wij zijn zo blij dat we hier hebben zometeen. Ray and Where's My Husband op 1680. Straks, zeg, en ik zie dat jullie ook Verlangen van Clouseau mogen draaien.
2: Oh,
3: ja, we hebben daarover nagedacht, over welk uur van de dag wij graag willen presenteren.
1: Ik denk het, ik ben stil aan te denken.
2: Goed, de luisteraars zien ons graag ook. Hè?
1: Ja, en de Great Balls of Fire. Ik moet sowieso ook nog blijven daarvoor dan.
3: Maar goed, zeg, maar blijf tot 7 uur.
1: 1679 straks. Veel plezier met Astrid en Tom zometeen.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De 5 beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
10: Oh, een eekhoorn.
9: Een safari in de jungle.
10: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
9: Of maak van je koffiezet...
11: Voilà, uw koffie.
9: Een professionele espresso-machine.
11: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
12: Make it extra.
9: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
16: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
17: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
18: De 1681 beste nummers ooit staan in de gang te wachten. We gaan ze één voor één
2: laten. We zijn enthousiast, hè?
18: Dat is zo'n mooie banger die eraan komt. Over bangers gesproken, Julie, met het nieuws van 4.
19: Goedemiddag. Hinder bij de lijn overmorgen. 200 phishing-slachtoffers willen een onderzoek naar Argenta. En de dodentol in Oekraïne loopt verder op. Komende vrijdag tijdens de Nationale Actiedag rijden 4 op de 10 trams en bussen van de lijn niet. Dat laat de lijn zelf weten. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Aanleiding is de Nationale Actiedag van de Christelijke en Socialistische Vakbonden tegen de hervormingen van de federale regering. Ook bij de MIVB wordt er hinder verwacht en op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Bij de overheidsdienst de economie zijn vanmorgen zo'n 200 dossiers afgeleverd van slachtoffers van phishing. Ze zijn allemaal klant bij Argenta. Ze klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet teruggeeft. Dat moet nogthans wel volgens de wet. Het is frustrerend, zegt ook deze getroffen klant.
8: Als ik een kleine David ben die tegen Goliath het opneemt, er staan hier honderden David die de strijd totaal moe zijn. Dus we hebben een hogere kracht nodig, hè, om inderdaad een vervolgbeleid op te voeren. Dus de wet is er, maar de banken voeren het gewoon niet uit.
19: Argenta zelf zegt dat elk dossier apart moet behandeld worden en dat de wet niet helemaal duidelijk is. In Oekraïne zijn nu al zeker 20 doden gevallen bij de Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie ook enkele kinderen. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio daar rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen vanuit Rusland. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer wolken en ook regen bij maxima tot 23 graden. Vanavond is er ook kans op onweer, morgen zon en ook buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
12: Yes. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. E313 richting Antwerpen. 51 minuten tussen Herentals-West en Wommelgem. 36 minuten op de E34 tussen Zoersel en Ranst. A12 dan 35 minuten extra tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord door een defect voertuig. De enige 10 ook nog 20 minuten erbij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring dan richting Gent aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar is het een kwartier extra aanschuiven en ook nog richting Nederland 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Brusselse binnenring dan nog aanschuiven tussen de Astridlaan en Jetten. 11 minuten extra daar.
3: Hey, je hebt je eigen laan.
12: Tof, hè? Ja, in
3: bijna
12: dat
3: elke stad
12: iedereen,
3: van het
12: he?
3: Land. Ja. Zeg, het doet wiehiehie. En het staat 25 keer in de top 2000.
12: It's MJ.
20: De top 2000. Met Tom en Astrid.

0: Astrid zat even in de knoop, dames en heren, met zichzelf, denk ik. Heeft het met je nieuwe pruik te maken?
1: Mijn nieuwe pruik, kom aan. Ja, 3,5 uur. Hè. 3,5 uur
0: het is,
1: in de kapper.
0: Het is wonderschoon, maar ben je niet de helft van je haar thuis vergeten?
1: Ja, dat is een stukje af, dat kan ik wel zeggen.
0: Je kan haar bewonderen op joe.be of in de Joe-app. Je ziet er, dat wil ik toch even officieel gezegd hebben, fantastisch.
1: De top 2000. Ja, daarmee zijn we net weer afgetrapt. De vijfde Michael Jackson kreeg je net op 1681. Je hebt er een mooie wee-hee gedaan, maar zat er niet in, in de Liberian Girl. Yeah. Als je hem nog eens wil uit te pas, te onpas...
0: Hij kon het wel beter.
1: Zeg, wat een dag is me dat eigenlijk al geweest. Ik heb zoveel zon vandaag gezien, zoveel meegekregen van die zon. En die deed alleen maar meer deugd met al die top 2000 muziek erbij uiteraard.
0: Het weer kan alle momenten keren. Straks krijg je van Frank Dubocage een update, want het gaat nu echt wel gedaan zijn met de Indiërs.
1: Ik begin het al wat te voelen.
0: Het is 7 oktober, hè.
1: Ja, het mag. Het
0: is we hebben die top 2000 ook al echt met sneeuw gedaan en zo. Hè. Dus mensen snappen dat echt niet goed. We klimmen verder in dit muzikale feestje. Alleen, we dalen eigenlijk af naar nummer 1. Hè. We zijn daar maandag mee gestart. Ik hoop dat het al heel fijn was in de Joe-app. Alleen maar lined enthousiaste reacties. We zijn al eens vooruit gaan kijken. Ja, zo meteen komt er al een klein snoepje. Maar het is niet het enige snoep. Het wordt echt een hele, hele fijne avond.
1: Maar je geniet vooral mee door je radio misschien toch weer een tikje harder te zetten. Weet ook dat die deurtjes van de app, maar ik merk wel dat jij je weg daar vindt. De app 24/7 is die er voor jou om mee te luisteren, te gluren, te appen. Het kan allemaal.
0: Zeg, ja, ik zei daarnet, je hebt je eigen straat, Astrid.
1: Ja.
0: Maar nu stuurt Pascal de Bakker hier. Ja, ik heb ook Baker Street, mijn eigen straat. En dan dacht ik van, oh, waarom heb ik geen straat? Maar Pascal heeft een burgemeester De Koklaan in Aalst gevonden.
1: Ah, in Aalst.
0: Ik wist
1: dat
0: er een burgemeester De Kok was.
1: Chique,
0: als jij ook je eigen straat hebt, je bent welkom in de
1: laat maar weten.
0: Je bent overal welkom. Vooral ook in Kortrijk. Mocht je daar in de buurt zijn, we hebben daar een wandeling. We hebben daar een feestje op 23 oktober. Straks tickets daarvoor. Maar first things first, we gaan de muziek laten spreken. Astrid zei het net al. Je kan hem eigenlijk niet luid genoeg zetten. Als je nog streepjes over hebt op je radio, dan mag je die nu allemaal op gebruiken. Dus echt vol een bak, ook de ramen open. Het is er nog net het weer voor, zodat de buren in de file of thuis of op het werk kunnen meegenieten. Want komt er iets, ja, wij gaan daar goed op.
1: Wij zijn laaiend enthousiast nu al. Ik ben eigenlijk al te enthousiast aan het worden. Ik moet me wel een klein beetje inhouden.
0: We zijn het misschien aan het overpromissen, waardoor het misschien niet... Maar het is wel gewoon heel plezant. We gaan er ook naar kijken.
1: Ja, Werchter Boutique, daar staat ze.
0: Ho.
1: Ticketjes zijn binnen.
0: Ja.
1: Maar als dat bij jou niet het geval is, ga nu gewoon even los. Op Ray, Where is My Husband?
2: Nummer 1680.

0: me, baby. Well, I want to love you like the world. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it you try to kill me that twin on my thumb? Real never somebody show him fun. Come on, baby. Run crazy.
1: Moest moesten nog even op adem komen, maar een minuut 49, je kreeg een zeer kort plaatje.
2: Ik heb doorgedanst eigenlijk gewoon.
1: Ik zeg het eigenlijk wel. Blijven gaan.
2: Ook een dansschijf.
1: Echt wel. Great Balls of Fire, 44 plaatsen achteruit, wel tegenover vorig jaar. 1679 mee zaten we ook nog eens in de 50s.
2: Oh.
1: Dat is even terug. Ik denk dat we de Elvis daar nog wel een paar keer zullen tegenkomen.
2: Ja, komt
1: wel
2: niet vaak meer voor in de top 2000. Ja, maar goed dat jullie ze niet vergeten zijn.
1: Nee, absoluut niet. Ja, je bent ook niet vergeten dat we het daarnet even over straatnamen hadden. De Astridlaan, dat is wel een ding. De Tom de Kok, dat was ergens iets in Aalst te doen,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, dat is de Kok, een steegje in Aalst. Ja, dat zal wel ergens een brug
1: bij mij mag het een laan zijn, bij jou een steegje. Maar er zijn nog wel wat luisteraars, hè? Veerle van de Malen bijvoorbeeld in Erenborgen, dat is ook al bij Aalst, hè? Is er een Alfons van de Malenstraat, genaamd naar mijn overgrootvader. Hij was een werkman en dichter, om trots op te zijn.
2: Ik mag toch wel hopen dat je dan in die straat woont, Veerle, anders is dat wel een beetje raar. Een andere Veerle heeft gestuurd, ik heb mijn eigen gemeente. Ah ja, Veerle. Van Veerle-Laakdal.
1: Oh,
2: ja, tuurlijk, dat werkt wel.
1: Ja.
2: En Annick de Vocht zegt, bij mij in Turnhout heb je een professor de Vochtstraat. Ik heet zelf wel de Vocht, maar ik ben geen professor, maar wel leerkracht.
1: Oké.
2: Ik vind dat dat ook telt.
1: Dat is goed Annick. Genoeg eigenlijk, hè?
2: En voor de rest heel veel complimenten over je nieuwe pruik. Ziet er ook wel echt fantastisch uit. Ik bedoel, koep, ja, dat... Hoe noemt dat?
1: Haarsnit. Ja, mooi.
2: Ja, zo'n pruik ook niet goedkoop.
1: Nee, dat is waar. Zullen we het terug over muziek hebben, Tom? Dat gaat ons misschien een beetje beter af.
2: Er staat er 12 keer in. We hebben al 2 keer gehad. En dan tellen we Genesis niet mee. Phil Collins solo zometeen.
3: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
4: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Maar?
5: Nee, geen maar. Wat blieft?
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en de wereldburger.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
10: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want

0: heerlijk aanstekelijke disco-muziek uit de vroege, vroege jaren 80 met Lime en Your Love terechtgekomen op 1677.
1: En dan is het zo meteen tijd voor Mr. Bowie. Dat is eigenlijk wel heel rap, vind ik. Dat is al de tweede keer dat hij erin komt, hè, op 1676. Ik ben daar een beetje van teleurgesteld.
0: Hij komt nog wel vaak aan bod, maar ik snap het wel een klein beetje. David Bowie is wel echt een van de grootheden.
1: Een fantastische man.
0: Voor Alex Agnew is dat denk ik ook een beetje pijnlijk, dat hij dat nu al moet meemaken. Want
1: waarom?
0: Je weet, grote, grote, grote fan. Zo groot zelfs dat hij een tattoo op zijn linkerbovenpil.
1: Ik heb dat gehoord in die reeks voor Joe Gold. Allee, hoe het hem nu weer?
0: David Bowie Forever.
1: Forever, juist.
0: Ja, met Alex Agnew. Dat is geniaal. Die man die kan daar uren... Hij kreeg maar 4 uur, maar ik kan er echt uren over vertellen. Het goede nieuws is, je kan dat nog altijd herbeluisteren via de website joe.be of joegold.be. Kan je het ook allemaal opvinden.
1: Zit daar dan muziek in van David Bowie?
0: Daar zit muziek in. Daar zit ook deze in. Ziggy Stardust.
2: Nummer 1676.

0: 1970s περίοδο. Toen hij zich het personage Ziggy Stardust aanmat. David Bowie dus net op 1676.
1: Zometeen in de top 2000.
2: Het gaat gebeuren, ja.
0: Jan Bosman was er ook al jaloers op, hè, dat wij ook dit weer mochten draaien. Het gaat gebeuren, straks inderdaad.
2: Hij zit op de redactie nog mee te luisteren. Clouseau en ook twee zinnen voor Ingeborg.
0: Ja, helemaal aan het einde.
2: Ja, dit wordt niet vermeld in de credits, maar ze zit er wel echt in. En ook een duetje. Veel recenter.
0: Ja.
2: Twee generaties bij elkaar. Sir Elton John en Miss Dua Lipa. Komt er zo meteen aan. Genieten. Eerst ons hoofd binnensteken bij de rest van de wereld. 4:30. Julie, wat gebeurt er?
3: Komende vrijdag is er mogelijk ook hinder bij de scholen tijdens de Nationale Actiedag van de vakbonden. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Ook bij de lijn wordt er vrijdag gestaakt. 4 op de 10 trams en bussen rijden dan niet. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Ook bij de MIVP wordt er hinder verwacht. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Op de luchthaven van Charleroi worden alle vluchten dan weer wel uitgevoerd. In Polen zijn 7 mensen gewond geraakt bij een mesaanval op een school, dat meldt de politie. Het gaat om 3 leerkrachten en 4 andere jongeren. Niemand is in levensgevaar. De politie pakte intussen al een verdachte op, een jongen van 19. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden Marlen Reusser heeft nu ook het EK gewonnen, al voor het 2e jaar op rij. Ze was zo'n 23 seconden sneller dan de Nederlandse Demi Vollering. Het brons ging naar de Française Juliette Bertin. Onze landgenoten Sandrine Tas en Lotte Klaas eindigden 7e en 9e.
0: Ik geef je de files mee waar het langer aanschuiven is dan een kwartier. Dat is op de A12, het geval richting Antwerpen. 3 kwartier zelfs tussen Stabroek en Antwerpen-Noord door een defect voertuig daar. E313, dan een half uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E19, 20 minuten tussen Sint-Job in Schoor en Antwerpen-Noord. E314, dan richting de grens met Nederland. Half uur extra daar tussen Heverlee en Herent, daar is een ongeval gebeurd. En dan ook nog aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent. 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan richting Nederland dan ook nog tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost.
1: De top 2000 met Tom en Astrid. Good times, great music, dit is Joe.
4: Nummer 1675.

0: Mooie Astrid.
1: Zeker, ik ben aan het genieten ervan.
0: Mooie Frank.
2: Ik vind het ook mooi. Ja, prachtig. Zeker.
0: Ja, het is een jeugdherinnering van mij. Het stond altijd loeihard op bij ons thuis. Een van de favoriete platen van mijn papa.
1: Ja,
0: maar Nico in de Joe-app heeft het net verpest voor mij voor altijd. Nico stuurt toch wel de ideale plaat voor tijdens het voorspel. Ja, dat waren die dus altijd aan toe. Bedankt Nico voor de mental images. Zometeen verlangen van Clouseau.
1: Zitten we in diezelfde sfeer ongeveer?
0: Blijft in dezelfde sfeer. Ja, wij verlangen natuurlijk altijd naar prachtig schoon strak zomerweer. Maar het zal nu toch stilaan wel gedaan zijn. Frank, wat is de toestand?
2: Ja, inderdaad. Het is stilaan gedaan. Hè. We zien nu al op meerdere plaatsen dat de bewolking toegenomen is. En bovendien, de eerste buien zijn ook al gesignaleerd langs de Franse grens voornamelijk en ook in het westen van het land. En de buien, wel, die gaan nu stilkens aan ook verder doortrekken. Hè. Dus van zuidwest naar noordoost, dus van de Franse grens richting de Nederlandse grens. En ja, bij momenten kan het goed plensen, hoor. Het zijn echt wel drasjes. En het is ook zo dat er dan ten westen van ons ook nog een regenzone ligt. Die ligt nu nog boven Engeland, wel, die komt ook onze richting uit. Dus we mogen redelijk wat regen verwachten, dus vanavond en vannacht. Misschien een donderslag is ook niet helemaal uitgesloten. Heel plaatselijk zal dat zijn. En het is pas aan het eind van de nacht dat we daarachter komen, achter heel dat gedoe. Dus dan wordt het weer droger vanaf de kust, met enkele opklaringen. Dit terwijl het nog regent in de Ardennen. Dat is ook de situatie morgenochtend. Hè. Dus regen nog in de Ardennen. Al de eerste buien mogelijk toch wel vrij snel gaan die tot ontwikkeling komen in het uiterste westen van het land. En die gaan zich dan verspreiden over heel het land. Dus dan wordt het zeer wisselvallig. Dat wil zeggen dat je soms een plensbui krijgt, maar dan ook weer droge momenten. De zon die er weer doorkomt. Maar wat vooral gaat opvallen, hè, dus dat zijn die temperaturen. Hè. Vandaag toch nog 23 graden gehaald op meerdere plaatsen. Morgen moet het tevreden zijn met 14 graden. Dat is natuurlijk een enorm verschil. Hè. Ja. Daarbij ook nog redelijk wat wind uit het noordwesten. Dus die gevoelstemperatuur is ook nog wel lager. Het wordt wennen. Daar ben ik echt van overtuigd.
1: Het is mij vandaag amper gelukt om mijn kinderen een trui of een jas aan te trekken. Ik weet niet wat we morgen gaan doen.
0: Ik heb precies dezelfde discussie gehad. Echt, mijn dochter, maar doe een jas aan, het wordt koud. En die zo, nee. Ik zeg, maar ik heb het op het werk gehoord van Frank. En die wilde dat niet.
1: Morgen gaan ze toch wel moeten horen.
2: Ja, morgen zal het ook heel duidelijk zijn, denk ik, dat de jas nodig is. Ja. Je kan nu eigenlijk nog zeggen van morgen, oké, weet je, het wordt nog 23 graden. Die jas is niet direct nodig, ondanks het feit dat het allemaal wel wat fris begonnen is. Maar ja, morgen is het sowieso duidelijk. Ja,
0: ja. En hoe gaat dat dan de rest van de week en in het weekend verder, Frank?
2: Ja, wel, vrijdag gaat de regenzone over het land trekken. De regen komt er redelijk snel aan. Hè. Dus in de loop van de ochtend gaat het regen van de kust. Dan blijft het toch wel heel de dag regenachtig en grijs bij 15 graden. Diezelfde regenzone die gaat dan zaterdagochtend in de loop van de ochtend het land verlaten. Daarachter heb je toch een paar buitjes, maar ook droge momenten. Een graad of 16 is het. En dan zondag ook. Af en toe is een bui, maar ook droge momenten en een graad of 15. Dus het is geen verregend weekend, dat niet. Maar een bui links of rechts is altijd wel mogelijk. Dat
0: ja, we gaan nemen zoals het komt. De regen is ondertussen al aangekomen in West-Vlaanderen. Maddie stuurt. In Veurne is het aan het regenen. En in Middelkerken, Thibaut heeft er zelfs een foto bij gestuurd, is het ook al goed aan het drassen. Ik denk dan altijd, de optimist in mij zegt altijd, de regenput is altijd half vol.
1: Oh, okay.
0: Ja, ik heb dat graag. Goed aan regen in mijn put. Ik echt heel graag. Ja. Ik ben daar gevoelig aan.
2: Dat snap ik aan.
0: Frank, dankjewel. Morgen een nieuwe update. Salut. Geniet nog van de muziek. Hè. Doei.
2: Ja, salut.

0: sowieso en Ingeborg. Dus dat zullen we haar die eer toch maar geven. Hè. Maar topnummer, absoluut. Maar zeer weinig stemmen gekregen, waardoor het meteen ook de sterkste daler is van deze hele lijst. Maar het is gênant pijnlijk. Ik snap het eigenlijk niet goed. 1043 plaatsen achteruit, dat is gigantisch veel. Dat is meer dan de helft. Dat snap ik. Ik denk dat mensen dat even vergeten waren. Van, ah ja, dat is er ook nog. Maar het goede nieuws is...
1: You had one job.
0: Het goede nieuws is, ze hebben Clouseau ook wel de sterkste stijger gegeven.
1: Ah, ja.
0: Dat gaat nog even duren, even we die tegenkomen. 1003 plaatsen gaan ze ook nog eens omhoog met een andere song. Dat moet je dan maar ontdekken nog.
1: Wat schizofreen van Vlaanderen.
0: Speciaal, hè?
1: Zo meteen de eerste van drie Peter Gabriels in deze lijst. Sledgehammer.
2: Kijk, als je mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
3: Beemsterkaas.
4: Lekker, echt lekker.
5: Hallo, ik ben Angèle.
6: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
5: Bisous.
3: Beemsterkaas.
4: Lekker, echt lekker.
7: Media.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Hey, die van ons die lust hem alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
12: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
11: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
12: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
11: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.

0: Vijf jaar oud al dat plaatje. Vijf jaar vriendschap trouwens ook al meteen tussen Elton John en Dua Lipa. Die komen goed overeen, zijn echte maatjes.
1: Is dat al vijf jaar
0: ja,
1: oud?
0: Ja, dat is al vijf. Het is gewoon een jubileumpje, hè.
1: Mannekes, die een tijd vliegt toch.
0: Dat is een bom pas. Dat is wel echt top.
1: Maar wel heerlijk genieten. Elton John, die gaat er nog aankomen toch hopelijk. En Dua Lipa toch ook.
0: Ja, dat kan toch niet anders.
1: Maar een voorsmaakje.
2: De top 2000.
0: Ja, de top 2000 die loopt heerlijk gezellig. En die gaat het ook nog doen tot 23 oktober. Daar gaan we in pure gezelligheid ook eindigen. Want dan is er namelijk een feestje, een after-work party op vrijdag 23 oktober. Dus van 6 tot 9 uur in de avond in de Mary's Irish Pub in Kortrijk. Ik ben dat eens even gaan opzoeken. Dat is echt een gigantisch grote pub. En dat is supergezellig. Je gaat daar goed kunnen tooghangen, maar je gaat daar ook kunnen dansen. En dat is wat we wel een beetje willen proberen fixen.
1: Ja, want gezellig, wel, allemaal goed en wel, dat gaan we doen. Maar het is ook gewoon vies schuren, hè.
0: Ja, maar ik ben eens gaan kijken. Nou, dat gaat daar zeker en vast lukken. Het leuke is ook, je kan daar niet naartoe gewoon door de ticketjes te betalen. Je moet ze gewoon hier bij ons winnen. Vier tickets in, bij elke DJ of DJ's kan je dus winnen. En dat gaat hier nu bij ons ook weer gebeuren.
1: Ja, het is heel simpel. Zet je Joe-app alvast open. Mm-hmm. En alle mogelijke hulplijnen van mij mag je zelfs echt ChatGPT of
0: Gul van jou.
1: De hond van de buren daarvoor gebruiken. Maakt me allemaal niet uit. We beginnen bij deze plaat uit de top 2000. Dat is een plaatje uit, gok eens, welk jaar?
0: Lang geleden, de 70s ergens, denk ik. Hè?
1: 1974.
0: Okay.
1: Ik vind dat zo'n onbestemde plaat, die is er altijd al geweest.
0: Ja, ja.
1: Gigi Lamoroso van Dalida, 1974. Onthoud dat. En dan moet jij ons laten weten in de Joe-app, is de volgende plaat vroeger of later dan Gigi? Vroeger of later dan 1974? Het gaat over deze schijf. And you can tell everybody. This is the song. Niet gemakkelijk.
0: Nee, we gaan ook niet verder helpen.
1: Nee, niks. Nee, helpen zeg. Met een ooit. Vroeger of later dan 1974? Dat antwoord mag je nu doorsturen in de Joe-app. Als je het juist hebt, dan maak je kans op vier tickets voor die exclusieve afterparty waar je niet voor kan betalen. Ja, die gaan we later nog wel eens horen, deze, denk ik.
3: Nummer 1671.
1: Genieten van Stevie Wonder en zijn hommage aan Duke Ellington.

0: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
1: Oh, wat is dat?
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
1: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: We tellen verder af naar 1 en we genieten van elke seconde met Lou Bega en James Brown zometeen. Maar eerst 5 uur, Julie Isabeau.
3: Goedemiddag. Ook hinder bij de scholen vrijdag. 200 phishing-slachtoffers eisen een onderzoek naar hun bank Argenta. En Kortrijk heeft een nieuwe trainer. Komende vrijdag is er mogelijk ook hinder bij de scholen tijdens de Nationale Actiedag van de Vakbonden. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Ze sluiten zich ook aan bij de stakingsdag volgende maandag. Het is al de 10e grote actiedag vrijdag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. Maar het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond Uber Rochus.
4: Wij doen dat om enerzijds de desinvesteringen en het uitblijven van investeringen aan te kaarten en te tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
3: Ook bij de lijn wordt er vrijdag gestaakt. 4 op de 10 trams en bussen rijden dan niet. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Ook bij de MIVB wordt er hinder verwacht. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Op de luchthaven van Charleroi worden alle vluchten dan weer wel uitgevoerd. Bij de overheidsdienst Economie zijn vanmorgen zo'n 200 dossiers afgeleverd van slachtoffers van phishing. Ze zijn allemaal klant bij Argenta. Ze klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet teruggeeft. Het moet nogthans wel, volgens de wet. Het is frustrerend, zegt ook deze getroffen klant.
5: Als ik een kleine David ben die tegen Goliath het opneemt, er staan hier honderden David die de strijd totaal moe zijn. Dus we hebben een hogere kracht nodig, hè, om inderdaad een vervolgbeleid op te voeren. Dus de wet is er, maar de banken voeren het gewoon niet uit.
3: Argenta zelf zegt dat elk dossier apart moet behandeld worden en de wet niet helemaal duidelijk is. In Polen zijn 7 mensen gewond geraakt bij een mesaanval op een school, dat meldt de politie. Het gaat om 3 leerkrachten en 4 andere jongeren. Niemand is in levensgevaar. De politie pakte intussen al een verdachte op, een jongen van 19. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Voetbal. KV Kortrijk heeft een nieuwe trainer, de Oostenrijker Daniel Beichler. Hij volgt Michiel Jonkeren op, die moest vertrekken na tegenvallende resultaten. Beichler was hiervoor hoofdtrainer van het Oostenrijkse Salzburg. Bij Kortrijk wacht hem nu een zware taak, want dat staat voorlopig laatste. En de Zwitserse wereldkampioene tijdrijden Marlen Reusser heeft nu ook het EK in Slovenië gewonnen, al voor het 2e jaar op rij. Ze was zo'n 23 seconden sneller dan de Nederlandse Demi Vollering. Het brons ging naar de Française Juliette Bertin. Onze landgenoten Sandrine Tas en Lotte Klaas eindigden 7e en 9e. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer buien en ook regen bij maximaal tot 23 graden. Vanavond ook kans op onweer, morgen zon en buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
6: Onze jas dus, hè?
2: Ja, jasje aan.
6: Wij gaan ze nodig hebben.
2: Geen discussie meer morgen met de kinderen.
6: Nee. Goed zo. 8 files dan op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is op de E313 richting Antwerpen. 50 minuten daar tussen Herentals-West en Antwerpen Oost. De A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord, 40 minuten erbij. Tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid, dan weer een kwartier. E19, ook nog aanschuiven, 20 minuten. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland, 50 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Nog eens aanschuiven, ook op die Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 20 minuten daar erbij. Richting Gent op de Antwerpse ring, dan nog eens 40 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. E314 richting de grens met Nederland, 20 minuten extra ook nog tussen Heverlee en Winkselen.
2: Zometeen de tweede van 6 Eurythmics. Eurythmixen. Eurythmixes? Zoek het uit.
7: Met Tom en Astrid.

0: Lou Bega. En al zijn vrouwen. Onze collega Vital kwam hier net binnenlopen en die zei dat hij op een quiz ooit al die vrouwen heeft moeten opsommen. Is dat gelukt eigenlijk toen? Nee, het is niet helemaal gelukt, nee. De top 2000. Ja, ik denk dat Emmanuel heeft het niet helemaal goed begrepen. Die stuurt hier in de Joe-app. Hoeveel kost zo'n ticket voor 23 oktober voor jullie feestje? Wij wonen namelijk vlakbij in Kortrijk. Emmanuel, je kan die tickets niet kopen.
1: Nee, ze kosten niks dus eigenlijk. Je moet ze gewoon hier winnen bij ons. We hebben daarnet gehitsterd om zo'n 4 exemplaren binnen te krijgen. 4 exemplaren dus voor in die Mary's Irish Pub in Kortrijk. En Tom die zit hier net nog eens achter de schermen. Er gaat geschuurd moeten worden.
0: Ja, schuren.
1: En schuurster van dienst, dat gaat Patricia worden. Want ze heeft meegedongen naar dat hitster fragmentje. Ze vroeg zich mee af of die Your Song van Elton John nu vroeger of later was dan Gigi Lamoroso. We gaan nog eens luisteren. Hè. Gigi Lamoroso van Dalida. Heerlijk nummer. Dat komt uit 1974. Dat betekent dus dat deze Your Song van Elton John vroeger is. Hè? Want dat is er eentje uit 1970. Het is eigenlijk juist geen jaren 60. Allee, als je dat zo bekijkt.
0: Die Elton John, het lijkt alsof hij samen met Mozart geboren is. En er nog altijd is. Het is er al zo lang. Maar dus, Patricia, proficiat. Jij komt schuren op ons feestje.
1: Ja, dat moet nu, hè.
0: Breng een borstel mee en een dweil.
1: Was dat die manier? Kan je zo'n muziek spelen, Tom?
0: Nee, we gaan het beleefd houden.
1: Ja. En we gaan ook verder aftellen uiteraard in deze lijst. En dat doen we nu dan met Madness.
2: Nummer 1668.

0: is trouwens, ik heb het 3 keer gedubbelcheckt, de hoogst genoteerde van James Brown. I feel good.
1: Ja, de 60s. Ja, ik hoop dat de mensen ze niet vergeten. Er komt nog veel 60s in de lijst. Als je van
0: maar
1: de 60s.
0: Maar de teamsters een klein beetje weg.
1: Ja, nee, dat is niet waar. Die zijn
0: ben
1: zo springlevend. Want je kan daarvoor, ik weet niet of je dat al weet, Astrid, maar je kan daarvoor naar onze zusterzender zappen, Joe Gold.
0: Nee.
1: En daar draaien ze alleen maar 60s.
0: Waar die Astrid Philips ook af en toe presenteert, tussen 12 en 3 bijvoorbeeld.
1: Is dat die met haar schoon nieuw kapsel?
0: Dat is helemaal niet mijn pruik, hè? Nee, met haar schoon nieuw kapsel.
1: Jullie hebben keitoffe plannen met Joe Gold. Volgende week, wat gaat er gebeuren?
0: Volgende week. Elke dag opnieuw maak je kans op, ik vind het zo fantastisch om te zeggen, een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
1: Mag ik wel even zeggen, dat is een klein staafje, maar het is wel 2500 euro.
0: Het klinkt zo goed, een goudstaaf.
1: Volgende week bij Joe Gold. En hier bij Joe is het ook geweldig de moeite, want we doen nog veel meer dan de top 2000 deze week. Er is bijvoorbeeld morgenavond ook Date Night.
2: Deze week in Date Night.
3: Het mooiste compliment is dat ze mij in het begin van onze relatie omschreef als haar ride or die.
2: Date Night. Best op date met Sammy Medi.
3: Over 10 jaar ben ik 11 jaar getrouwd. Hoop ik uiteraard dat wij mooie kindjes hebben. Als je het mij vraagt, 5.
0: Is dat waar?
3: Ja, als ik mag dromen, hè.
0: Wat zegt zij?
3: Dan zegt ze kalmpjes aan, jongen.
2: Date Night met Des Goossens en Sammy Medi. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
10: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Alles wat je weet over A-mode. Start.
12: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
11: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
12: Amode, familie van mooie merken.
13: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
14: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
15: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour.

0: op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
1: Krevel. Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
2: Krevel. Leef beter.

0: heerlijk girly muziek van Donna Lewis in deze top 2000. I Love You Always Forever op 1666.
1: Nummer 1665.
2: Ah, gisteren hebben wij hier genoten van de Young Turks.
0: Ja, en daar is hij weer al.
2: Hij is hier terug speciaal voor ons.
0: Hij doet ons graag.
2: Twee keer Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Moet nog komen.
0: Oh. Dat is nog niet voor nu. Ja, ik voel dat goed zit daar bij jou.
2: Ergens over twee weken.
0: Sexiness, ja.

0: Onze tweede Rod Stewart hier, Baby Jane op 1665. Het wordt zo meteen plezant, het is nog grijs daarbuiten, maar de zon, de sunny, gaat een klein beetje doorbreken.
1: Oh, Boney M komt eraan, dat is altijd shaken, shaken, shaken. Eerst even langs bij de nieuwsredactie. 5:35, daar staat Julie. Wat gebeurt er?
2: In Luik zijn de studentenprotesten vandaag opnieuw uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht, onder meer in vuilbakken en aan een bushokje. De politie zette ook het waterkanon in. Er was ook oproep tot protest in Brussel, maar daar is het voorlopig rustig gebleven. Zo'n 250 jongeren trokken daar vreedzaam door de straten. Er wordt al dagen betoogd tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik werden al bijna 110 relschoppers opgepakt. Over een week gaat de griepcampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin. Omdat dat nog beter werkt, onder meer ook tegen hartproblemen. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van de griep. En onze Rode Duivels blijven voorlopig achtste op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League-wedstrijden 6 op 12 punten. De Duivels staan zo voorlopig derde in hun groep. Volgende maand spelen ze hun laatste twee groepswedstrijden in en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met buien en zon en ook wat wind. Maxima tot 15 graden.
0: 8 files op onze snelweg waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Dat is op de A12 richting Antwerpen. 3 kwartier daar tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. E313 tussen Herentals-West en Wommelgem schuif je 40 minuten aan. E17 dan weer 26 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Nog richting Antwerpen dan. Aanschuiven op de E19 een kwartier daar tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En ook traag op de E34. Kwartier extra tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkroever. Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Gent. Dan nog een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
3: De top 2000 met Tom en Astrid.
4: Good times, great music, dit is Joe.
5: Nummer 1664.

0: Thijs de Kreun is een eerste keer tegengekomen met zo jong, dus op 1663.
1: Ja, in 1980 mocht dat nog allemaal zo jong. Tegenwoordig, je zou er niet meer mee wegkomen.
0: Ah, moeilijk, moeilijk.
1: Zometeen de tweede en meteen ook de laatste keer dat we de Clash tegenkomen. Dus ze stonden al eerder in de lijst met London Calling. En deze heeft er al 4 jaar niet meer ingestaan. Magnificent
0: en
1: Seven.
0: En toch terug opgevist.
1: En toch ineens verschijnt hij terug, zometeen op 1662.
2: Vanavond bij VTM pakt Denzel uit met een gewaagd cadeau in Blind Getrouwd. En bij VTM 2 een speciale erfenis van een spookjager in Ghostbusters Afterlife. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
4: Panzers for Life!
3: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
7: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
8: Oh, een eekhoorn.
7: Een safari in de jungle.
8: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
7: Of maak van je koffiezet.
8: Voilà, uw koffie.
7: Een professionele espresso-machine.
8: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
9: Make it extra.
7: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
10: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
11: En nu nog meer.
10: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
12: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
13: Van plastic, metaal of drankkarton?
12: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
16: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
17: Chelsea, Lenzi, kom en eten!
16: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: van de kamers hier met de top 2000. Heerlijk pompen was het net met Avicii en Hey Brother op 1661.
1: En 1660.
2: Nummer 1660.
1: Ach, echt zo'n ethisch icoon met het juiste kapsel en de
0: absoluut, dat hoort erbij, hè. De bus al net nog eens leeggespoten al, denk ik.
1: Taylor Dane. Tell it to my heart. Als je Taylor Dane nog eens live aan het werk wil zien, ze toert nog altijd. Die gaat wel even naar Amerika.

0: aan het worden.
1: Ik heb er altijd mee te doen.
0: Oh,
1: ja, maar ja.
0: Dat hij vier kinderen heeft.
1: Nee, zat hij aan het kerstdiner, zit je dan. Hij zegt, ja, papa, ik heb het zo goed gedaan. Ik heb 80 miljoen platen verkocht. En dan zegt Julio Iglesias gewoon, gast jongen, dat is nog niet de helft van wat ik verkocht heb.
0: Ja, die vader-zoon strijd daar. Pijnlijk, misschien wel.
1: Straks Pet Shop Boys en ook een hele mooie, oh, Hero, Family of the Year.
0: Die gaan we meezingen, hè.
1: Als je niet meer weet hoe die gaat, even wachten.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: De 1658 beste komen eraan. Je kan mee aftellen op joe.be of in de app. Nu even luisteren, het is 1 over 6, hier is Julie Isabeau.
4: Goedenavond. Nieuwe studentenprotesten in Luik en in Parijs. Het griepseizoen begint weer bijna en onze Rode Duivels blijven 8e op de wereldranglijst. In Luik zijn de studentenprotesten vandaag opnieuw uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht, onder meer in vuilbakken en aan een bushokje. De politie zette ook het waterkanon in. Er was ook een oproep tot protesten in Brussel, maar daar is het voorlopig rustig gebleven. Er wordt al dagen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik werden al bijna 110 relschoppers opgepakt. Ook in Frankrijk moest de politie vandaag opnieuw ingrijpen. In Parijs werd er traangas ingezet en gebruikte de politie ook wapenstokken. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 6600 mensen aangehouden bij die protesten. 760 politieagenten en meer dan 300 betogers raakten gewond. Er zijn ook al 18 onderzoeken geopend naar het harde optreden van de politie. In ons land is er komende vrijdag tijdens de Nationale Actiedag mogelijk ook hinder bij de scholen. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Het is dan al de 10e grote actiedag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. En het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond.
5: Wij doen dat om enerzijds de desinvesteringen en het uitblijven van investering aan te kaarten en ten tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
4: Bij de lijn rijden vrijdag 4 op de 10 bussen en trams niet. Ook de MIVB verwacht hinder. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. En over een week gaat de griepcampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat nog beter werkt. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van de griep, zegt viroloog Mark van Ranst.
6: Wanneer we kijken naar welke virussen de wereldmarkt van griep op dit moment overheersen, dan is dat het H3N2. Jongere mensen die gaan daar beter tegen kunnen, want voor hen was H3N2 vaak het eerste griepvirus wat ze tegenkwamen. Wanneer je dat terug meemaakt, dan ga je daar altijd adequaat op reageren. Dat betekent niet overreageren en gebeurt dat vaak met wat minder symptomen.
4: Onze Rode Duivels blijven voorlopig 8e op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft de nummer 1, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League wedstrijden 6 op 12 punten liever. De Duivels staan zo voorlopig 3e in hun groep. Volgende maand spelen ze hun laatste 2 groepswedstrijden in en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer, minima rond 14 graden straks. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maxima tot 15 graden. En op vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Nog 5 files op onze snelweg waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Dat is aanschuiven op de E313 richting Antwerpen. 40 minuten daar tussen Herentals-West en Wommelgem. A12 richting Antwerpen ook aanschuiven tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. 35 minuten daar. E34 tussen Zoersel en Ranst. 21 minuten extra. E19 dan weer een kwartier tussen Sint-Job in Schoor en Antwerpen-Noord. Nog aanschuiven dan op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar tel je 25 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
3: De Top 2000 met Tom en Astrid.

0: nu een beetje jammer vind.
1: Zeg het mij.
0: Ik heb dat even opgezocht. Family ja? of the Year. Die zijn helemaal geen familie van elkaar.
1: Ja, daar kan ik niet tegen, hè? Waar ons zo voor
0: liegen. Dat is zoals Five Seconds of Summer. Die zijn met vier. Oh, dat kun je toch
1: dat
0: niet.
1: Is heel raar.
0: Hou
1: dat snap
0: gewoon
1: ik niet.
0: Aan wat er in uw bandnaam
1: voor
0: staat.
1: Voor mijn brein is dat een beetje moeilijk te snappen allemaal. Maar Family of the Year is zo'n onbeduidende band die we ooit in 2011 ongeveer keihard in de gaten moesten houden. Maar we zijn aan het doen en aan het blijven doen. En ze hebben het op één hitje gehouden, heb ik zo het gevoel.
0: Ja, weet je wat, kan nog
1: dus
0: komen.
1: Okay, ja, dus okay. We blijven wachten.
0: Het is wel niet de enige hero houden. Uit de lijst. Je hebt eens gekeken.
1: Nee. Ja, ik hou nogal van lijstjes, hè, dus ik ben eens gaan kijken. Enrique, die we daarnet nog voor 6 uur hebben gedraaid, die heeft ook een hero.
0: Ah, juist, ja.
1: Dus die gaat ook nog moeten passeren. En anti-hero krijg je nog met Taylor Swift. Bonnie Tyler met Zwira.
0: Bowie heeft toch ook een nummer?
1: Bowie ook hero? Al met Heroes.
0: Ja.
1: Er mochten er meer zijn. En aan Tina Turner ook nog We Don't Need Another Hero. Dus het gaat niet altijd alleen maar over de liefde. Er wordt zeer vaak over gezongen. Maar de helden doen ook mee. Oh, jawel.
0: Ja. Oh, wat wij hier allemaal bijleren
1: echt
0: in deze lijst.
1: Waar, hè? Als je iets moet weten, je vraagt het maar. Hè?
0: Wat er natuurlijk ook altijd voor gigantische hits en voor muziek die de tand des tijds zal trotseren heeft gezorgd, zijn films zoals in 1985...
2: Nummer 1656.
0: Back to the Future.
1: Is er van, hè?
0: Ik word hier zo... Zie je die glimlach?
1: Ik zie hem. Oeh, kamerbreed.
0: Alleen al die intro. Oh, we gaan genieten van Huey Lewis.
1: Bam.
0: En de nieuws.

0: je blijft genieten, hè?
1: Dat is toch zalig als je de 80's moet samenvatten in één nummer, laat het dan dit zijn. Echt zo, die synthesizer. The Power of Love, Huey Lewis en The News. Carla zegt, we hebben Huey Lewis toevallig gezien in Londen toen we op reis waren daar en dan nog op de eerste rij ook.
0: Wat zalig.
1: Ja, zo'n stukje van de wereld zien. En dan toevallig, inderdaad. En Hilde was er ook echt heel erg blij mee. Oh, zo meteen.
0: Toevallig heb ik deze vrouw ooit gezien. Ticketjes voor gekocht voor het Sportpaleis, voor Grace Jones. Ik wist niet wat te verwachten, ik wist niet wat mij overkwam.
1: Ik heb die nooit live gezien.
0: Er is niemand die de titel van diva zo goed mag en kan draaien als Grace Jones. Zij heeft, ja, dat is zo, madame, komt op een podium. Dit doet gewoon van begin tot einde naar goesting. Maakt allemaal niet uit, was het publiek. Maar ja, helemaal flabbergasted erdoor. Grace Jones, zo meteen dus.
1: Gaan we van genieten, dus op 16:55 na dit.
2: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
3: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
2: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
3: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
2: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
7: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
8: Heurman. Zet de puntjes op de O.
7: Ontdek nu de Heurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op heurman.be.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
10: 30 ideeën voor pastaschotels
9: in Libelle Lekker naar
10: de 5 beste beleggingen van het moment
9: in Trends of naar
10: Belgische politiek achter de schermen
9: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Gix merkt je op.
12: Mode voor haar,
11: voor hem
13: en voor ons.
11: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
13: Bij Gix.
11: Gix, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
13: Dat is gix.be, want
11: Gix merkt je op.
2: Hoera, ze zijn er weer.
14: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
2: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
15: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
16: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.

0: kijk zo kwaad.
1: Nee, ik was aan het denken.
0: Heb ik iets, heb ik weer iets verkeerds gedaan?
1: Ja, Tom, het ligt altijd aan jou. Uiteraard, als je daar ook aan twijfelt. Nee, nee, nee. Ik zag dat we de tweede keer Robbie Williams hebben.
0: Ja?
1: Dat die Angels van hem uiteraard ook nog moet voorbij komen. En dan dacht ik, maar potverdorie, die staat niet in de top 10.
0: Staat hij niet in de top 10?
1: Is dat nu heel raar.
0: Er is zoveel misgegaan dit jaar in die top 2000.
1: Allee, ja, alle vertrouwen in onze luisteraars, maar dat vind ik toch wel raar.
0: De Chinezen hebben ons gehackt, het kan niet anders. Deze trouwens, Supreme, die heeft 4 jaar lang niet in de lijst gestaan. En is dit jaar gewoon terug opgevist door de fans van Robbie Williams. Straks nog in de lijst. Oeh, dat is eentje voor jou.
1: Ah ja, ik dacht dat je zelf aan het denken was van, oh ja. Yeah.
0: Met je nieuwe haar.
1: Het was lang geleden dat je er nog eens iets over zei. Dankjewel, Tom.
0: Ik heb het deze keer geen pruik genoemd.
1: Dat is...
0: Ook al omdat er 4 luisteraars gestuurd hebben, jij moet praten met je vogelnest op je hoofd.
1: Just.
0: Ik ben terug in mijn hok geblaft. Sexy Thing van Hot Chocolate komt eraan. En ook...
1: We gaan nog eens Vlaams straks. Vlaams en Nederlands, hè. Oh. Je bent helemaal gecharmeerd door.
0: Ja, dat ligt mij na aan het hart. Ik vind Maxime echt een van de allergrootste talenten die er op dit moment in Vlaanderen rondlopen.
1: Ja.
0: En zeker als hij duetjes doet. Ik vind echt zo...
1: En dat doet hij wel eens af en toe.
0: Ik wil dat je liegt bijvoorbeeld. Zou dat er nog in staan?
1: Dat staat er ook nog in. Oh, maar ook al gaan opzoeken.
0: Dat zou echt oprecht van mij in de bovenste 100 mogen staan.
1: Hey.
0: Ik vind dat een van de beste Nederlandstalige liedjes ooit.
1: Tof.
0: Maar hoe dan ook leuk. Voor 7 uur. Wie er van mij ook altijd in de top 10 mag, is Julie. Die heeft het nieuws van 6:30. Wat gebeurt er, Julie?
2: In Luik hebben alle handelaars een B-alert gekregen met de oproep om dringend hun winkels te sluiten. En ook het station van Luik is gesloten. Aanleiding zijn de rellen in de stad. De scholierenprotesten zijn opnieuw volledig uit de hand gelopen. Relschoppers gooien stenen naar winkels en restaurants. Er werd ook brand gesticht in vuilbakken en in een bushokje. De politie is massaal ter plaatse en zet het waterkanon in. Er wordt al dagen geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik werden al bijna 110 relschoppers opgepakt. Over zo'n week gaat de griepvaccinatiecampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat nog beter werkt. Onder meer ook tegen hartproblemen. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van de griep. En op het EK tijdrijden bij de mannen in Slovenië heeft onze landgenoot Ilan van Bilder net naast een medaille gegrepen. Hij werd vierde en kwam 5 seconden tekort voor een podiumplaats. De nieuwe Europese kampioen is de Sloveen Primož Roglič. Die haalde het voor de Fransmannen Bruno Armiral en Maxime de Comble. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Aan de kust is code geel van kracht. Maximaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maximaal tot 15 graden.
0: Ik ben hier taalkundig even terecht gewezen door Mia in de Joe-app. Die zegt, oei. Tom, ik wil dat je liegt, kan toch nooit oprecht in de top 10 staan?
1: Ah, dat is bij de pinken.
0: Ja, dat is met de fijne kant erdoor. Ja. Maar dat is goed, dat hebben wij graag.
1: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 15... Ah, dat vogelnestje van jou verdient inderdaad een fijne kant. Ik snap het helemaal.
0: Laat me gerust.
1: Langs de file, Brusselse buitenringen, 33 minuten daar tussen Grimbergen en Zellik. Binnenring dan weer tussen Anderlecht-Noord en Jette. Aanschuiven ook een kwartier extra daar. E313 richting Antwerpen, 26 minuten tussen Herentals-West en Wommelgem. A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord, 25 minuten extra. E34 nog een kwartier tussen Oelichem en Ranst. En dan is het ook nog aanschuiven op de Antwerpse ring. Richting Nederland, kwartieren extra ook daar tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout.
0: Ah, je sexy thing. Hij komt er nu aan.
1: Kom maar op, kom maar op.
3: Met Tom en Astrid. Good times, great music, dit is Joe. Nummer 1653.

0: Howard Jones met What is Love. Ik ben al eens gaan snuisteren. Zo doe ik dat graag in de top 2000. Er komt nog een What is Love aan.
1: Ja. What is love? Goed. Baby, don't hurt me. Wat is liefde voor jou?
0: Zeg maar, wat is dat met u zingen vandaag?
1: Ik ben gewoon vrolijk en blij om hier met jou te zijn. Wat betekent, wat is echte liefde voor jou?
0: Wat is echte... Oh, weet je waar ik echt blij van word als mijn lief mijn favoriete chips koopt?
1: Ah ja. Ja,
0: ik eet heel graag chips.
1: Ze heeft honger, dames en heren.
0: Ja, ik heb heel veel zin in chips.
1: Bij mij is de echte liefde, het zal er een beetje van afhangen. Als ik straks thuis kom en de PMD-zakken staan buiten, is het gelukt en anders niet.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
9: Giks merkt je op.
10: Mode voor haar,
9: voor hem
11: en voor ons.
9: Bij Giks vind je mode voor het hele gezin. Haast je, want enkel deze week geniet je van 10% korting op de volledige collectie tijdens de opendeurweek. Dus, waar gaan we shoppen?
11: Bij Giks.
9: Giks, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op giks.be.
11: Dat is giks.be, want...
9: Giks merkt je op.
12: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
13: Hoe mag die steak gebakken zijn?
14: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
13: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
14: Bleu.
6: Kop
9: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
15: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
16: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
18: Nummer 1651.

0: in de verte zo nog een kleine...
1: Ja, dat is wel het schoonste, vind ik.
0: En ook.
1: Ja.
0: Maxime en Babette, hoe dan ook. En het is dus nog niet de laatste keer. We hebben het net gecheckt. Hij komt nog met... Ik wil dat je lief komt hier nog langs. En dat gaat nog niet voor... Heel direct zijn misschien zelfs
1: wacht,
0: na het weekend misschien.
1: De top 2000 die bestaat uit heel veel platen, maar die bestaat vooral ook uit een top 10. Dat is nog ver, ver weg. Dat is ook ergens voor week 3 uiteraard, voor de laatste dag.
0: 23 oktober, vrijdag, ja, absoluut.
1: Wij gaan die mogen presenteren, hoe leuk is dat?
0: Just, ik had daar nog niet bij stilgestaan. Ja.
1: Ja. Dus het kan maar beter goed zijn, dat lijstje, maar ik heb alle vertrouwen erin.
0: Anders komen wij niet.
1: Dat gaat ook wel speciaal worden, misschien is dat nog leuk ook.
0: We hebben de 10 platen die van jullie de meeste stemmen hebben gekregen, want er zijn natuurlijk duizenden en duizenden stemmen binnengekomen vorige week. De 10 die de meeste stemmen hebben gekregen, die staan gewoon nog in een random volgorde op joe.be. En die mag je nog eens in een soort finale play-off, zoals dat in de voetbal ook soms gaat, mag je die nog eens in de juiste volgorde zetten. Wat zit daar zoal tussen? Ah, je zou voor deze classic kunnen gaan.
1: Tuurlijk.
0: Dus we hebben allebei de neiging om meteen onze handen in de lucht te steken.
1: Ik ben er zeker van dat wij niet de enige zijn die aan het zwaaien zijn. Als
0: Toto Africa, als je dat de beste plaat aller tijden vindt, de classic der classics, nu opstemmen op joe.be.
1: En dan is er dit, hè. Dat staat ook in de top 10. En ik zou graag willen, hè, maar ik kan het niet. Ik kan het niet goed vinden.
0: Ik ga hier
1: en
0: niet opstemmen.
1: Nee,
0: ja, sorry, ik trek
1: ook,
0: altijd zo'n gezicht alsof ik net een augurk heb gegeten als ik dit hoor. Ik vind het niet super slecht, maar ik snap het gewoon niet.
1: Maar het is misschien omdat wij met Simon en Garfunkel te veel zijn opgegroeid of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, dat stond bij ons thuis wel luid op. Maar ook vooral, dit is niet slecht, maar ik snap niet waarom iedereen het zo goed vindt.
1: Die gasten gaan nu keiveel berichten binnenkomen. Hè. Hierom.
0: Maar die gasten hebben veel betere nummers, hè, Disturbed. Waarom staat dit niet in de top 10? Dat is wat die normaal doen.
1: Het is een metal band, hè?
0: Ja, helaas zal niet gaan. Waar je wel op kan stemmen...
1: Dat zijn ze, de klassiekertjes. Die staat uiteraard in de top 10. En hoe hoog? Dat hangt nog van jou af. Hè. Jij kan nog steeds stemmen via onze site joe.be of via de app. Ook daar kan je laten gaan.
0: Of wordt dit het jaar van de ultieme postume hommage aan Dolly Parton? Het zou wel schoon zijn.
1: Ik geloof daar heel graag in.
0: Dat zou wel. Dat zou heel sterk zijn. Dat is nog nooit gebeurd, denk ik.
1: Nee, dat zou uniek zijn.
0: Zo'n doorschiet. Jullie beslissen, wij hebben er helemaal niks aan te zeggen en we zullen braaf de volgorde respecteren die jullie kiezen, behalve voor Disturbed. Nee, we gaan het wel doen. We gaan aan het rollen. Jumping mee!
2: Nummer 1650.

0: iconisch. Dit kan echt werkelijk iedereen meezingen of er is iets mis met je. Sam Cooke, A Wonderful World.
1: De Top 2000.
0: Wat een wonderful world was het weer hier samen met jou in de Top 2000 vandaag.
2: Ik ga alle dagen denk ik hetzelfde zeggen, maar het is voorbijgevlogen. Die muziek geeft jou zoveel energie. Het is fijn. Het is een goede lijst.
0: En gelukkig stopt de muziek hier nooit bij Joe. Zometeen neemt Stijn Smets over. Jij gaat niet verder met de Top 2000. Al is wat, doe wat je wilt. Wij gaan u niet tegenhouden.
3: Gewoon nog een uurtje bij.
0: Nummer 1600. Ik heb de volgende echt al klaarstaan. Morgen is deze om 9 uur is de volgende.
3: Ah, zie, voilà.
0: Die ga jij niet draaien?
3: Die ga ik niet draaien. Maar ik heb wel popnieuws over Shakira straks.
0: Ja. Wat heeft ze nu weer gedaan?
3: Moet je luisteren.
2: Kom. Fraude.
0: Mijn man is er van het weekend naar gaan kijken in Madrid.
3: Hij is echt? Hoe is dat?
0: Ze had nog altijd heupen en ze kon er nog altijd mee dansen. Maar ja, op een bepaalde leeftijd. Het is niet zeker of het daar originele nog zijn.
3: Ze heeft meer heupen nu misschien.
0: Veel plezier met Stijn Smets. Morgen om 9 uur gaat de Top 2000 door.
4: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: De Mystery Dutchess van Connections.
6: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
7: Tjoe, dat heb ik gemist. Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
8: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
10: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Het is bijna 7 uur. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
2: Goedenavond. Het scholierenprotest in Luik loopt uit de hand. Al 200.000 ontheemden in Jemen. En onze Rode Duivels blijven achtste op de FIFA-wereldlijst. In Luik hebben alle handelaars in het centrum een B-alert gekregen met de oproep om dringend hun winkels te sluiten. En ook het station werd ontruimd en even gesloten. Aanleiding zijn de rellen in de stad. De scholierenprotesten zijn opnieuw volledig uit de hand gelopen daar. Er wordt al dagen geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Maar het is nu vooral werk van relschoppers, zegt collega Quinten Evens vanuit Luik.
11: Je ziet vooral heel veel totaal nutteloze vernielingen. Voor onze neus werd de ruit van de FNAC bekogeld. Dan moest de winkel ernaast eraan geloven. De politie chargeert dan. Maar dan gaan die jongeren 100 meter verder een auto vernielen en in brand proberen steken. Veel straten hangen nu ook vol traangas.
2: Er werden sinds vorige week al meer dan 130 mensen opgepakt. In Jemen zijn al meer dan 200.000 mensen moeten vluchten door de gevechten tussen de regeringstroepen en de Houthi-rebellen die Iran steunen. De gevechten zijn sinds juli opnieuw geëscaleerd. Er vielen ook al honderden doden. En mensen die kunnen vluchten vinden vaak geen veilige plek. En En onze Rode Duivels blijven voorlopig achtste op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft de nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League-wedstrijden 6 op 12 punten. De Duivels staan zo voorlopig derde in hun groep. Volgende maand spelen ze hun twee laatste groepswedstrijden in en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Aan de kust is code geel van kracht. Minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
3: 8 files staan er op dit moment nog in ons land. In 4 daarvan verlies je 10 minuten of meer. Het zijn die je nu van mij krijgt. Ik begin op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Ranst. 38 minuten erbij. Op de E34 richting Antwerpen tussen Oelichem en Ranst. Een half uur extra. E19 richting Antwerpen tussen Sint-Joop-en-t-Goor en Antwerpen-Noord. Plus 10 minuten. En er staat er ook nog eentje op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Daar komen er 11 minuten bij. Als je op dit moment nog in een van die andere file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe
10: met Stijn Smits.
3: De top 2000 die gaat weer even in de kluis. Morgen vroeg doen Sven en Anke weer verder. Maar ik heb ook nog topplaten van Ryan Paris en Vanessa Paradis bijvoorbeeld.

man die dit nummer schreef, Lenny Kravitz, die staat 4 keer in de Joe Top 2000. Maar deze Be My Baby van Vanessa Paradis staat er niet in. Dat is dan misschien iets voor volgend jaar. Zeg, straks draai ik nog eens de zak van de dag en de berggeit van de dag uit de Joe Top 2000. De One Hit Wonder Battle, die brengt ons vanavond naar de zeros. En voor het hitarchief moeten we een pakje verder terug, want we gaan daarvoor naar 1978. En Movie Match is er zo meteen ook weer. Eerst nog Ryan Paris.

Het was van Canel Bullard met kaarsjes op vandaag bij deze Charlotte, want ze is jarig. Ze is er 52 geworden vandaag. In 1999 won ze het Songfestival, toen nog als Charlotte Nielsen. Tegenwoordig gaat ze door het leven als Charlotte Perrelli, omdat ze de naam van haar man had overgenomen. Nu, ondertussen is dat haar ex-man, maar ze heeft die naam toch maar gehouden. Zometeen bij Joe, Natasha Bedingfield. Nu eerst Eric Carmen. Dit is Hungry Eyes hier bij Joe. Goedenavond.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kun je er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
4: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, zij, ons nieuwe appartement is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
1: Oh nee!
0: Oei, wat is er?
1: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
0: Oei?
1: Ja, wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
8: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
7: Prachtig. Dat is 24. Dat is vlot en voordelig laden.
9: Dat is 24.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
13: Code Yellow!
14: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
14: Info op telenet.be.
15: En wel, ik ga eens gaan kijken.
16: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
17: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
16: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
17: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
16: Ramen, deuren, veranda's?
18: Reinaars Aluminium.
17: Vind je vakman op reinaars.be.
19: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.

0: staat er mee in de Joe Top 2000. Ik ga niet zeggen waar. Ze is nog niet langsgekomen, want dan zou je het geweten hebben. Maar het gaat nog wel even duren voordat je ze gaat horen. Dat betekent dus dat ze best hoog staat, deze Natasha Bedingfield, dit jaar in de Joe Top 2000 met Unwritten.
1: Movie Match.
0: En nu zetten we ons weer even voor het grote witte doek voor een nieuwe Movie Match. Ik speel zo meteen een nummer uit een 90s film. En het is aan jou om die song aan de juiste movie te matchen. Zo simpel zit Movie Match in elkaar. En als je het weet en je stuurt me de titel van die film in de Joe-app, dan win je misschien 4 filmtickets voor een film naar keuze. De vraag is dus, in welke film werd dit nummer gebruikt?
1: Movie Match.

0: Ik wist dat dit ging gebeuren en je vraagt je nu waarschijnlijk af dat wat ging gebeuren. Ik vroeg natuurlijk in welke film zat dit nummer. En ik zei er ook nog bij in welke 90s film. Want ik wist uiteraard dat ik heel veel ging binnenkrijgen Pat Garrett en Billy the Kid. Maar dat was niet waar deze versie in zat. Dat was de versie van Bob Dylan. Deze versie zat in een andere film. Kenny uit Beveren, die wist welke. Goedenavond Kenny, wat had je gestuurd in de app?
1: Goedenavond Stijn. Days of Thunder.
0: Days of Thunder, jazeker. Uit 1990 met Tom Cruise en Nicole Kidman. Zowat een meer vergeten film van Tom Cruise. Kende jij hem?
1: Ja, maar het is al heel lang geleden dat ik hem gezien heb.
0: Dus je hebt hem wel ooit gezien? Ah, nooit. Ik nooit. Ik heb hem nooit gezien. Zeg Kenny, heb je vandaag op dak gestaan?
1: Ja, dat klopt.
0: Ah, ja. Ik ben
1: dakwerker.
0: Ja. Ik zie het. Ik zie het aan je e-mailadres, dakwerken, Kenny Kap. Zeg, doe je dan zo platte daken of is het schuine daken?
1: Nee, alles. Schuine daken, platte daken, goten. Ja, we doen alles.
0: Als het een dak is, dan sta je erop.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan mag je ook nog eens af en toe na dat dakgewerk naar de film, want die krijgt van mij 4 filmtickets. Veel plezier ermee. Dag Kenny.
1: Dank u wel. Dag. Bedankt. Dag.
0: Even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Ik heb nog 3 files op dit moment. Ik begin op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost. 10 minuten extra. Dan de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 7 minuten erbij. En dan staat er ook nog eentje op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel. Daar komen er 6 minuten bij.
2: Stijn Smits.

Harry Styles hier bij Joe met een nummer dat niet over watermeloenen gaat. Zoek het maar eens op, maar zorg dat je kinderen er niet bij zijn. Vandaag is Kenny gaan lopen met de filmtickets, maar misschien bel ik morgen jou wel op. Morgen dan zoeken we een film met een trein in de hoofdrol. En de zanger van het nummer dat ik morgen ga spelen, die speelde dan ook nog eens een rol in die film. Neem die info maar mee voor morgen. Voor nu is het Fleetwood Mac.

0: deze week in Date Night.
1: Het mooiste compliment is dat ze mij in het begin van onze relatie omschreef als haar ride or die.
0: Date Night. Best op date met Sammy Medi.
1: Over 10 jaar ben ik 11 jaar getrouwd. Hoop ik uiteraard dat wij mooie kindjes hebben. Als je het mij vraagt, 5.
2: Is dat waar?
1: Ja, als ik mag dromen, hè.
2: Wat zegt ze?
1: Dat zegt ze kalmpjes aan, jongen.
0: Date Night met Tess Goossens en Sammy Medi. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
4: Wat blief?
3: Bij Gamma krijgen we
5: 25% korting op alle verf.
3: Oh, je weet het al.
4: Ja.
3: Oh, en wat gaan we doen dan?
4: Schilderen natuurlijk.
5: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
3: Nee, zeker niet.
6: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, hoe liever.
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
9: Simo!
10: Proximus presenteert.
11: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Ja, dat is Loes.
10: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Joehoe!
14: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
13: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
14: Amai, zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: keer staan ze dit jaar in de Joe Top 2000. Doe maar, en sinds een dag of twee.
1: Dit is de Top 2000.
0: Dag drie van die heerlijke Top 2000, daar zitten we ondertussen aan. En die Top 2000 hebben we alleen maar kunnen samenstellen omdat jullie heel erg veel van jullie toplijstjes hebben doorgestuurd. Wie er ook bij was, was Dian uit Mechelen. Goedenavond, Dian.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Zeg, jij was er redelijk vroeg bij, hè? De stemming was nog maar pas open of je top 3 die kwam al binnen bij ons?
2: Ja, klopt.
0: Dat betekent dat je er niet heel lang hebt moeten over nadenken?
2: Nee, want ik luister ieder jaar naar de top 2000, dus ik had het in mijn agenda gezet om zeker mee te stemmen.
0: Ja, agenda zelfs. Oké, zoveel dedication, daar houden we van, Dian. Ja. Zeg, ik ga eens even met jou jouw top 3 overlopen, hè?

0: Dat is alvast een plezant nummer om binnen te komen op nummer 3, Sexbomb van Tom Jones. Waarom precies dat nummer? Want hij heeft veel nummers, hè, die Tom Jones.
1: Ja, klopt, maar hij heeft een fantastische stem en ik vind het zo'n charismatisch man, nog steeds op die leeftijd.
0: Ja. Heb je hem ooit live gezien, toevallig?
1: Nee, helaas niet.
0: Nee. Oké, goed, maar je vond het gewoon een leuk nummer, dus dat stond op nummer 3. Dan gaan we over naar deze.
2: Nummer 2. Too much, too little, too late
0: to lie again with you. Too Much, Too Little, Too Late van Johnny Mathis en Denise Williams. Dat vind ik plezant, Diane, dat is zo'n nummertje dat zo niet voor de hand ligt.
1: Ja, dat klopt. Niet zo gekend door iedereen, denk ik. Maar ik vind dit twee fantastische stemmen die zo in elkaar opgaan. Altijd een keimooi nummer.
0: Ja. Ja, en te weinig gekend stuur je erbij, dus heb je het maar in de top 2000 gestemd in jouw toplijstje.
1: Dat was jouw... zeker een plaats.
0: Ja, ja zeker. Ja. Ja, of ze erin staan, Diane, dat weet ik nog niet. Hè. Maar ja, goed, je bent een trouwe luisteraar, dus je zult het zelf wel mee ontdekken.
1: Ja.
0: Dan gaan we over naar... de top 2000! Jouw nummer 1, verklap het maar, wat had je helemaal bovenaan gezet,
1: ja.
0: Diane?
1: Voor mij kist met I Was Made For Loving You.
0: Oh, wat een zalige plaat, hè.
1: Inderdaad.
0: Ja, en waarom precies dat nummer? Waarom is dat precies jouw favoriet?
1: Goh, ja, dat brengt me zeker terug naar mijn tienerjaren. Mm-hmm. Ik was toen 13 en ik ben zeker geen hardrock fan. Maar dit nummer, daar zit zo een goede scheut disco bij. En die combinatie, ik vind die onweerstaanbaar.
0: Ja, het is eigenlijk echt een unieke combinatie. Straf dat die werkt, hè?
1: Ja, en ik hoop dat ze toch een paar plaatsen mogen stijgen in de top 2000. Want ja. We verdienen zeker een goede plek.
0: Zeker. Zeg, kun jij ook net als die van Kiss jouw tong tot op je enkels krijgen?
1: Nee, helaas niet.
0: Ja, dat waren wel speciale kerels. Zeg, die Kiss and I Was Made For Loving You, staat die nu eigenlijk in de top 10 al volgens mij wel? Ah nee, hij staat er niet in.
1: Nee,
0: hij staat niet in de top 10. Nee, maar hij staat wel sowieso hoog, daarom dat ik even aan het twijfelen was. Dus hij gaat sowieso nog wel langskomen. Maar wanneer, dat is natuurlijk nog de vraag. Maar je moet niet wachten tot dan. Je krijgt hem van mij nu al gewoon cadeau, Diane. Wat denk je daarvan?
1: Geweldig. Let's go.
0: Jazeker, je kan daar helemaal mee dansen met Kiss and I Was Made For Loving You. Bedankt voor je stem alvast, Diane. En geniet er nog van de rest van de Joe Top 2000.
1: Ja, dankjewel. Vooral ook een fijne avond. Dag, Stijn.
0: Dankjewel. Dag.

0: Zometeen bij Joe.
1: We gaan nog een dansje placeren zo meteen. En People Moving On Up komt eraan. En je krijgt er ook nog eentje van Texas.

0: 12 euro. Lunch Garden.
1: Prédici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Prédici deals op icparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel. Let's see you
2: shine. Dit is Joe. Het is 8 uur geworden ondertussen. Joe nieuws krijg je van Julie Isabeau.
3: Goedenavond. Hevige studentenprotesten opnieuw in Luik. De WHO wil meer duidelijkheid over de mogelijke pestbesmetting in Rusland en code geel voor onweer straks. In Luik is het schoolprotest net als gisteren opnieuw ontaard in geweld. Bushokjes en vuilbakken werden in brand gestoken. Aan alle handelaars wordt via een BB-alert opgeroepen om hun zaak dicht te houden. Het station werd ook een tijdje afgesloten. Er wordt al dagen geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Maar het is nu vooral werk van relschoppers, zegt collega Quinten Evens vanuit Luik.
4: Er worden dingen vernield. De politie gaat naar die relschoppers toe. En dan gaan die relschoppers weer weg, omdat ze worden weggedreven door het traangas. Dat hangt ook helemaal vol met traangas. Je ziet ook die witte wolken de hele tijd hangen. En zo zit de hele tijd al de hele namiddag een heel gespannen sfeer dus, waar het schetst hoezeer hier een kat-en-muisspel gaande is.
3: Er werden sinds vorige week al meer dan 130 mensen opgepakt. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt duidelijkheid van Rusland na de dood van een laborante uit een onderzoek. Onderzoeksinstituut in Siberië. Volgens lokale media en een gouverneur werd ze blootgesteld aan de pest in een lab. Maar Rusland weerlegde die berichten. Toch moest het hele instituut en het ziekenhuis waar de vrouw belandde in quarantaine. Het Kremlin zegt dat het de WHO al voldoende heeft geïnformeerd. In Jemen zijn al meer dan 200.000 mensen moeten vluchten voor de gevechten tussen de regeringsgroepen en de Houthi-rebellen die Iran steunen. De gevechten zijn sinds juli opnieuw geëscaleerd. Er vielen ook al honderden doden. Mensen die kunnen vluchten vinden vaak geen veilige plek meer. En het KMI waarschuwt voor stormweer vanavond. Aan de kust geldt code geel en ook het noodnummer 1722 is geactiveerd, omdat er risico is op wateroverlast en rukwinden. Vanavond en vannacht gaat het dus overal regenen met lokaal kans op onweer en stevige buien, minima rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en wolken en ook wat wind, maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Dit is Joe
5: met Stijn Smits.
2: Straks in de One It Wonder Battle. Twee fijne platen uit de Zero's en eentje daarvan ga je volgens mij al half vergeten.

ABC, drie keer in de Joe Top 2000 dit jaar. Onder andere natuurlijk ook met deze. En waar ze staan, ja, dat moet je natuurlijk zelf ontdekken. Gewoon blijven luisteren. Nog tot 23 oktober, elke dag hier bij Joe, de Joe Top 2000. Zo meteen doe ik weer een vers blik Joe Popnieuws open. Vandaag daarin een nieuwe onderscheiding voor David Guetta en Shakira, die voor de rechter verschenen is. Hoe dat precies in elkaar zit, dat hoor je zo meteen. Eerst nog Billy Joel en

0: Billy Joel. 11 keer staat hij dit jaar in de Joe Top 2000. Onder andere ook met deze Just The Way You Are. En het gaat nog wel even duren voordat hij gaat langskomen. Met andere woorden, hij heeft ook dit jaar weer met deze heel hoog gescoord.
1: Joe Pop Nieuws.
0: Het is woensdag 7 oktober. Dit is het Joe Pop Nieuws met Shakira in de rechtbank. En leuk nieuws voor David Guetta.
1: Nieuws.
0: Want David Guetta is opnieuw uitgeroepen tot beste DJ ter wereld. Gisteravond maakte het Britse tijdschrift DJ Mag hun jaarlijkse top 100 DJ's bekend tijdens een ceremonie in Ibiza. En de 58-jarige Fransman staat daarin dus opnieuw helemaal bovenaan op nummer 1. En daarmee schrijft hij geschiedenis, want het is al de 6e keer dat David Guetta die titel pakt. Er staan ook Belgen in de lijst trouwens. Dimitri Vegas en Like Mike staan op 5. De Gentse Charlotte de Witte op nummer 6. En Lost Frequencies kreeg dit jaar de 17e plaats toebedeeld in de DJ Mag Top 100 DJ's.
1: Nieuws.
0: Shakira en haar ex-man Gerard Piqué stonden opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank. De twee verschenen voor de rechter in Barcelona voor een nieuwe zaak over de omgangsregeling voor hun twee kinderen, Milan en Sasha. Die kinderen die wonen bij Shakira in Miami en Piqué die woont in Barcelona. En Shakira die vraagt nu aan de rechter dat Piqué tijdens korte vakantieperiodes naar Miami zou reizen in plaats van dat de kinderen telkens de lange vlucht tussen Miami en Barcelona moeten maken. Volgens Shakira gaat het niet dat ze de tijd met hun vader niet gunt, maar gaat het om het verdelen van de reisbelasting. Ze wil vooral vermijden dat de kinderen voor korte bezoekjes telkens een transatlantische vlucht moeten maken met de daarbijhorende jetlag.
1: Joe Popnieuws. Good times, great music.

0: Ah, wel weten. Ik ga er nu eens iets confesses. Hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè? Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker, echt. Lekker!
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater. Van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker. Echt lekker.

0: De Pauw en China in Your Hands. Tom en Astrid die zijn er net in de Joe Top 2000 tot 1649 geraakt. En zo gaat de teller natuurlijk gestaag verder.
1: De Top 2000.
0: En als je al veel geluisterd hebt naar die Joe Top 2000, dan weet je dat er al een hele hoop topplaten zijn voorbijgekomen. En sommige die kregen tot nu toe al een stevig pak rammel in de lijst. Straks krijg je nog de zak van de dag, de hit die het meest achteruit boerde. Maar eerst is er nog het bergklassement met de sterkste stijger van de dag. De berggeit dus eigenlijk. En vandaag is dat de Schot Edwin Collins. Die heeft een moeilijke periode achter de rug. Die heeft heel wat jaren geleden niet één, maar twee hersenbloedingen gehad. En hij heeft alles opnieuw moeten leren, inclusief zingen. Ondertussen is hij weer wat aan de beter hand. En nu krijgt hij ook nog eens de onderscheiding van de sterkste stijger van de dag in de Joe Top 2000. Want hij deed er 253 plaatsen bovenop. En daarmee is hij de berggeit van de dag met deze A Girl Like You.
2: Dit is Joe.
1: De top.

direction of the groove.

zeg, de Joe-app, die hou je best al bij de hand, want zometeen is er weer de One Hit Wonder Battle. Eerst hebben we nog een verjaardag te vieren, want Samantha Brown, zoals deze Sam Brown eigenlijk voluit heet, die heeft sinds deze ochtend 62 lentes op de teller.

0: Sam Brown, ze moest zichzelf dus deze ochtend een weg banen doorheen de ballonnen en de slingers die in haar huis hingen, want ze was dus jarig vandaag. 62 jaar.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: En nu sturen we weer twee Formule 1-wagens de baan op. Het zijn wel Formule 1-wagens die maar exact één Grand Prix gewonnen hebben. Daarna hingen ze in de vangrail. Twee eendagsvliegen staan klaar in de Joe-app helemaal bovenaan en ze hengelen beiden naar jouw stem, want de song met het hoogst aantal stemmen, die speel ik zo meteen nog eens een keertje helemaal voluit. Dus gewoon de Joe-app open doen en bovenaan je favoriet aantikken. Je hebt vandaag de keuze tussen deze twee. De Scissor Sisters, waar hun groepsnaam vandaan komt, dat zoek je ook best alleen maar op als er geen kleine kinderen meekijken. Nu, ze hebben wel wat meer bekende nummers, zoals Comfortably Numb, een cover van Pink Floyd, maar ze scoorden bij ons wel maar één top 30 hit. En dat was deze I Don't Feel Like Dancing. Kun je dus voor stemmen, maar je kunt toch gaan voor deze vergeten.

best lang geleden. Dat waren Amerikanen, Millay. Maar heel lang heeft hun succes niet geduurd. Een van de bandleden heeft trouwens nog geprobeerd om met een deelname aan The Voice USA zijn carrière een tweede leven te geven. Maar dat is niet gelukt. Hij deed dat toen trouwens met Never Tear Us Apart van INXS. Welke wil je horen? Stemmen kan in de Joe-app.

ik heb dat nummer nu echt al 100.000 keer gehoord en ik blijf dat zo'n goede plaat vinden. Simple Minds en Alive and Kicking. 9 keer staan ze dit jaar in de top 2000 van Joe, die van de Simple Minds. Dat is 1 notering minder dan vorig jaar. Dus ja, dan wordt het gokken, hè. Welke Simple Minds song staat er niet meer in? Je kon ook gokken naar wie de One Hit Wonder Battle vandaag zou winnen in de Joe-app. Het ging tussen de Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing en dat vergeten pareltje van Malay en Build to Last. 61% voor de winnaar, 39% voor de verliezer. Maar voor wie zijn jullie gegaan? Voor die Scissor Sisters, waarvan je de naam eens moet opzoeken zonder de kinderen erbij? Of Malay? En Built to Last. We gaan eens luisteren. Ah, het zijn de Scissor Sisters geworden. I Don't Feel Like Dancing, de winnaars van de One Hit Wonder Battle vandaag met 61%.

Dire Straits en Money for Nothing. En Mark Knopfler, de zanger van Dire Straits, die zit binnenkort aan de feesttafel. Want zijn dochter Izzy Knopfler is afgelopen weekend namelijk ten huwelijk gevraagd door haar vriendje. Een datum voor het huwelijk is er nog niet. Verlovingsringen die zijn er natuurlijk al wel. Deze week werd de eerste naam van de Lokerse feesten dan weer bekendgemaakt. En dat is meteen een klepper, want Bryan Adams die gaat paardenworsten eten op woensdag 4 augustus. Hoewel, Bryan Adams is een overtuigd veganist, dus ze gaan hem toch iets anders moeten serveren, vrees ik. Je krijgt hem nog eens, die Bryan Adams, zonder paardenworsten. Please forgive me.

0: Dat is er eentje om met volle borst mee te zingen, al dan niet vals, maar wel met overgave. De Fortan Blondes en What's Up. En deze van de Frank Boeien Groep krijg je ook nog. Het is bijna 9 uur. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Het kernkabinet praat weer verder over de begroting. 5 doden bij aanvallen in de Gazastrook en de WHO wil uitleg van Rusland over de pest. Premier De Wever zit vanavond opnieuw rond de tafel met de top van zijn regering over de begroting. Eerst krijgen ze uitleg van de gouverneur van de Nationale Bank en van de man die onze nationale staatsschuld in de gaten houdt. Die brengen dus slecht nieuws over onze economie. Daarna onderhandelt de regering verder in de hoop eindelijk een doorbraak te forceren. Maar de deadline van 13 oktober halen wordt moeilijk, zegt collega Rob van Herk.
2: De premier gelooft er nog in, de minister van Begroting misschien nog een beetje, maar bij de andere partijen hoor je toch dat het bijzonder moeilijk wordt. En dat wil dus zeggen dat De Wever waarschijnlijk die deadline niet zal halen. En dan hebben we misschien nog 2 weken respijt die we krijgen van Europa, maar dan ziet het er toch slecht uit. En dan lijkt de kans groot dat we het volgende jaar opnieuw moeten beginnen met een begroting in voorlopige 12e, allemaal bijzonder pijnlijk.
1: In de Gazastrook zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldde onder meer een ziekenhuis daar. Raakten ook meerdere mensen gewond. Volgens Israël zijn er bij de doden ook 2 terroristen van Hamas. De aanvallen gebeuren precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt duidelijkheid van Rusland na de dood van een laboranten uit een onderzoeksinstituut in Siberië. Volgens lokale media en een gouverneur werd ze blootgesteld aan de pest in een lab. Maar Rusland weerlegde die berichten. Toch moest het hele instituut en het ziekenhuis waar de vrouw belandde in quarantaine. Het Kremlin zegt dat het de WHO al voldoende heeft geïnformeerd. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen, lokaal kans op buien. Maxima, minima liever straks tot 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maxima dan tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
3: Dit is Joe met Stijn Smits.
0: Straks maken we samen nog een muzikale trip naar 1978 in het hitarchief. Wie zou er toen op 1 hebben gestaan? De Bee Gees? Bonnie M misschien?

0: Een schande, deze staat niet in de Joe Top 2000, maar je kreeg hem wel nu. King, Love and Pride.
1: De Top 2000.
0: En die Joe Top 2000, dat is een heerlijke lijst. Artiesten worden ook helemaal blij als ze goed scoren. Zo hadden we daar straks al de berggeit van de dag, de sterkste stijger. Vandaag was dat Edwin Collins. Maar soms houden artiesten er ook een kater aan over aan die Joe Top 2000. Als ze heel veel zakken bijvoorbeeld, ja, dan moeten ze al eens een extra sessie bij de psycholoog inlassen. Zo moet Europe vandaag een stevige slag incasseren, want ze krijgen vandaag de titel de zak van de dag. Hun Rock the Night donderde daar straks 577 plaatsen naar beneden. Laat ik ze nog eens een hart onder de muzikale riem steken door die het gewoon nog eens te draaien. De zak van de dag, Europe Rock the Night.
1: Dit is Joe.

Linda Perry met haar Four Non Blondes. Ze staat er zelf maar één keer in de top 2000 dit jaar met deze WhatsApp. Maar die Linda Perry heeft ook nog 3 noteringen met songs die ze heeft geschreven. Hurt and Beautiful van Christina Aguilera bijvoorbeeld en Get the Party Started van Pink. Zometeen gaan we in het hitarchief naar 1978. Dat was het jaar waarin voor het eerst een nieuwe stripreeks verscheen over een heel luie rossekat. Quizvraag van de dag. Hoe heet het?

0: Morrison. And You Give Me Something. Tot 2018 stond hij daarmee in de Joe Top 2000. Daarna Footsie. En ook dit jaar is hij er niet in geslaagd om een plekje te veroveren.
1: Het Hitarchief.
0: Onze duikboot die op zoek gaat naar verborgen schatten uit het hitverleden, die gaat deze keer richting 1978. Dat was het jaar waarin de eerste baby werd geboren die verwekt was via in vitro fertilisatie, IVF kortweg. Dat was een meisje dat luisterde naar de naam Louise Brown. En die Louise die heeft ondertussen ook zelf twee kinderen die overigens gewoon via een ouderwetse portie boom boom boom I want you in my room zijn verwekt. En 1978 toen verscheen ook de eerste Garfield-strip. Heel wat mensen hadden dat goed. Ben 5 minuten bezig geweest met gouden medailles te zetten. Onder andere Corine, Chris, Anita, Cindy en Peter. Die wisten dat nog in de Joe-app. En qua muziek, wat gebeurde er zoal op 7
1: oktober
0: 1978?
1: Nummer 3.
0: 78 was natuurlijk ook het jaar waarin Grease de bioscopen deed vollopen en al die

0: Weet je hoeveel Belgen er dit jaar in de Joe Top 2000 staan? Het zijn er geen twee Belgen, maar wel 190. Ik heb me daar straks eens bezig gehouden met dat na te tellen.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: Ja, ik had er namelijk nog wat tijd over, want mijn playlist die was zo goed als helemaal klaar. Er was nog één plekje open en dat plekje, dat weet je, dat laat ik graag invullen door jullie. Maar dan wel graag met de allerbeste song en die song die komt dus van jou. Ik zoek naar een prachtig nummer om straks te draaien zo vlak voor het nieuws van 10. Dat kan iets zijn van pakweg Celine Dion, maar het mag ook Whitney Houston zijn of Anne Clark, waarom ook niet. Of Taylor Swift, ook prima. Wat wil je straks horen in de Lestes en de Bestes of vlak voor het nieuws van 10? Laat de suggesties maar komen in de Joe.
1: De Lestes en de Beste.

Breathe Again van Toni Braxton. En die had heel wat berichtjes op haar telefoon deze ochtend. En kaartjes in de bus, want ze is jarig. Toni Braxton is er 59 geworden vandaag. Ik had suggesties gevraagd voor de lestes en de beste. Heel veel leuke heb ik binnengekregen. Carina uit Antwerpen wilde goud van Bazaar. Een topplaat. Ik heb hem ook in de top 2000 gestemd. Dus hopelijk staat hij hoger dit jaar. Maar ik wil hem ook al eens graag horen in de lestes en de beste. Daar kan eventueel voor gezorgd worden, Carina. Ik steek hem bij in de grote grabbelton waar ik straks eentje eruit ga halen. Maar deze gaat ook in die grabbelton zitten. Charlotte uit Braschaat wilde graag deze fijne van America and a Horse with No Name. En dan nog een hele mooie klassieker. At the age of 37, she realized she'd never ride. Marino uit Lokeren, die had graag deze nog eens gehoord. Marian Faithful and the Ballad of Lucy Jordan. En dan ook ja, een meer triest request voor vandaag. Carleen uit Leuven heeft vandaag namelijk afscheid moeten nemen van haar mama. En die was helemaal gek van The Weather With You van Crowded House. Daarom graag dit nummer. Het geeft troost op een mooie en warme manier zonder zwaar aan te voelen. Sterkte alvast, Carleen. Maar laat ik je wat vertellen. Dit nummer zat sowieso meteen in mijn playlist. Dus het komt eraan, alsof het een teken was. Shirley uit Zaventem kwam met deze op de proppen. Gino Vanelli, wat een mooie Wild Horses. Veel te weinig op de radio en ik vind het een heel krachtig en sensueel nummer, zet ze erbij. Die steek ik ook bij in die grote grabbelton. Maar ik had nog wat meer suggesties, er zitten wel meer songs in. Wat ik precies ga kiezen, dat verneem je straks. Eerst ga ik deze nog eens op je loslaten. Paradise by the Dashboard Light. Dit is Meet

Het is een beetje een trieste dag dus voor Kathleen vandaag, want ze heeft vandaag afscheid moeten nemen van haar mama. En die was helemaal gek van dit nummer, Crowded House en Weather With You. Ze had het aangevraagd voor de lessen zijn de beste, maar het zat sowieso in mijn playlist. Dus laten we dan die trieste dag op een mooie manier afsluiten vandaag, Kathleen, met die van Crowded House. Zometeen, de lessen zijn de beste. Ik heb een hele mooie gekozen. Het is een Belgische klassieker geworden. Welke? Wel, dat verneem je na deze van Lady Gaga. Dit is...

0: Ik had mijn programma kunnen afsluiten met deze van Lady Gaga, Pokerface. Want het is eigenlijk een prima plaatje. Maar het is zo nog niet helemaal het beste nummer van de hele avond. Want dat kreeg ik daar straks binnen in de suggesties in de Joe-app. De lessen zijn de beste.
1: Joe. De lessen zijn de beste.
0: En ik moet eerst even de kikker uit de keel halen. Want ik heb iemand met de vlam in de pijp aan de lijn. Het is een vrachtwagenchauffeur. Goedenavond, Jente.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Zeg Jente, Laakdal, daar woon jij, maar jij zwerft over de Vlaamse en Belgische wegen, hè?
2: Ja, toch vooral 's nachts, hè.
0: Ja, is het altijd 's nachts rijden?
2: Ja, ik vertrek altijd van 6 uur. Ik kom altijd thuis om 6 uur, dus...
0: 6 uur, s'avonds vertrek je?
2: S'avonds.
0: Ah ja, ja, ja, s'avonds. En dan ga je door tot?
2: 6 uur 's morgens ongeveer.
0: Oh la la la la la la la, wat een lange dag. En is dat bewust om de files te vermijden of is je werkgever...
2: Ja, en nee, het is bewust om straks een beetje kalmer te rijden. Ik moet s'nachts de depots bij ons bevoorraden.
0: Ah.
2: En dan kan ik overdag natuurlijk nog wel helpen met 3 kinderen thuis.
0: Oei. Je hebt 2 fulltime jobs, Jente.
2: Ja, ze kunnen het stellen.
0: Zeg, is het alleen Belgische wegen dat je doet of is het ook internationaal transport?
2: Nee, het is altijd een driehoek over Vlaanderen.
0: Ah, oké. Okay. Dus het is nooit heel, heel, heel ver van huis.
2: Nee, dat valt mee.
0: Is het daarom ook dat je een Belgische klassieker hebt gekozen, Jente?
2: Ja, toch wel. Ik ben redelijk grote fan van belpopmuziek.
0: Ja, en dus heb je gekozen voor Schmutz met Love Games. Die zat heel ver weg bij mij. Maar ik vind het wel leuk dat je hem nog eens opnieuw bovenhaalt. Waarom precies dat nummer? Want daar ben je eigenlijk gewoon veel te jong voor om dat te kennen.
2: Ja, maar ik heb het een beetje van thuis meegekregen. En ja, ik ben, zoals ik zei, een redelijk grote fan van belpopmuziek. Mm-hmm. Dus dan ga je een beetje grasduinen tussen de oude klassiekers.
0: Ja. Hij komt er zo meteen aan, maar ik heb goed nieuws. Hij komt er binnenkort nog eens aan, want hij staat in de Joe Top 2000 dit jaar. Dus het is 2 keer genieten dan deze week. Maar nu is hij er ook al speciaal voor jou. Hou het veilig op de weg en geniet nog van je avond daar in je cabine.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Jente, dag.
2: Dag.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: Het is net 10 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Het kernkabinet praat over de begroting. Frankrijk kondigt extra onderwijsbudget aan. En Marie Carmen, het symbool van de Spaanse wooncrisis, is overleden. Premier De Wever zit vanavond opnieuw samen met zijn topministers over de begroting. Ze moeten op zoek naar zeker 10 miljard euro. Premier De Wever kijkt daarvoor onder meer naar het budget voor de gezondheidszorg, maar ook naar ziekteuitkeringen en een nieuwe indexsprong. Het kernkabinet hoopt eindelijk een doorbraak te forceren, maar de deadline van 13 oktober halen wordt toch moeilijk, zegt collega Rob van Herk.
2: De premier gelooft er nog in, de minister van Begroting misschien nog een beetje, maar bij de andere partijen hoor je toch dat het bijzonder moeilijk wordt. En dat wil dus zeggen dat De Wever waarschijnlijk die deadline niet zal halen. En dan hebben we misschien nog 2 weken respijt die we krijgen van Europa, maar dan ziet het er toch slecht uit. En dan lijkt de kans groot dat we het volgende jaar opnieuw moeten beginnen met een begroting in voorlopige 12e, allemaal bijzonder pijnlijk.
1: De Franse regering wil 1,2 miljard euro extra investeren in onderwijs tegen volgend jaar. Dat kondigt Frans premier Le Cornu aan. Het komt dan op een totaalbudget van 64 miljard euro. Hij zegt ook dat de Franse regering zal luisteren naar de eisen van de protesterende scholieren, leerkrachten en studenten. Ze gaan die voorstellen de komende maand uitwerken. En triest nieuws uit Spanje. Marie Carmen is overleden, het symbool van de wooncrisis daar. Dat meldt de Spaanse krant El País. Marie Carmen werd in Madrid uit haar appartement gezet. Ze kon de huurprijs niet betalen, omdat die was verdrievoudigd. Uiteindelijk mocht ze wel terugkeren. Marie Carmen werd wel het boegbeeld van het protest tegen de woningnood en de torenhoge huurprijzen in Spanje. Ze werd 87. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen, lokaal kans op onweer. Minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig. Joe Easy.

0: verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond. Het begrotingsoverleg van de federale regering is afgelopen. De federale regering heeft enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever wilde vandaag de grote lijnen overeenkomen, maar zonder resultaat. Je hoort journalist Jeroen van der Aura.
2: Minister Clarijn Val verklaarde achteraf dat het water tussen sommige partijen nog erg diep is, dus een akkoord zal ook niet voor onmiddellijk zijn. De deadline die premier De Wever voorop had gesteld van volgende week dinsdag lijkt zo steeds moeilijker haalbaar.
1: De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd vanaf morgen om 6 uur 's ochtends. Je mag dan niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding is het studentenprotest dat ook vandaag weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op en bushokjes werden in brand gestoken. Er werden 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week zijn het er al meer dan 150. Triest nieuws uit Spanje. Marie Carmen is overleden, het symbool van de wooncrisis daar. Dat meldt de Spaanse krant El País. Marie Carmen werd in Madrid uit haar appartement gezet. Ze kon de huurprijs niet betalen omdat die was verdrievoudigd. Uiteindelijk mocht ze wel terugkeren. Marie Carmen werd zo het boegbeeld van het protest tegen de woningnood en torenhoge huurprijzen in Spanje. Ze werd 87. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal kans op onweer, minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig. Joe Easy.

0: nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Er is nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten op zoek naar 10 miljard euro. De Wever wilde vandaag de grote lijnen overeenkomen, maar zonder resultaat. Je hoort journalist Jeroen van der Aura.
2: Minister Clarijn Val verklaarde achteraf dat het water tussen sommige partijen nog erg diep is. Dus een akkoord zal ook niet voor onmiddellijk zijn. De deadline die premier De Wever voorop had gesteld van volgende week dinsdag lijkt zo steeds moeilijker haalbaar.
1: De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd vanaf morgen om 6 uur 's ochtends. Je mag dan niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding is het studentenprotest dat ook vandaag weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op en bushokjes werden in brand gestoken. Er werden 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week zijn het er al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parquet niet kwijt. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2. De andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. Ze zijn zo'n 9 miljoen euro waard. Vannacht regen en buien die pittig kunnen zijn. Lokaal kans op onweer, minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.